0: zwemmen. Waar dat mij dan dacht van, hoe de fuck kunnen die uit de vis zwemmen? Corinne doet al teken uit de mond.
1: Ah ja?
0: Dat is het niet helemaal.
1: Ah, nee?
0: Nee,
1: ah.
0: Nee, klopt. Nee, dat is
1: door de spijsvertering
0: heen. Wat zeg je, Ingrid?
2: Ik zeg, deze betekent door het poepen.
0: Het poepengaatje. Nee,
1: de spijsvertering.
0: Het poepengaatje is de palingen die de poepengaatje gekozen hebben, die stierven.
2: Ah ja.
0: Ja. Dus dat was de foute keuze.
1: Dat was de foute keuze.
2: Dus het is niet rechtdoor.
0: Het is niet rechtdoor, het is achteruit. Het is achteruit, ja.
2: Maar toch uit de mond dan, nee.
1: Via de slokdarm.
2: Uit de kieuwen.
0: Uit de kieuwen, ja. Klopt.
1: De dus weg terug is, maar langs de kieuwen.
0: Ze zijn erachter gekomen dat die vissen, ja, die daar vooruit gingen naar de poep en uit het gat probeerden te gaan.
1: Die gingen dood, maar
0: die gingen dood, want dat duurde te lang.
1: Tegen de stroom in.
0: Ja, achteruit.
1: Achteruit via de kieuwen.
2: Alweer is het spijtig dat het radio is en dat we Ram dan niet kunnen zien hoe dat zijn paling nadoet die achteruit.
1: Die achteruit zwemt.
0: Ja. Ze gingen achteruit, zwemmen achteruit. En niet door de mond, maar door de kieuwen. En zo konden ze de vis verlaten.
1: Dat is wel een heel bijzonder wistje dat je
0: zei. Ja, goed. Dus ze moesten binnen de 3 minuten eruit geraken. Langs het gat ging dat niet, want die weg was te lang om te volgen. En binnen de kieuwen, de gemiddelde ontsnappingspoging was 56 seconden.
2: Okay.
0: Om achteruit te gaan. Dus
2: goed gedaan, paling.
0: Zit je vast in het leven, probeer eens achteruit.
1: Een paar stappen achteruit. En
0: overschouw het
1: nog eens. Pour mieux sauter.
0: Ja. Voilà.
2: Kijk hoe.
0: Kijk. Okay. Goed gedaan, team. Dikke proficiat.
1: We zwemmen achteruit.
0: Ik heb een streepje muziek meegenomen. Speciaal voor Corinne, die toch ook wel fan is van het Vlaamse levenslied. Een ontluisterend, tragisch portret over Benny. Ik denk dat we allemaal wel eens een Benny kennen in
2: Absoluut,
0: ons leven. Hij heet niet altijd Benny, maar we kennen het figuur. Gebracht door Willy Orgaan, die vorige weekend zijn allerlaatste optreden ooit heeft gegeven.
2: Spijtig.
0: Waar wij toch heel droevig om zijn. Dus vandaar heel graag Benny van Willy Orgaan. Of Organ, weet ik veel. Orgaan.

0: goal.
1: Voor Benny, voor Willy.
0: Wat vinden we van de Kroaat trouwens?
1: De jonge, frisse Kroaat, hij doet deugd. Hè. Na zo'n pikant chicken away today. Is zo'n frisse Kroaat toch af en toe nodig?
0: Ja, ja, ik vind dat wel. Ja.
1: En ook.
0: Het is
1: helpt.
0: Op het Krk-eiland.
1: Krk-eiland.
0: Is het een plekje waar dat ze alleen in heel de wereld, is er maar één plek waar ze deze druif doen. En dat is daar in dat dorpje.
2: Heb je die meegebracht vandaar?
0: Ja.
1: Zelf
0: recent daar geweest en daar geproefd en meegebracht. Ja, en dan helemaal meegebracht naar hier voor jullie.
1: Amai, dank je wel.
2: Dank je wel, Ingrid. Ja, heel mooi.
0: Onze volgende rubriek is ook wat door u geïnspireerd, beste Corinne. We vroegen, hè, waar wilt je het graag over hebben? En je zei iets heel specifiek. Het was iets heel niche. En ik weet niet of je het nog weet. Of dat je het kunt reproduceren wat je toen gezegd hebt.
1: Ik denk het wel. Het gaat over iets dat ik heb, denk ik, meegemaakt samen met Randa in de wereld. Waar we hondjes tegenkwamen. Mm-hmm. Mensen met hondjes.
0: Hoe groot zijn de hondjes?
1: Ja, je hebt ze in alle soorten, kleuren en maten natuurlijk. Hè. Maar ja, wij zagen toen een hondje en dat was wel het onderwerp van de dag. Randa weet het nog heel goed. En dat is bijzonder. Hè. In de films van Disney heb je ook de momenten waarin dat hondjes en baasjes, dat is een ding. Mm-hmm. Hè. Dus als je hondjes ziet, moet je altijd goed kijken. En naar het hondje en naar het baasje.
0: Ah ja, dat er een visuele link is tussen de...
1: Er is een band. Ja. Altijd. Mm-hmm. Maar... bij momenten kan die heel bijzonder lijken.
0: Ja.
2: Je zet het heel mooi aan het uitleggen.
1: Het kwam erop neer dat er een hondje was die toch een beetje verschietachtig en sukkelachtig was. En Ocharme, ja, het was echt een beetje Ocharme. Had er bijna medelijden mee. En de baasje was ook heel bezorgd natuurlijk, want het hondje
2: was
1: te veel scheetjes. En het was terminaal, ja. Het was niks niet meer aan te doen.
0: Wow, what is this? we zijn Randa kwijt.
1: Randa kan niet meer.
2: Het was ook heel lelijk.
0: Maar, we gaan terug spoelen. Het was lelijk, maar terminaal.
1: En terminaal.
0: Terminaal.
1: De combi.
0: Heb ik in een uitleg juist gehoord en het liet veel scheetjes.
1: Ook.
0: Ja. En,
1: ook.
0: En was het gewoon omdat het wat een eikelhondje was, of was het omdat het terminaal was, waar het terminaal was?
2: We passeerden het baasje en het baasje zei, he has a lot of gastrointestinal problems.
1: en toen konden we niet anders dan beter kijken natuurlijk. Ja. Gelukkig, en vooral de duidelijkheid, was in het buitenland, niet hier. Dus geen enkel baasje hoeft zich aangesproken te voelen.
0: Het gebeurt enkel in het buitenland.
1: Het gebeurde enkel in het buitenland. En ja, voilà, hij had, het was een hij, denk ik, het hondje.
2: Ja.
1: Ja, hij had wat problemen en dat was was te merken. En dus we hadden medelijden met en het hondje, maar ook het baas. Ja.
0: Ja.
1: He has a lot of problems.
0: Oké. Okay. Nu, jij hebt op voorhand ook wat de link gelegd tussen zo van die kleine hondjes die dan in chacossen meegebracht worden en als accessoire dienen. En de woorden dat je er gezegd hebt, of geschreven hebt, is dat het wat een teken is toch ook van een eenzame maatschappij, dat wat de insteek is.
1: Ja, mensen zijn tegenwoordig heel erg begaan met die bijzondere band die er toch wel is tussen mens en dier. Belangrijk uiteraard ook. Maar het valt ook wel op dat er steeds meer mensen een dier nodig hebben. Zelfs bijna liever zien dan hun omgeving. Uh-huh. En bij gevolg dat zelfs als een gadget, alsof dat ze een handtas altijd een levende handtas mee willen met een hondje in. Om zich dan enerzijds te manifesteren misschien, maar anderzijds denk ik ook wel, het is een aanname van mezelf, zelf een beetje hypothese, dat een soort van maskerade van eenzaamheid is. Ik weet niet of het klopt. Het is een totale van de pot gerukte hypothese die ik zelf maak en daar elke keer bij denk van waarom voor de hond, waarom voor de mens en die interactie. Ja, ja. En we hebben toen ons voorbeeld van dat hondje met toch wel wat problemen. Als je altijd in een chacoche gedragen wordt, vraag ik me af, kun je op de duur nog lopen?
0: Exact. Wat een metafoor voor het leven.

0: Van het tristige feest naar de vrolijke quiz.
1: Daar hoort een muziekje bij. Mijn bakje is heel traag vandaag, maar het
0: komt. Rustig aan. Olé, olé, dames en heren. Hier zijn we weer met onze quiz. Het duo Corinne en Ingrid hebben daar net al de winst geclaimd. Maar er is nog een kans.
2: Aha.
0: We kunnen nog eens proberen. Onze redacteur heeft voor vandaag een quiz voorbereid.
1: Klopt. Het is deze keer... Dus we hebben een aantal papiertjes voor ons liggen. Daar staat een woord op. En wij moeten raden of dat woord de naam is van een kleur van Pantone. Pantone is zo'n een ding waar dat heel veel... Die maken kleuren.
0: Okay.
1: Of een popper. Popper is hetgeen wat de mensen snuiven en daar een rush van krijgen. En ook om spierontspanning te doen voor seks.
0: Okay. Ah ja, okay. Goed.
1: Voilà. En om te feesten en te...
3: Ik heb precies het gevoel dat ik wat meer ga weten van de Pantone.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Zien.
1: Jij mocht de spits afbijten. Wat staat er op uw kaartje?
3: Er staat Rush op mijn kaartje.
1: Is Rush een kleur, een Pantone kleur, de naam van een kleur, of is dat de naam van een popper?
3: Het zal een popper zijn, denk ik.
1: Op de achterkant staat het.
3: We gaan eens popper, de absolute peetvader van de poppers, herkenbaar aan de iconische gele fles met rode bliksemschicht.
0: En voilà. Ja, wist dat.
1: Kijk,
3: ik heb gokte dat.
0: Voor mij rave liggen. Dat klinkt als een popper.
1: Ik zou ook popper zeggen.
0: Ja, popper. Goed bezig.
1: Ik heb hier high risk red. High risk red, dat kan de twee zijn. Hè. Ik hoop dat het geen popper is, dus ik ga voor Pantone.
0: Ja. Een lelijke kleur.
1: Het is inderdaad Pantone.
3: Het is... Ik heb een volgend kaartje dat zegt locker room. Locker room. Ik denk een popper.
0: Kleur.
3: Het is een popper in de jaren 70. Het is alleen op de markt gebracht als kamerverfrisser.
0: Ik heb hier high rise staan.
1: Oh.
0: Dat kan de twee zijn, hè. High rise, dat klinkt zo als de Philip... voor de zonsopgang. Ken je dat zo, die kleuren?
1: Philip Hue.
0: Ja, dat
1: Philip Hue.
0: Ik noem dat Hue. De high-rise. Ik denk kleur.
1: Oké.
0: Okay.
3: Moeten wij die meestemmen zo dan?
1: Ja.

0: doe maar, zeg maar.
1: Ik denk dat Popper is.
0: Je hebt gelijk, Corinne. Ja. Alweer.
2: Ja. Ik heb hier Tabasco. Tabasco. Oh, ik hoop opnieuw dat het geen Popper is en een Pantone-kleur.
1: Nee. Dat is een Pantone-kleur.
0: Ik wel.
1: Met jullie.
2: Het is een Pantone-kleur. We zijn
0: kijk, hoe goed bezig.
1: Ik heb hier een Jungle Juice Platinum.
0: Dat klinkt als drugs. Wat denkt de Corinne?
2: Ik hoor
0: je er aan het is het al zo weg?
1: Ik was zo nieuwsgierig dat ik het al aan het lezen ben.
0: Wat is het?
1: Het is een popper. Dit klinkt als een tropische cocktail in een all-inclusive resort. De uitleg is altijd interessanter.
0: Ik heb hier Leather Brown.
2: Leather Brown.
0: Ik denk dat het verwijst naar de... relaxerende bijwerkingen waar Ingrid al over vertelde. Okay. Dus ik zou Popper zeggen.
2: Ik hoop Popper, maar ik denk Pantone.
1: Ik denk ook kleur.
0: Dat zou jammer zijn. Pantone. Oh, saai.
1: Pantone.
0: 100% mistien. Het stond op het kaartje. Voilà. Dit was voorzien.
2: Blue Boy heb ik hier staan. Blue Boy. Blue Boy. Ik zeg Popper.
0: Ja.
1: Ik zeg Pantone.
2: Pantone. Pantone.
0: Ja, Popper.
2: Popper, Popper, Pantone. Het is een Popper.
0: Ah.
2: Legendarisch vintage merk. Zeer geliefd in de vroege gay club scene.
1: Oké, okay, Blue Boy, Blue Boy. Ik heb hier een Total Eclipse.
0: Wie is gestorven?
1: Total Eclipse from the Start.
0: Of the Heart.
1: Of the Heart. Ik denk dat het een kleur is.
2: Total Eclipse of the Star?
1: Het is, ik heb het juist. Het is wel degelijk een Pantone, 19-4010, ja. De allerzwartste donkerblauw, de Total Eclipse, het allerdonkerste
0: voilà.
1: Zwartste
0: ik wil
1: blauw.
0: Het. Ik wil
1: dat
0: het.
1: Willen we, dat willen we.
0: Ik heb hier nog eclipse. Pig, varken.
1: Pig.
0: Dat moet toch Popper zijn?
2: Ah, dat gaat een kleur zijn, echt zo
0: varkensroos.
2: Ja, varkensroos.
0: Ja?
1: Ja, ik ook.
0: Nee, Popper, eretitel in de gay fetish community.
2: Liquid Gold. Liquid gold. Ik zeg kleur.
1: Kleur. Dat moet Pantone zijn.
2: Popper.
0: Wow.
2: Een klassiek Brits merk dat klinkt als een beautyproduct, maar feitelijk gewoon een hoogvluchtig oplosmiddel is.
1: Mocht. Dan heb ik voor jullie een fist. Wat is een fist?
2: Oh, ik hoop een kleur.
0: Ik hoop een popper.
1: Ik vrees dat het aan een popper gaat
2: zijn. Ik zeg kleur.
0: Wat een kleur is dat?
1: Het is een popper. Laat absoluut niets aan de verbeelding.
0: Ik heb hier nog Supernova.
2: Kleur.
0: Kleur, zo in de galaxy, glitterachtig.
1: Ja. Pantone.
0: Pantone, ja. Explosief roze.
2: Ik heb bang.
1: Bang.
2: Bang.
0: He comes with a bang.
2: Popper dan.
0: Of bang.
1: Ik denk popper, ja.
2: Of bang, ook popper dan.
0: Ja, ook popper.
2: Ik zeg ook popper.
0: Toch?
2: Het is een popper.
0: Ah.
2: Een harde klap, een actiewoord en een dubbelzinnige seksuele hint. Allemaal samengeperst in 4 letters staat hier. Voilà. Dan,
0: dat hebben we redelijk safa gedaan, hè?
2: Ja.
0: Is het al gedaan? Corinne,
2: we zijn er al door,
0: poppers?
2: Vrees ik. Ja, ja.
0: Oh,
2: maar je hebt nog geen vast, hè?
0: Doe
2: wat is degene dat nog vast had?
1: Ram of Ram. Ram. Niet R-E-M, R-R-A-M.
0: Ik was het geheugen.
2: Ik denk een popper, jong.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Popper. Nog zo'n hypermasculin merk.
2: Oh, ik denk dat je gewonnen bent.
0: Ja, Corinne, dikke proficiat met de poppers.
2: Je zei in het begin, ik ga meer van de kleuren weten, maar ik vind dat je ook echt veel van de poppers wist.
1: Oh, ja, het is natuurlijk A of B, hè. En als je weet, is geen kleur. Dan hebben we misschien geluk, hè.
0: Als cadeau hebben we een popper bij voor u, lieve Corinne.
1: Ik wist niet dat er zoveel poppers bestonden.
2: Ja, ik ook niet. Dat blijkbaar wel. Dat is de hele wereld.
1: Bijzondere wereld, ja.
0: Kijk.
1: Die uitleg daarbij was opmerkelijk.
2: Leerrijk, ja.
0: We zijn een educatief programma, zeggen we vaak. Ja,
1: ja. Klopt. Ja. Maatschappelijk relevant, educatief.
0: Zeker. Therapeutisch.
1: Ja, therapeutisch. Oh.
0: Alicante op.
1: Ja. Voilà. Ja, het gaat Alicanten op. Ja.
2: Oh, tijd voor een volgend liedje. En het volgend liedje is van Leila Martial. Martial is een volgende bekende fluitspeelster, of bizarre fluitspeelster die ik ben tegengekomen. Dat is de derde hier voor Chicken. Dat is echt een thema. Voor mij aan het worden.
0: We houden van fluitspelers.
2: Fluitspelers, hè. Mm. Zij brengt een bijzonder liedje. Hier is La Bergère van Leila Martial.

0: Dat was Leila.
1: Corinne heeft tijdens het liedje een heel mooie impressie, of haar versie, gezongen van dit lied. Wat dat er...
0: Het kwam in de buurt van jodelen.
1: Echt in de buurt, ja. Ja, ik moest er ook wat aan denken.
0: Wacht, hoe juist?
2: Was het nu een dwarsfluit of een zingen? Ja, ik weet het niet.
0: Het is iemand die een dwarsfluit vast heeft terwijl ze zingt. Het is, ja. Maar het kwalificeert denk ik als jodelen.
1: Vind je dat?
0: Of nog niet?
1: Ik vind van niet.
0: Ah ja, oké.
1: Sorry,
0: ja.
1: Dit is niet marginaal conform. Absoluut niet.
2: Nee. En jij wilt nu al een beetje beter...
1: als het kan, het mag.
2: Jodelaitie-toestanden.
1: Dat klinkt als een hele kontje.
0: Je moet een beetje afstand van de micro nemen en dan uit volle borst. Corinne, weet jij wat jodelen is? Of heb jij geen...
1: Ik denk dat ik het zelfs beter kan.
0: Zo, van neusstem naar kopstem.
2: Ik heb zo heel veel kwaliteiten, maar zingen is er niet bij.
1: Maar
2: daar zijn we heel
1: niet
2: zeker van. Als Corinne, ik weet het dat ik vele talenten meebreng, maar jodelen is er zeker niet bij. Maar ik heb het beloofd dat ik het zou doen, dus... Misschien moeten jullie het eens voordoen, om te weten of ik wel wat in de buurt kom, dat het marginaal conform geraakt.
0: Ik denk zo, ik moet zo... Moet van boven naar boven. Ik denk dat dat telt, laat het stop. Applaus.
2: Ik heb het verwaarschuwd, hè.
1: Nee, ik ga klap. I applaud you. Thank you.
2: Applaud you.
1: Mooie dank, Corinne. Blij dat je u toch aan uw afspraken houdt.
2: Ja,
1: absoluut.
2: Als ik iets beloof,
1: betrouwbaar.
2: Moet ik doen, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
2: snap het.
1: Voilà, onze luisteraars klappen mee. Hier aan het balkon staan ze verzameld op de kaai.
2: Ja, ik ga al wuiven, want
1: zwaait
2: ik begrijp
1: keer,
2: dat dit een performance voor het leven wordt.
0: Ja, absoluut.
1: Zo zal het zijn. Oh, goed. De volgende rubriek, daarvoor heb ik iemand meegenomen die ik... eigenlijk is het wat een portret, maar het portret dat we doen in het begin van ons programma is altijd redelijk gemeend en serieus, iemand die ons raakt. En ik vond het gewoon heel grappig hoe dat de man zijn leven eruit zag. Dus ik vind niet dat het kwalificeert als portret, maar ik wou het toch brengen. En omdat het vandaag de Vlaamse feestdag is, wil ik graag een portret brengen van een Brusselaar. Een man uit Brussel. En die man heet Adriaan Carton de Wiaar. Ooit van gehoord, Corinne?
2: De naam klinkt wel al heel, hoe moet ik zeggen, tot de verbeelding sprekend.
1: Absoluut.
2: Ik ken hem niet. Adriaan van Carton gemaakt en de Wiaar.
0: Ik herken de naam vanuit mijn studies nog wel, maar ik denk niet dat het hem is. Maar er is een Carton de Wiaar die ooit, denk ik, premier geweest is.
1: Klopt. En hij is daar familie van.
0: Ah, voilà. Ja.
1: Goed,
0: ik herkende
1: Ingrid. Hij is daar de neef of zoiets.
2: De geschiedenisles heeft mij niet kunnen redden.
1: Ja. Kijk, maar je hebt andere talent.
2: Jodelen.
1: Zwaaien uit het raam naar al onze fans.
0: Dat gaan we niet zeggen.
1: Ik ga jullie even meenemen in het leven van Adriaan Carton.
2: Okay.
1: Hij is geboren in Brussel in 1880. En er gaan al direct geruchten dat hij de onwettelijke zoon is van Leopold II.
2: Hola.
1: Dus hij wordt al direct door allerlei mythische dingen omgeven. Hij wordt door zijn vader naar een kostschool gestuurd in Engeland. En hij is daar vertrokken. Hij heeft gelogen over zijn naam en zijn leeftijd om mee te gaan vechten in de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Hij werd direct neergeschoten, kreeg een kogel in zijn lies en in zijn maag en wordt direct terug naar huis gebracht. Verhaal gedaan, zou je denken. Maar nee, hij zegt, ik wil toch nog iets betekenen. Hij komt terecht in Somaliland, waar dat hij tegen een of andere Somalische verzetsleider...
0: Wat is de naam van het land?
1: Somaliland. Somali.
2: Slechts Smeuland en IKEA,
0: ja,
2: hè?
0: Of Bobbianland. Somaliland.
2: Somaliland. Wow. Smeuland.
1: Somali.
2: Dat is de speeltuin in een IKEA, eigenlijk. Of in een grote...
1: En dan
2: naar
1: Afrika.
2: In een groot meubelconcern.
0: Vertel je voor, hij kwam in Somaliland.
1: Ze maken hem daar terug af. Hij wordt geschoten in zijn oog. Hij verliest zijn oog. Hij verliest zijn oor.
2: Och, waarom?
1: Hij krijgt een glazen oog. En hij zegt, dat is toch maar irritant. Dus tijdens een taxirit smijt hem dat uit het raam. En hij zegt, ik doe dat niet meer. Ik ga een ooglapje doen. En hij komt terug in Europa terecht, waar dat hij goed verzorgd was. En achteraf zegt hij daarover, goed dat ik terug van Afrika naar Europa gebracht ben, want daar kon ik meedoen aan, de echte, aan het echt gevecht, aan de echte oorlog. Hij komt aan de Somme terecht, waar dat hij met zijn tanden granaatpinnen lostrekt om die dan naar de Duits te gooien. In Ieper werd zijn hand verbrijzeld.
0: Dus zijn Eerste Wereldoorlog dan?
1: Eerst nog wel. Hij heeft nog twee vingers die half met een velletje aan zijn hand hangen. Hij vraagt aan de dokter, willen die daar afhalen alsjeblieft? Want dat is redelijk lastig. Die zegt, nee, we gaan dat niet doen, want je hebt nog twee vingers, gebruik die. Dus trekt hem ze er zelf af en gaat hem voort met wat
2: dat is erger als dat hondje van daarjuist.
1: Hij had meer...
0: Met zijn tanden dan zo bij. Oh.
1: Dat is niet omschreven.
2: Maar mijn velken niet meer vast, hè. Dat is dan te trekken.
1: Velken is dun, hè. Ja. Hij zegt daar later over, het was niet erger dan een tand laten trekken, die vingers eraf halen. Ja. Dus op zich...
0: Stoeren boy.
1: Voilà, stoeren boy. Opvallend voor zo'n vechtersbaas, hij droeg nooit een wapen. Hij zegt daar zelf over, het enige wapen dat ik ter beschikking had, was een wandelstok om mee te slagen. Want als ik wel een wapen zou hebben, dan zou de kans groot zijn dat ik mensen die mij irriteren, ook al zitten ze aan mijn kant van het gevecht, dat ik ze zou afknallen.
0: Friendly
1: dus
0: fire.
1: Uit bescherming doe ik het niet. Een sympathieke. Stoere boy. Ik zie u kijken. De man overleeft ook nog een vliegtuigcrash in Polen. De bronnen spreken elkaar tegen, maar er is sprake van ongeveer 5 vliegtuigcrashen die dat hem zou overleefd hebben. Er is ook een sprake van een gedwongen landing met een watervliegtuig op een fjord in Noorwegen, waar hij door een Duitser gedwongen zou zijn om te landen en in een bootje te stappen. Hij had daar geen goesting in en hij zegt, ik doe dat niet, ik blijf in mijn vliegtuig zitten totdat de munitie van de Duits op is en ze uiteindelijk weggaan, wat dat dan ook gebeurt op een of andere bijzondere reden. Dan komt men in de Tweede Wereldoorlog terecht, waar dat hem ook heel graag deelneemt aan wat er allemaal gaande is.
2: Maar hoe oud is hij ondertussen?
1: Ja. Hij is in 1880 geboren, een buik, dus hij is al oud.
2: Een buik, een halve heup, hij heeft een oor kwijt. Hand niet meer, geen oog niet meer.
0: Een oor kwijt,
2: wat
1: ik vind dat
2: nog?
1: Heel inclusief van het leger, dat hij daar nog steeds
2: dat hij nog kon meedoen.
1: Mag deelnemen, ja. Hij is op weg naar Joegoslavië, zijn vliegtuig stort neer, hij komt in de zee terecht.
0: Maar dan zijn we al voorbij de Tweede Wereldoorlog,
1: Joegoslavië. Hij is 61 jaar.
2: En hij bleef vliegen.
1: Ja. Op dat moment, ja.
2: Dat zijn maar ook marginaal comfort.
1: Marginaal comfort. En inderdaad, hij heeft maar één arm, hij heeft maar één oog. En hij valt in de zee en toch zwemt hem. Helemaal naar Libië.
2: Naar Libië.
0: Opnieuw heel spijtig dat de mensen thuis niet kunnen zien hoe dat jij iemand met één arm die zwemt hebt uitgebeeld. Dat was fantastisch.
1: Ik ben nogal... Bestaat er geen tv van TV Centraal? Ik denk het wel.
0: Ah ja, dat kan. Dat
2: Waar is die camera? Hier?
1: Hij komt een gewond bewanningslid tegen in die zee. Hij pakt die ook mee. Hij komt dan in Italië terecht. Hij wordt daar gevangen genomen. Ik moet mijn verhaal afronden, maar er is nog zoveel van die man. Hij wordt gevangen genomen. Hij deed ontsnappingspogingen, want hij vond dat natuurlijk niet zo heel fijn. Eén daarvan bestond uit dat hem 7 maanden lang een tunnel gegraven heeft in rotsblokken onder de gevangenis waar dat hem in terechtgekomen was.
2: Wow. Eén arm,
1: 60-plusser, hè?
0: Eén arm.
1: En een debardeur, ongetwijfeld. Een andere keer is hem effectief ontsnapt en heeft hem zich enkele dagen verkleed als een Italiaanse boer. En hebben ze hem dan uiteindelijk toch terug gepakt.
0: Met een ooglapje.
1: Met een ooglapje, inderdaad. Ja. Hij was redelijk herkenbaar zonder armen met een ooglapje. En uiteindelijk wou Italië uit de oorlog stappen en hebben ze gezegd, jij mag als boodschapper naar Groot-Brittannië teruggaan en jij moet daarvoor burgerkledij aandoen. Dan heeft hij gezegd, ja, het is goed, maar als je mijn man niet als een gigolo kleedt. Dat is een hele farse, oude man. Daarna is hij nog terechtgekomen in China als vertegenwoordiger van Churchill dan, waar dat hij tegen Mao zou gezegd hebben, jij vecht niet genoeg, jij doet niet genoeg aanvallen, doe een keer wat meer je best. En op 66 jaar is hij uiteindelijk met pensioen gegaan. Hij is op zijn deurmat uitgegleden en heeft verschillende ruggenwervels gebroken. Wow. Maar hij bleef leven en hij heeft dan thuis op het gemakje zijn memoires geschreven.
3: Ah, voilà. Heeft ze zelf geschreven.
1: Ze zullen mogelijk een klein beetje overdreven geweest zijn. Ja. Maar heel leuk om te lezen. En hij overlijdt op 83-jarige leeftijd. Wat voor iemand die in 1880 geboren is, toch wel een hele... Ja, heel mooi is.
0: Wat een leven.
1: Dus bij deze, de Brusselaar...
0: Moet meer gaan vechten, heb ik begrepen. Ja.
1: Kijk, maar het schijnt dat hem wel heel sympathiek was, ondanks zijn sensation-seeking. zou het een charmante, oprecht charmante man geweest zijn.
0: Prima.
1: Kijk.
2: Als hij het zelf schreef.
1: Voilà.
0: Hier past een streepje, perfect na een streepje Mexicaanse muziek van Mexican Institute of Sound. Moet er iets over gezegd worden?
1: Die hele toffe groep zou binnenkort ook naar Europa komen, maar ze komen niet omdat ze problemen hebben met alles wat daarbij komt kijken om van Mexico naar Europa te raken.
0: Visums en zo.
1: Dus ze komen niet. Ik vind het keispijtig. Dus ik wil ze hier graag spelen.
0: We gaan er naar luisteren.

Ja, hallo. Het is hier met Shania uit Warenhuis. Ik spreek dit in op jullie antwoordapparaat omdat mijn zaak aan het ontploffen is. Onze klanten kopen bij ons een excuus om weg te kunnen vluchten uit een vervelende situatie. Ze sms'en op 4822 het woord excuus en dan de gelegenheid waar dat ze van weg willen, zoals een vervelende eerste date of een familiefeest met een zatte onkel of zo. Wij komen dan stand in PD tot daar om op professionele wijze een situatie te creëren waarin dat de klant enkel hoeft te zeggen: oei, dat is hier precies even belangrijk nu. Ik zal nog beter vertrekken. Tot nu toe deden mijn man Thiel en ik zelf alle interventies. Want er wordt echt gretig gebruik gemaakt van onze diensten en wij zoeken nu met spoed freelance acteurs die absoluut nul schaamtegevoel hebben en één van de volgende rollen zouden kunnen vertolken. Eerst is de drachtige deurwaarster. Dat is een rol die meer geschikt is voor vrouwen, want dit personage is duidelijk hoogzwanger. En de bedoeling is, je stapt met een uitgestreken gezicht en een klimbord het restaurant of de brasserie binnen. Je negeert de sfeer volledig en je begint luidkeels het bestek en de serviette en het broodmandje op de tafel te inventariseren voor inbeslagname. Zodra dat het doelwit begint te protesteren, de irritante date of de zatte onkel, roep jij meteen: hoe seksistisch van u dat u denkt dat vrouwen geen deurwaarder kunnen zijn. En dan breekt je theatraal uw water over zijn schone. We hebben een gepatenteerd systeem met een warm waterkruik en gelatineblokjes. En de klant kan dan aansluiten met: oh mijn god, ik moet deze arme ambtenares onmiddellijk naar het ziekenhuis rijden en is verwoest. De tweede rol die we hebben is de dwingende drugsbrigadier. Daarbij stormt je de teambuilding op een bowlingbaan binnen of aan de klimmuur en je klapt een nepbadge open recht voor de neus van de persoon waar onze klant wanhopig vanaf wil. Meestal een toxisch leidinggevende of een zagende secretaresse. En je brult dan dat de douane op de hoogte is van de ingeslikte douchebolkes. Je eist onmiddellijke medewerking en forceert de aanwezige persoon om ter plekke twee krachtige laxeermiddelen in te slikken voor het veiligstellen van de bewijsvoering. En dit garandeert dat de avond binnen exact 12 minuten definitief en abrupt wordt afgebroken en dat onze klant vroeg weer thuis is. De laatste is mijn favoriete en dat is de fraudulente fusiustechnieker. Daarbij loopt je in een blauwe overal de feestzaal binnen, gewapend met een zaklampje. Je buigt u ongemakkelijk dicht over de tafel van de klant om zogenaamd de gasleidingen te inspecteren. Op die moment perst u er een lulliharde, galmende scheet uit, echt een diepe bats. En meteen daarna trekt je uw ogen wagenwijd open en begint je te roepen zo hard je kunt: Jasmik, Vastmik, levensgevaar, iedereen nu naar buiten. Terwijl je dat roept, blijft je zo hard als dat je kunt, rotalata, tot de chaos compleet is. Daar zijn we dus naar op zoek. Als u zich herkent in een van deze profielen, bent u heel erg welkom om te solliciteren. Wij bieden een flexijobcontract aan en de werkplekken waar u te werk gesteld zal worden zijn meestal feestzaaltjes of restaurants voor lastige dates, teambuildings, familiefeesten. Maar we doen dus ook de occasionele huwelijksceremonie, koffietafel of schoolfeest. Dus als jij u aangesproken voelt en je zoekt nog een bijverdienste, stuur uw cv dan naar Shania en Kiel in Waterhuis. En dan nodigen wij u graag uit voor een auditie.

0: Deze laatste was Wim... Wim.
1: Wim.
0: Ah, Wim. Wim Mertens.
1: Wim Bowie.
0: Het leiden we arme Wim Mertens naar ja.
1: Naar Somaliland.
0: Naar Somaliland.
2: Smeuland.
0: Goed. Het is duidelijk dat de eerste fles wijn erdoor is en dat we met de tweede begonnen zijn. Wat vind je van de tweede fles wijn?
1: Bijzonder.
2: Volwassener.
0: Volwassener, oké. Okay. Ja, ja. Dat is een Georgiër. Een amforenwijn, dus ze doen daarin amforen. Amforen heeft het punt dat dat geen houtimpressie geeft, maar wel micro-oxygenatie. Wat ik een fantastisch woord vind om na één fles wijn al te zeggen. Micro-oxygenatie. Dus ja, je hebt een bijzonder smaak.
1: Wat was het juist?
0: Micro-oxygenatie.
1: Het wijn voor mensen met een debardeur.
2: Voilà, de Georgiër is alleszins volwassener als de Kroaat.
1: Ja, ja, zo
2: meer meegemaakt.
1: Zo blijkt.
2: Precies.
1: Ja, ja. Ja.
0: Goed.
1: Kan zeker.
0: Brengt ons aan onze laatste rubriek en dat is Trial by Impotence.
1: Ja, we hebben in ons programma de gewoonte om het toch elke keer een klein beetje over dood te hebben, wat vandaag niet superveel aan bod is gekomen. En om het ook af en toe eens over seks te hebben, wat ook niet zoveel aan bod is gekomen.
2: Okay.
1: Dus dat moeten we wat inhalen, lieve Corinne. Mijn eerste idee was om allemaal pornografische verhalen door u te laten voorlezen, omdat ik vind dat je zo'n prachtige stem hebt en dat dat keihard zou werken.
2: Dan hadden we de nachtradio moeten
1: doen. Dan hadden we, dus ja, we gaan dat houden voor een nachtradio. Ja. Ik denk dat we dat wel eens moeten doen en u uitnodigen voor de...
2: Een nachtuitzending.
1: Na 10 uur, ja. Ja. Dus ik heb iets anders meegenomen. En dat gaat over iets, een fenomeen uit de geschiedenis. We zitten in Frankrijk in 1400, 15e eeuw ergens, op het punt dat scheiden helemaal verboden was, nog steeds. En wanneer dan een vrouw toch haar huwelijk ontbonden zou willen zien, was er maar één manier om dat te doen. Er was één reden die aangenomen werd om een huwelijk te laten ontbinden, en dat is wanneer het niet lukt om het huwelijk te consumeren.
2: Ah ja, ja, maar dat is in België ook lang geweest. Hè?
1: Inderdaad. Voilà. Wanneer het niet lukt om seksuele betrekkingen te hebben, bijvoorbeeld of voornamelijk wanneer de penis niet erect wordt. Je kijkt mij mooi in de ogen terwijl ik dit allemaal aan het uitleggen
2: ben. Ik ben aan het luisteren natuurlijk.
1: Wanneer de penis niet erect wordt, is niet consumeren. Maar hoe bewijst je dat?
2: Ja.
1: Dat ligt gevoelig. Hè? De vrouw zegt, ik wil scheiden. Hij krijgt hem niet recht. Ik kan hier niks mee. De man zegt, ik krijg een bot uitrecht.
2: Samen met de pastoren, met een ambtenaar van
1: Absoluut.
2: De wet, naar gaan kijken dat het
1: Absoluut.
2: Niet echt komt. Samen.
1: Ja, heel graag. Inderdaad. Zowel de kerk als de staat. We brengen
2: Moesten
1: iedereen samen.
2: Of dat lukte.
1: Ja, het verbindendste, het seculiere ging
2: en
1: weg. Want iedereen
2: dan?
1: Werkte samen.
2: Het moest dan vastgesteld worden.
1: Het moest vastgesteld worden. Er was een procedure voor. In eerste instantie was er een fysiek onderzoek van enkele de penis door de kerk, het kerkelijk recht en de staat. De chirurg die kwam kijken en die keken van, is er op het eerste zicht al iets op aan te merken dat we kunnen zeggen, ja, hier kunnen we niks mee. En er zijn schriften teruggevonden waarin beschrijvingen staan zoals een slappe verschrompelde darm zonder aders.
2: Och, arme.
1: Dus op besluit van een lelijke penis
2: kon je
1: de scheidingspapieren krijgen.
0: Lelijk was genoeg.
2: Verschrompeld.
1: Als men dacht, het is zo lelijk dat er niks mee aan te vangen is, zoals die hondjes een beetje, dan kon men dat besluit nemen.
0: Ja. Ja. Dus net niet marginaal conforme penis.
1: Net niet marginaal conform.
2: Ja.
1: Als men dan zei, op het eerste zicht, ja, het is wel moddig, maar we zien er nog potentie in.
2: Het werkt nog.
1: Dan moesten ze dat bewijzen, inderdaad.
2: Hoe deden ze dat?
0: Waar ligt de bewijslast? Bij man of vrouw?
2: Bij de man.
1: Precies.
2: Ah,
1: ja. Bij de man. Ja. Het gaat over het werk van de penis. En dan is er een definitieve test. Het koppel moest live seks hebben voor de rechtbank.
2: Hola.
1: En dan kon men kijken, werkt het? Gaat het omhoog? Is penetratie mogelijk of niet?
0: Okay. Ja.
2: En als die vrouw nu helemaal dichtgeplakt zat, dat deed niet.
1: Daar zijn veel ruzies over ontstaan.
2: Ja, dichtgenaaid.
1: Ja, klopt. Van, hij is wel recht, maar ik krijg je meer niet in. Veel vrouwen die zeiden, je doet je best niet.
0: Je
1: moet wat meer moeite.

0: Ja. Goedenavond, iedereen.
1: Ik ben niet Luther.
0: Soms zou ik dat wel eens willen, maar... jammer genoeg is dat er nog niet van gekomen. De Luther is naar jaarlijkse gewoonte op congé, heel de maand juli. En dan moeten wij komen helpen, hè.

zonnetje schijnt hier binnen. De plaatjes staan klaar. Dus de groetjes naar Spanje toe. Caleb hebben ze ons gisteravond een goede hak gezet, maar dat zijn we dan al vergeten. En vergeven. Oké, genoeg gepraat.

Hallo? Hallo? Test. Ja. Hallo, ja. En zo eindigen we waar we begonnen waren. Terug bij het begin. Nog 2 minuten en dan laat ik de knoppen over aan mijn collega's van de Shiny Mush Motel.

Geniet er nog van. Binnen 2 weken pakt Koenraad Wijmeers het programma van Luther over. Dan weten jullie dat al. Dat zal ook 9 uur zijn dan binnen 2 weken. Maar dus nu gaat in Gino beginnen. Nog een paar seconden.

0: Den skinnende grøten motell. Shiny Mush Motel. Radio Central 106,7
1: avec Snorf et Tom Anthony.
0: With Snorf and Tom Anthony. Shiny Mush Motel. Alle zwei Wochen. Shiny Mush Motel.
2: Goedenavond en welkom bij een Shiny Mush Motel. Iets over tijd begonnen, maar de hoofdtelefoon zat niet in. Heel stom. Shiny Mush Motel van iets over 11 tot iets over 12. Misschien wel een half uur over 12. Met Tom Anthony deze keer er wel bij. En Snof aan verschillende knoppen en momenteel ook aan de microfoon. Dr. Trapp in de studio en Ellen Trick. Welkom, goedenavond.
0: Shiny Mush Motel, alle twee weken.

music. Music.

miljoen, 3, 4, 0, 6, 4, 0, 6, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 6, 9, 8, 8, 3, 4, 0, 6, 4, 0, 6.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
1: You are number six.
0: I am not a number. I am a free man. Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
1: You are number six.
0: I am not a number. I am a free man.
2: Ja, dat zal allemaal wel. Moment.
0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
2: Ja, hier ben ik dan. Het is een beetje op het laatste moment dingen nog verschuiven en bellen en sms'en en signal en voilà. Maar goed, we zijn er. Vier dingen op het programma vandaag. Ik ga eerst bellen naar Bogdan van den Bergen van Groen over de aankondiging dat TUI stopt op de luchthaven van Deurne. En dan heeft het eigenlijk totaal geen zin meer. Enfin, dan is het echt niet meer verantwoord dat alleen nog voor privéjets wordt opengehouden, waarbij 3/4 van de kost door de belasting betalen wordt bijgelegd. Dan bel ik, denk ik, naar Laurens Liesenborg van het Tropisch Instituut over ebola. Die zit daar ondertussen 2 maanden. Joris gaat nog verder met de stand van zaken over Oosterweel. En dan is er Lize van de Kastelen van de PvdA. Die komt naar onze studio. En met haar gaan we het hebben over 50 jaar OCMW. Maar ik heb Joris daar juist hier gekruist en nu is het me eigenlijk helemaal niet duidelijk wat ik precies waarheen moest verzetten. Dus voilà, dat wordt dan uitgeklaard, hoop ik, tijdens een nummertje dat ik opzet. En dat is dan ook weer zo'n beetje zoeken, want sommige van die YouTube-filmpjes die schakelen automatisch over op iets volgens, wat je dan helemaal niet moet hebben en zo. Dus enfin, ik ga naar de andere studio en ik voorzie u van muziek en ik bel naar Bogdan van den Bergen.

0: Zo, met wat heen en weer gehol hebben we nu toch, denk ik, alles onder controle. Goedemiddag, Bogdan van den Bergen.
1: Goedemiddag.
0: Ja, oké. Ik bel u om... Ja, we kregen persberichten van verschillende kanten over de aankondiging dat TUI stopt op de luchthaven van Deurne. Ja, nu is het, het financieel plaatje daar weer helemaal hertekend natuurlijk, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus ik had eigenlijk al heel wat vragen gesteld over het financieel plaatje voor die aankondiging. En daaruit bleek dat die luchthaven kampt met een schuldenlast van 10 miljoen euro, met een dalend aantal passagiers, met heel wat processen ook die er tegenlopen in verband met de vergunningen enzovoort. Dus er was al heel veel miserie op die luchthaven. Het businessmodel dat daarachter zit klopt volgens mij van geen kanten. Er waren ook problemen met de subsidiecontracten enzovoort. En nu kwam er dus die aankondiging dat TUI gewoon stopt met lijnvluchten in Deurne. Niet helemaal onverwacht moet ik zeggen, want eigenlijk een halfjaartje geleden denk ik, enkele maanden geleden, was al aangekondigd dat het aantal vluchten zou gehalveerd worden. En nu worden dus ook die laatste vluchten gestopt. Waardoor dat we nu een luchthaven in Deurne hebben, eigenlijk zonder vliegtuigen, met uitzondering van privéjets en instructievliegtuigen.
0: Ja, we hebben daar al eens eerder interviews over gedaan natuurlijk, want ja, dat is al eigenlijk sinds... Die luchthaven was oorspronkelijk toch als park bedoeld, hè?
1: Ja, dus ook de oorspronkelijke vergunning voor de luchthaven blijft wel degelijk een park, hè. En dat is ook wel 180 hectare open ruimte, die ligt in Deurne, vlakbij een dichtbevolkt gebied. In een stad die toch wel kreunt onder de hitte en waar mensen op zoek zijn naar een beetje verkoeling en een beetje groen, zou zo extra groene ruimte uiteraard erg welkom zijn. En nu er geen lijnvluchten meer zijn en enkel nog privéjets en instructievluchten voor, ja, laat ons zeggen, de allerrijkste, lijkt het mij niet meer dan fair dat we eens gaan kijken. Kan dit niet terug een park worden voor de buurt in plaats van nu een soort eliteclub?
0: Ja.
1: Dus dat is ons standpunt daarover.
0: In 1963 was al gezegd van als de autostrade naar Zaventem af is, dan kan deze luchthaven dicht. Nu ja, die autostrade naar Zaventem zit ondertussen misschien zo propvol dat mensen dan toch zeggen van ik vertrek wel van in Deurne dan.
1: Ja, ik denk dat dat echt niet klopt. Het zegt wel iets over de hardnekkigheid van het voortbestaan van die luchthaven. Ik heb ook bijvoorbeeld eens opgezocht en de mensen van het Vliegerplein, de actiegroep daar rond en Doe Deurne Dicht, hebben dat ook gedaan. Welke vluchten al allemaal zijn uitgeprobeerd om die luchthaven rendabel te maken en elke keer opnieuw flopt dat. Hè? Dus TUI is zo dat ze in een rij. En als u zegt dat het al van 63 bezig is, ja, dat betekent dat er al heel lang geprobeerd is en dat het toch maar lukt om die luchthaven rendabel te maken.
0: Ja, er is in 14...
1: Wat u zegt is natuurlijk waar, die autostrade naar Zaventem zit vol, maar er is wel een perfecte treinverbinding. Zelfs als je vanaan Deurne Airport of Antwerp Airport de bus zou nemen naar Berchem Station en je gaat dan met de trein naar de luchthaven van Zaventem, ben je nog geen uur onderweg. Hè. Dus dat is, zoals in andere grote steden, ligt de luchthaven op een drie kwartier, een uur van de stad. Hè. En dus eigenlijk is Zaventem een perfect alternatief voor wie wenst. Je komt onder de luchthaven aan als je de trein neemt en je staat gewoon de vertrekhal binnen.
0: Ja, is de trein niet een beetje verpleten? Allee, dat is dan misschien iets waar een bepaalde klasse mensen heeft misschien een weerzin tegen openbaar vervoer. Je hebt toch ook nog altijd die speciale busdienst van Riet of zoiets, die ergens in het centrum vertrekt en dan naar de luchthaven gaat?
1: Ja, ik denk dat er ook een flixbus is. Er zijn echt vele mogelijkheden om op de luchthaven te geraken. Ik denk ook dat in beschaafde landen alle mensen graag het openbaar vervoer nemen. Ik denk eerlijk gezegd dat de treinverbinding Antwerpen, luchthaven van Zaventem, die rijdt regelmatig, dat zijn goede treins. Ik zie daar heel veel mensen op zitten. Dat lijkt mij een perfecte verbinding. En veel gemakkelijker dan met je wagen naar daar rijden. Dus als je dat kan, is dat denk ik een heel goed alternatief voor het Deurne.
0: Ja, en nu het woord beschaafd valt, ik heb wel eens de definitie gehoord van een beschaafd land is niet waar iedereen een auto heeft, maar waar ook rijke mensen het openbaar vervoer gebruiken.
1: Voilà, dat is een spreuk, een bekende spreuk van de burgemeester van Bogota.
0: Ah ja?
1: Die heeft dat ooit gezegd om het openbaar vervoer te promoten en heeft dat gezegd, ja, wij zijn geen rijk land als iedereen hier een eigen wagen heeft, maar wel als de rijke mensen hier ook het openbaar vervoer nemen.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Dat komt vandaar.
0: Ah, nu weet ik dat eindelijk. Ik wist dat een vage quote was. Dus, ja. Nu in 2014 is die luchthaven geprivatiseerd en dan was er gezegd, ja, de subsidies zullen nu kunnen uitdoven, maar dat is precies nooit echt helemaal gelukt, hè?
1: Nee, ik ben van plan dat ook nog eens allemaal op een rijtje te zetten. Dus dat was inderdaad, het grote plan was om de LOM-LEM-structuur, dus eigenlijk een stuk een privatisering van de luchthaven te doen. Dus de exploitatie zou gebeuren door de LEM, de privéacteur, Aegis is dat eigenlijk. En de LOM, dat blijft aan het Vlaams gewest, dat is degene die het onderhoud doet en dergelijke. Dus dat is de splitsing die gebeurt sinds 2014, met inderdaad de bedoeling dat er voor de exploitatie geen middelen meer zouden moeten vrijgemaakt worden. En dat was ook het businessplan dat toen gepresenteerd is in het parlement. De idee was ook om daar dan een zakenluchthaven van te maken van Deurne, met alleen zakenvluchten voor de zaken, mensen uit de haven en de diamant enzovoort enzovoort. Ja. Als je dat dan gaat bekijken en evalueert, is dat totaal mislukt. Hè. Dus één, ja, de subsidies, dat weet iedereen, die zijn eigenlijk alleen maar toegenomen. Er zijn meer subsidies gegaan voor exploitatie. En twee, alle vluchten die er nog waren, ook die van TUI nu, dat waren eigenlijk vakantiebestemmingen. Hè. Dat is naar Nice, naar Cannes en naar Malaga en dergelijke. Dat waren helemaal geen zakenvluchten. En ik heb het al gezegd, ik heb alle vluchten sowieso en bestemmingen die geprobeerd zijn. Het is wel geprobeerd, hè, om zakenvluchten daarvan te maken, maar dat is eigenlijk totaal mislukt. Dus ja, het is eigenlijk hoog tijd dat de Vlaamse regering, en het zal dat van het Vlaams parlement ook aanstoken, is gaan kijken naar dat decreet, want dat geldt niet alleen voor de luchthaven van Deurne, maar dus ook voor die van Oostende,
0: ja.
1: En eigenlijk ook voor Kortrijk Wevelgem, dat is ook een luchthaven.
0: Mm-hmm.
1: Ja, willen wij dat allemaal nog zo financieren, is dat waar het geld van de belastingbetaler naartoe moet gaan, terwijl dat die wel de Vlaamse regering heel zwaar bezuinigt op de lijn en op het openbaar vervoer, liggen de prioriteiten nog wel juist en kunnen we eens geen grondige evaluatie maken van dat decreet van 2017 waarin dat verwees, want dat is ondertussen 12 jaar oud en volledig verouderd en dat voldoet niet meer aan de context van vandaag.
0: Ja, en er was toch ook sprake van een modal shift. Dan zou het inderdaad wel tof zijn als er wat extra middelen vrijkwamen om niet te hoeven te bezuinigen op het openbaar vervoer.
1: Ja, modal shift. En allee, daar kun je verschil, daar zijn heel veel verschillende impulsen die je eraan kan geven. Zoals je zegt, een veel sterker openbaar vervoer. En dat is een van de grootste zwakheden in Vlaanderen op dit moment. Mensen graag stappen maar niet naar het openbaar vervoer natuurlijk, omdat de kwaliteit en de dienstverlening afneemt en de prijs toeneemt. Dat is zoals in een restaurant dat slecht eten geeft en dan de prijzen verhoogt. Dat werkt ook niet natuurlijk. Dus er moet meer geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer door die overheid, zodat er overal een goede basisbereikbaarheid is. Dat is één. Maar bijvoorbeeld gisteren heeft men ook een heel domme beslissing genomen, volgens mij, in de Vlaamse regering door een wegenvignet in te voeren. Misschien hebben jullie dat gehoord.
0: Ja.
1: Een wegenvignet. Dus in principe is dat om buitenlanders mee te laten betalen voor onze, voor het onderhoud van onze wegen. In principe dat ik dat kan onderschrijven.
0: Ja, inderdaad, want België is echt wel een land waar iedereen doorheen komt rijden. Zo,
1: ja, ja, dus dat principe kan ik best onderschrijven. Maar ze hebben aan dat vignet ook een hervorming van de verkeersbelasting gekoppeld. Hè. Zo gezegd, om dat vignet voor de Belgen die dat ook zullen moeten kopen te compenseren. Maar die compensatie is niet volledig. Ongeveer de helft van de chauffeurs gaat meer betalen. Bovendien wordt een elektrische wagen gewoon duurder in het model. Dus dat wordt ook niet gestimuleerd. Maar vooral, als men die belastingshervorming zou doen rond autoverkeer, dan is het voor ons heel duidelijk dat we een slimme kilometerheffing moeten gaan. Dat is veel ernstiger en veel eerlijker. Dan betaalt je echt voor je gebruik. Wie veel de wegen gebruikt tijdens files op drukke tijden betaalt meer. Wie weinig de wegen gebruikt op momenten dat er weinig files zijn op bepaalde plekken, die betaalt veel minder.
0: Mm-hmm.
1: Die studies liggen allemaal klaar op het bureau van minister Weitz. Ik heb die gevraagd om die te mogen inzien. Hij wil die niet publiek maken. Maar er zijn echt modellen waarbij 80-90% van de Vlamingen winnen en dat de files ook opgelost worden. He, dus dat is die modal shift die we nodig hebben. En ja, dat is een enorme gemiste kans met dat wegenvignet. Door daar nu een vlakke tax van te maken, eigenlijk een platte belastingsverhoging voor buitenlanders, maar ook voor een heel deel van de Belgen.
0: Mm-hmm.
1: Zonder dat dat enige invloed heeft op de ellenlange files die we altijd op onze wegen zien. En die ons heel veel geld kosten.
0: Nu eens even terug naar dat vignet. Want u zei, dat is duurder voor elektrische wagens, maar ik las juist dat mensen met een elektrische wagen dan het minst zouden betalen voor zo'n vignet. Heb ik dat fout gelezen?
1: Ja, maar op dit moment betalen elektrische wagens 0 verkeersbelastingen. En ze zullen nu met dat vignet €90 moeten betalen als hun wagen van voor 2026 is. als dat is van na 2026, dan zullen ze ook verkeersbelasting moeten betalen en de 90 euro. Dus de elektrische wagen gaat sowieso, die waren eigenlijk om dat te stimuleren, waren die vrijgesteld van alle belastingen. Sowieso komt het wegenvignet erbij. En als je hem gekocht hebt na 26, komt er ook nog eens een belasting bij. En dus, alle analyses wijzen uit dat de elektrische wagens een van de verliezers zijn van deze hervorming. De diesels zullen wellicht winnen, een beetje. En benzine zit er wat tussen. Dus het is ook geen hervorming die klimaatvriendelijk rijden bevordert. En ook de files niet zal vermijden. Dus echt een gemiste kans, want via belastingen kan je denk ik heel veel doen aan de problematiek van de files.
0: Ja, ja.
1: En dus die modal shift, niet met openbaar vervoer, ook niet met, dus een belastingshervorming van de verkeersbelasting. Dus het is mij een raadsel hoe ze ooit die modal shift doelstellingen zullen halen. Modal shift is de shift naar duurzaam vervoer.
0: Ja, we hebben het er vorige week nog over gehad, want en vandaag gaan we het er verder over hebben, doet Joris teken. Joris heeft vorige week een stuk update gegeven over hoe het staat met Oosterweel. En in het toekomstverbond stond als punt 5 een modal shift tegen 2030, was het, hè? Ja. Maar er is eigenlijk nog niks aan gebeurd. Gewoon niks.
1: Nee, dus dat is heel pijnlijk ook aan het. Dus ik heb dat ook een dossier dat ik van heel dichtbij opvolg in het Vlaams parlement. Dus één, dat is een enorm duur project aan het worden, Oosterweel. Dat weegt op de Vlaamse begroting. Je zou kunnen zeggen, dat is te verantwoorden, dat is breder dan Antwerpen om

0: die lijnen, maar ik zie die budgetten niet. Dus heel veel woorden, maar zeer weinig daden en budgetten. En
1: ja.
0: Daardoor lijkt mij de Oosterweel, de bedoeling was daar toch ook echt een klimaatvriendelijk project van te maken. Hoe langer hoe meer komt dat in het gedrang, denk ik.
1: Ja, wiens bedoeling was dat? Hè? Ik bedoel, het Toekomstverbond, ik had al direct mijn vragen daarbij, want dat is gewoon niks. Dat is niet wettelijk afdwingbaar. Hè? Dat is, op dat moment hebben de actiegroepen gezegd van oké, we stoppen met ons protest. En dan belooft de overheid dingen en dan,
0: Ja, ik hoop dat dat, wat hij nu zegt, dat dat niet de uiteindelijke uitkomst wordt. Want dat zou heel pijnlijk zijn, denk ik, voor alle mensen die... die zich ingezet hebben door dat project rond Ringland en dergelijke meer, die geloofden in je droom van één, de overkapping, en twee, natuurlijk die modal shift. Dat moet er echt komen, dat is beloofd. Als dat er niet is, ja, dan...
1: dan gaan we weer petities en... Oké. Zeg, en dan nog iets wat toch wel pijnlijk is. Hè? Er is de laatste jaren toch nog, of het laatste decennium, toch nog enorm geïnvesteerd in die luchthaven, hè? Met de nieuwe tunnel en wat is het allemaal? Waarvan ook de wettelijkheid werd aangevochten door de actiegroepen?
0: Ja, dat klopt. Hè. Dus is daar eigenlijk over de militaire baan, ik ben de naam niet even kwijt, de militaire baan in de volksmond, ik weet de officieel naam even niet meer, daar heeft men eigenlijk gewoon een dak overgelegd, zodat er meer vliegtuigen kunnen landen en dat de reza, de veiligheidsmarge zal ik maar zeggen, om te landen, dat die groter werd, ook in landbouwgebied. Actiegroepen hebben daar inderdaad processen tegen gevoerd. Er is een uitspraak geweest enkele maanden geleden in het voordeel van de Vlaamse regering, maar er is opnieuw cassatieberoep ingediend, omdat er een aantal fouten zouden zijn gemaakt. Dus die uitspraak is nog niet definitief. En er zijn wel heel wat redenen om te denken dat daar inderdaad een probleem is met de toegekende omgevingsvergunning. Ik geloof ook dat dat dossier voorkomt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. En uitspraak wordt verwacht ergens eind augustus, begin september. Dus als daar natuurlijk ook een uitspraak zou komen die maakt dat die bouw die er gebeurd is door de Vlaamse overheid niet wettelijk is, dan is er een probleem met de omgevingsvergunning. En ja, zonder een omgevingsvergunning kan een luchthaven eigenlijk niet functioneren. Dus naast de financiële problemen, naast het aantal vluchten en passagiers dat afneemt, is het dus ook nog dat probleem van vergunningen dat boven het hoofd hangt van de luchthaven.
1: Allee, spannende tijden. Ik ben benieuwd hoe het verloopt. En dan kun je gaan dromen over de invulling, maar daar hebben de actiegroepen ook al allemaal... Al sinds de jaren 70, hè, dat er alternatieve plannen voor uitgetekend zijn die dan zo wat evolueren met de tijd.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ik raad de luisteraar zeker aan om eens te gaan kijken naar de Instagram of op Facebookpagina van Vliegerplein of van Doe Deuren Dicht. Die hebben accounts en die hebben daarop al heel mooie filmpjes over wat dat zou kunnen worden, die 180 hectare open ruimte als die zou vrijkomen. En dat denk ik zou echt een enorme meerwaarde zijn voor Antwerpen en vooral voor de Antwerpenaars die een heel park en verkoeling zou bijkrijgen. Ik in deze tijden van opwarming van de aarde en klimaatverandering is dat geen overbodige luxe, is dat zelfs een noodzaak om die ruimte te creëren. Ik woon zelf 2060 Antwerpen, ja, dus hier echt zoeken naar een sprietje groen en een beetje verkoelde ruimte.
1: Ja,
0: er ligt daar eigenlijk een park waar dat heel veel mensen geniet van kunnen hebben. Als ik zie wat Succes Park Spoor Noord heeft, dat is hier een 12, 13 jaar geleden aan, daar zit altijd volk nu in. En er is gewoon nood aan meer groene ruimte in onze stad. Ik denk dat iedereen dat wel ziet.
1: Oké, voilà. We hebben het daarmee wel... helemaal besproken, denk ik. Bedankt Bogdan van den Berg van Groen voor uw tijd op deze zaterdagmiddag.
0: Met veel plezier.

0: Ik kan verwarrend zijn. Ja. Ik hoor jou wel.
1: Goed, ik heb gebeld naar Laurens Liesenboys. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Jij zit nu zo'n kleine 2 maanden, denk ik, in Oost-Congo, dat klopt?
0: Ja, 6 weken, denk ik, inderdaad. Ik ben het al een beetje kwijt.
1: Ja, en jij hoort bij het Tropisch Instituut en jij bent daar ebola aan het inperken.
0: Ja, wel, een poging doen tot. Wat wij vooral doen is onderzoek. Dus wij helpen onze Congolese collega's met opzetten van verschillende onderzoeksprojecten, waaronder een klinische studie naar nieuwe behandelingen voor het ebola-virus. Specifiek voor deze variant, Bundibugyo-variant, die aan de basis ligt van deze uitbraak.
1: Ja, en je maakt blijkbaar vorderingen, want een tijd geleden zag ik ergens in de krant staan dat jij bezig was met het een beetje proberen om bepaalde medicijnen toe te dienen. Dus een vaccin is er nog lang niet, maar er is al wel medicatie die bruikbaar begint te worden. Klopt dat?
0: Ja, absoluut. En dus dat is inderdaad de belangrijkste opdracht die ik hier nu heb. Dus het opzetten van zo'n behandelingsproef. En daar hebben we eigenlijk vorige week de eerste patiënt in geïncludeerd, wat een absoluut recordtempo is. Dus 1,5 maand na het beginnen van die uitbraak of het detecteren van de uitbraak zijn we eigenlijk erin geslaagd van eigenlijk deze patiënt te includeren in zo'n klinische studie, wat een absoluut recordtempo is. Bij vorige uitbraken duurde het opzetten van zo'n klinische behandelingsproef eigenlijk vaak meer dan 4 maanden tot soms zelfs 1 jaar, 1,5 jaar. Dus dat we daar nu in geslaagd zijn in 1,5 maand is echt absoluut een record. En wat dat we doen is inderdaad, we hebben 2 heel beloftevolle medicijnen. En die zijn we nu volop aan het testen en we geven die aan patiënten en we kijken of dat die medicijnen inderdaad goed werken. Vooral om de hoge sterfte van het virus te verlagen. Dus dat is momenteel het belangrijkste onderzoek dat we hier aan het doen zijn.
1: Ja, nu ik las op 3 juli in de pers dat jullie daarmee bezig waren. Die patiënten leven nog ondertussen? Die medicijnen krijgen?
0: Die medicijnen die zijn eigenlijk al een tijdje ontwikkeld. Hè. Dus die medicijnen zijn niet vanaf nul ontwikkeld. Dus die lagen klaar op de plank. En die hebben al jaren ontwikkeling achter de rug. Dus die zijn ook getest bijvoorbeeld eerst op cellijnen in het labo, dan in dierproeven ook in het labo. En dan zijn die getest op veiligheid in gezonde vrijwilligers. En dat is het stadium tot waar dat die waren. En nu is wat wij specifiek aan het doen zijn, is om ze dan effectief in patiënten te testen en kijken of ze effectief een effect hebben in patiënten op de sterfte. En dus dat maakt ook dat we ze snel hebben kunnen schakelen, omdat die medicijnen al klaar lagen. En het protocol, het studieprotocol, lag eigenlijk voor de uitbraak al klaar. Dus we wisten dat er vroeger of later een nieuwe ebola-uitbraak zou komen. En dus dat maakt dat we hier heel, heel snel hebben kunnen schakelen. Nog altijd duurt dat 1,5 maand om zoiets op te zetten. Maar zo'n klinische studie, een klinische proef, mensen staan daar soms weinig bij stil, maar is een heel, heel complexe onderneming. Dus je moet eigenlijk op een heel veilige en goede en gestandardiseerde manier die nieuwe medicijnen toedienen en dan eigenlijk heel goed documenteren wat de nevenwerkingen zijn en wat het effect is op zo'n medicatie. En er komen heel wat heel specifieke procedures bij kijken. Dus het feit dat we dat nu hebben kunnen doen op 1,5 maand is echt wel een record.
1: Allee, het wordt steeds maar beter. Maar dus er zijn effectief sinds 3 juli patiënten die medicijnen toegediend gekregen hebben. En kun je daar dan al enig effect van zien of nog niet?
0: En dat is te vroeg om daar enig effect op te zien. We moeten ook, dus inderdaad, sinds 3 juli zijn er mensen die geïncludeerd zijn in de studie. En eigenlijk heel concreet, wat betekent dat? Dat zij een toestemming geven om in die studie geïncludeerd te worden. En dan hebben we twee medicijnen. Maar het is eigenlijk de computer die puur per toeval beslist wat een patiënt al dan niet krijgt. Dus er zijn patiënten die oftewel het actieve medicijn, het experimentele medicijn krijgen, maar er zijn ook anderen die geen medicijn, die geen
1: bijkomende
0: behandeling krijgen, die gewoon... Ja, vaak is dat een placebo. Hier gebruiken we zelfs geen placebo, dus die gewoon de standaard zorgen krijgen. Omdat een placebo is ook heel ingewikkeld om toe te dienen, dus dat zou voor extra vertraging zorgen. Dus hier weten de mensen eigenlijk zelfs of dat ze een actieve behandeling krijgen of niet. En we gaan die groepen vergelijken. We gaan degenen die geen behandeling hebben, extra behandeling hebben gekregen, uiteraard geven alle mensen de standaardzorgen. Hè, maar bovenop de standaardzorgen zijn er mensen die geen behandeling krijgen. Dan zijn er mensen die wel die actieve behandeling krijgen. En dan moeten we wachten, kijken wie de ziekte overleeft. Maar je kan dat niet zeggen op basis van enkele individuele patiënten. Want het kan zijn dat mensen die heel ziek zijn en toch geen kans hadden om te overleven, toch het actieve medicament krijgen en toch nog sterven. Of omgekeerd. Dus je moet dat eigenlijk op afwachten. Je kan dat eigenlijk pas doen als er echt een grote groep behandeld is. En dan kan je gaan kijken, statistisch, wat de sterfte in de ene groep is ten opzichte van de andere groep. Maar je hebt daar grote aantallen voor nodig. Als je dat echt gaat kijken naar kleine aantallen op individuele patiënten, dan krijg je eigenlijk een heel vertekend beeld. Krijg je toevalseffecten die een rol gaan spelen. Dus zeker nog te vroeg van te zeggen wat het effect is van die medicatie.
1: Ah ja, en hoe lang zou die fase dan duren, denk je? Nog eens een maand of twee maanden? Of?
0: Ja, enkele maanden. Nee, en dat gaat vooral afhangen van hoe snel we kunnen opschalen. Dus we zijn inderdaad 3 juli begonnen. We zitten aan enkele personen per dag die we in de studie kunnen includeren. We zijn bezig op één site, maar we gaan snel uitbreiden naar andere behandelingscentra. Dat is omdat we... Om effectief een betrouwbaar effect aan te tonen, heb je toch al rap 700 à 1000 patiënten nodig in die studie. Dus dat duurt wel eventjes. Dus dat gaat nog enkele maanden duren. Echt exacte projecties kunnen we daar moeilijk van maken. Dat hangt er een beetje vanaf hoe snel we kunnen opschalen en hoe het de epidemie gaat verlopen.
1: Ja, en het ziet er niet naar uit dat die epidemie over een paar maanden vanzelf is uitgedoofd.
0: Nee, dat ziet er niet zo naar uit, nee. Nee, die epidemie... Het is altijd heel, heel moeilijk om epidemieën te voorspellen. Hè. Is dat altijd een beetje voor aap als je echt harde voorspellingen wilt doen. Want ja, elke epidemie heeft zijn eigen dynamiek. Maar zoals we het nu zien, lijkt de epidemie verre van onder controle. Die breidt eigenlijk steeds maar uit. Er komen elke week meer en meer gevallen bij. En ook geografisch breidt die epidemie zich uit. Waar dat die gestart was hier in de Ituri-provincie en dan nadien in Noord- en Zuid-Kivu-provincies, zien nu ook naar twee andere provincies uitgebreid. Dus momenteel al 5 provincies in Congo aangetast. En ja, ik zeg het, elke week komen er meer en meer nieuwe infecties bij. Dus die epidemie is nog lang niet onder controle en het lijkt dat we toch vertrokken zijn voor nog vele maanden, jammer genoeg.
1: Ja, je zei vorige keer al van we zitten nog lang niet op de piek, maar dus we zitten nog steeds lang niet op de piek.
0: Nee, zo lijkt het niet. Natuurlijk, een piek zie je vaak pas achteraf. Dus mogelijk zitten we er nu op, maar ik vrees er wat voor. Dat zijn niet de signalen die we krijgen. In elk geval hebben we geen controle. We hebben geen controle op die uitbraak. En ja, we hebben ook de indruk dat er ten opzichte van vorige ebola-uitbraken nog veel, veel minder middelen zijn. Veel, veel minder middelen om effectief die uitbraak in te dijken. En ik heb het gevoel dat die uitbraak juist een eigen dynamiek heeft en dat er zelfs geen goede poging kan gedaan worden om die uitbraak in te dijken. Dus nee, we zijn daar nog lang niet.
1: Ja, en heeft dat ook te maken met het feit dat er vanuit de Verenigde Staten zo'n enorme bezuinigingen zijn gekomen?
0: Zeker wel, maar iedereen... om eerlijk te zijn, iedereen wijst altijd met de vinger naar de Verenigde Staten. En dat is zeker ook zo. Heel veel, de Verenigde Staten gaven heel veel hulp aan Congo. Ik denk jaarlijks iets van een 1,2 miljard als ik het goed heb. En dat is bijna voor de 80% of zo weggevallen. En veel van die programma's, ja, gingen ook over de regio voor te bereiden op uitbraken zoals ebola. Dat ging over het opleiden van gezondheidswerkers en hen beschermingsmiddelen geven enzovoort. Dat is allemaal weggevallen. Dus dat maakt het veel, veel moeilijker. Maar iedereen wijst eigenlijk altijd met de vinger naar de Verenigde Staten. Maar in Europa zien we dezelfde tendensen. Zijn bijna ook al de Europese landen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, inclusief België. België heeft 25%, gaat 25% besparen op ontwikkelingssamenwerking. Dus het is zeker niet alleen de Verenigde Staten. Het is een tendens die we wereldwijd zien. En eigenlijk zijn de Verenigde Staten momenteel nog de grootste geldschieters in deze respons. Dus het is heel complex, maar ja, zeker alles wat dat er geopolitiek verandert en vooral ook de mentaliteit die veranderd is sinds het aantreden van de regering Trump, maken dat het hier veel, veel moeilijker werken is, absoluut.
1: Ja, minder middelen voor preventie en meer middelen voor symptoombestrijding, zullen we maar zeggen.
0: Ja. Ja, of zelfs minder middelen ook voor symptoombestrijding, minder middelen across the board, ja.
1: Ja, nu, de vorige keer had jij het over dat er meer behandelingscentra aan het komen waren. Breidt dat aantal nog uit? Hoe zit het met de capaciteit? Kunnen die behandelingscentra de toevloed aan besmette mensen nog aan?
0: Nee. Dus die worden hier altijd in snel tempo opgezet. Van zodra een behandelingscentrum zich opent, zitten die vaak helemaal vol. Die behandelingscentra zijn ook heel, heel groot aan het worden. Hè. Bijvoorbeeld, het grootste behandelingscentrum is hier in Bunia, waar ik zit, in Ituri-provincie in Oost-Congo. Het grootste wordt hier gerund door Artsen Zonder Grenzen. En dat is een behandelingscentrum van 106 bedden. Dus dat is gigantisch en dat is ook een grote uitdaging om zo'n structuur, om dat veilig te houden en dat kwalitatief te houden. Artsen Zonder Grenzen is daar uiteraard heel sterk in. Hè. Maar 106 bedden bijvoorbeeld, je moet denken, ja, zo'n elke Ebola-bed is eigenlijk een mini-intensieve en dat is voor verpleegkundigen en voor artsen echt heel, heel zwaar werken. Vooral ook ja, vanwege de beschermingsmiddelen die ze moeten dragen. Dus als je dan zo'n heel grote centra hebt met heel veel zieke, heel kritiek zieke patiënten, is dat echt heel moeilijk werken. Nog altijd heel moeilijke omstandigheden.
1: Ja, en er zijn dan gezondheidswerkers, waar ik jou dan ook toe reken, die dan van overal uit de wereld daar naartoe komen en ook vanuit Congo zelf nemen kan, vanuit andere regio.
0: Ja, het grootste deel is uiteraard zijn Congolezen zelf en heel vaak lokale gezondheidswerkers. Hè. Ook natuurlijk een deel die uit andere delen van Congo komen, waaronder Kinshasa en dan natuurlijk een deel internationale experts, maar die internationale hulpverleners zijn uiteraard in de minderheid. Dus het zijn vooral de Congolezen die het zelf aanpakken. En de Congolezen hebben natuurlijk ook heel veel ervaring. Hè. Het is al de 17e ebola-uitbraak in het land. De vorige, de tweede grootste ebola-uitbraak ooit was die in 2018. En die speelde zich hier af in dezelfde regio. Vooral toen in Noord- en Zuid-Kivu, maar ook ten dele in Ituri. Dus mensen hebben hier al wel een zekere routine met het aanpakken van ebola. Maar mensen moeten ook betaald worden. Hè? Dus, en we zagen bijvoorbeeld de laatste dagen zelfs in meerdere behandelingscentra stakingen optreden, omdat ja, gezondheidswerkers die letterlijk vaak hun leven op het spel zetten, vaak maanden niet betaald worden.
1: Ja, dat is niet zo ideaal. Maar jij zegt ook van, kijk, ze hebben daar ervaring mee, maar toch bestaat er nog heel veel wantrouwen bij de bevolking tegen die behandelingscentra, terwijl dat is dan toch ook niet de eerste keer dat zij dat meemaken?
0: Nee, dat speelt zeker een rol, maar Ja, die situatie is ook heel complex en heel vaak komt dat terug dat ja, die uitbraak zich kan uitbreiden door het wantrouwen van de bevolking. En men ziet de bevolking en de gemeenschap vaak als het probleem. Maar eigenlijk is dat wantrouwen van de bevolking heeft dat echt wel zijn legitieme gronden. Dus mensen wonen hier in een streek die, ja, die decennia lang geteisterd wordt door conflict en door armoede. En dus door dat conflict staan mensen vaak terecht heel wantrouwig ten opzichte van autoriteiten. En die autoriteiten daarboven misbruikten soms in het verleden ook ebola voor bepaalde politieke doeleinden. Of bijvoorbeeld in die uitbraak in 2018... werden mensen soms vaak gedwongen in isolatiecentra, soms zelfs met het behulp van de politie en met de behulp van het leger. Dus dat maakt dan mensen, ja, dat wantrouwen dat er bij de bevolking heerst. En zeker als je binnenkomt vanuit die Kinshasa of met internationale gezondheidswerkers en je dringt eigenlijk een respons op en je dringt eigenlijk in de isolatiestructuren op aan de mensen zonder hen te betrekken, zonder hen daarin te horen. Ja, dat is dan niet meer dan normaal dat mensen heel, heel, heel wantrouwig staan.
1: Ja, en in de weerstand gaan. Ja. In de weerstand gaan.
0: In een conflictgebied.
1: Ja. We lazen ook dat er was een persbericht op 1 juli dat er zo'n centrum voor patiënten in brand was gestoken. Dat was toch niet dat van jou, mogen we hopen?
0: Dus wij werken ook in een van de behandelingscentra die helemaal in het begin, waar enkele tenten in brand zijn gestoken. Maar ondertussen heeft men heel hard gewerkt met de lokale bevolking en veel meer betrokken bij de respons. Maar dat is gewoon een delicaat evenwicht. En je kan dat wel op een correcte manier doen, maar ja, vaak is dat omdat mensen te snel ja. Willen schakelen en zonder de lokale bevolking te betrekken.
1: Nu ben ik even nieuwsgierig. Zijn daar onder de lokale bevolking ook mensen die beweren dat ze een alternatieve geneeswijze daarvoor hebben? Zoiets met knoflook of zo, ik weet het niet.
0: Traditionele helers zijn heel, heel belangrijk. Ze zijn heel, heel belangrijk hierin.
1: Oei, Laurens, je bent weg. Oké, we proberen hem gewoon nog eens terug te bellen. Hallo? Ja. Ik hoop dat er niet net een of ander akelig iets aan... Ja, jij was ineens weg.
0: Dus ik denk, de Starlink valt soms uit als de stroom uitvalt. Hoort je mij terug?
1: Ja hoor. Nu, het ging over traditionele geneeskunde daar.
0: Dus traditionele geneeskunde speelt een heel belangrijke rol hier in de maatschappij. En dat komt ook deels door het feit dat de gezondheidszorgsysteem hier van zo'n slechte kwaliteit is. Hè. Dus mensen moeten vaak heel veel betalen in de officiële... ziekenhuizen of gezondheidscentra en de kwaliteit laat vaak te wensen over. Dus ja, geen wonder dat mensen zich tot andere geneeswijzen wenden. En dus traditionele helers zijn hier heel, heel belangrijk. En heel vaak gaan mensen eerst naar een traditionele heler, alvorens ze naar een ziekenhuis gaan. En dus die traditionele helers die vormen ook een hoog risico om besmet te worden. Hè. Heel vaak zijn zij van de eerste slachtoffers van zo'n epidemie. En het is daarom heel, heel, heel belangrijk om hen ook te betrekken en hen goed te informeren en hen deel uit te maken van de respons. Dus dat is heel, heel belangrijk.
1: Ja. Zeg, nog een laatste vraagje. Ik vroeg mij af, het is hier zomer en warm... Maar hoe is dat ginder eigenlijk? Is dat een regio met een regenseizoen? Is er een periode dat het daar genadeloos gaat drassen?
0: Het regen... Sorry, zeg maar.
1: Ja, zeg maar.
0: Het regenseizoen gaat hier stilletjes aan beginnen, inderdaad. Voor de rest is dat hier, we zitten hier... in de Rift Valley, hè, dus de grote slenk. Dus dat ligt hier redelijk wat op hoogte. Dus we zitten ook 1200 meter hoogte. Dus ik wil jullie niet jaloers maken in België, maar dat is hier eigenlijk een constant en aangename 25 graden.
1: Oh.
0: Dus perfect om het hete Belgische weer een beetje te ontsnappen. Maar het regenseizoen kondigt zich hier inderdaad aan.
1: Ja.
0: En dus terwijl ik met u spreek, verzamelt de regenwolken zich hier inderdaad en verwacht van grote regenbuien.
1: Ja, en dat zijn stevige regenbuien dan. Dat gaat dan toch ook wel voor logistieke uitdagingen zorgen, niet?
0: Ja, absoluut. Dus infrastructuur is heel, heel moeilijk, hè, in Congo. En de geasfalteerde wegen zijn echt heel, heel beperkt. En dus ja, van zodra het regenseizoen begint, veranderen heel veel van die wegen hier echt in modderpoelen. Wat dan maakt dat heel veel regio's plots heel moeilijk bereikbaar zijn. Dus dat is logistiek absoluut een uitdaging.
1: Oké. Goed, ik ben zowel op mijn vragen in. Was er nog iets wat jij wilde vermelden?
0: Ik hoop bedankt vooral voor een beetje aandacht te geven, hè, aan die uitbraak. Dus, want we zien dat uiteraard in de Belgische media, en we begrijpen dat ook wel, wat is weggedemsterd.
1: We hebben gisteren verloren met de voetbal, dus nu is er weer plaats voor ebola waarschijnlijk. Ja.
0: Ja, en ik snap dat ook. In het begin is er altijd zo wat schrik van zo'n epidemie. En gaat dat dan naar België komen?
1: Ja.
0: Terwijl het duidelijk is dat niet het geval is. Er is even een opleving geweest met die Franse arts. Dat is trouwens iemand die ik goed kende, die terug is gekeerd en die toch besmet bleek geweest te zijn. Daarmee is een even opleving, maar dat toont toch ook maar eens aan dat we zeker in België en in Europa geen schrik moeten hebben van zo'n ebola-epidemie. Maar jammer genoeg maakt dat dan al snel een beetje een ver van ons bed show.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat betekent niet dat de situatie hier onder controle is. Verre van eigenlijk.
1: Ja, er was de 9e toch nog een persbericht over dat de epidemie zich sneller verspreidt dan de vorige keren.
0: Ja.
1: Dus af en toe, dus, ja.
0: Ja, zeker. En vooral, ik zeg het, de geografische uitspreiding, het feit dat nu naar andere provincies en ook naar de miljoenenstad Kisangani is uitgebreid, dat is toch heel verontrustwekkend. We hopen dat niet in Kisangani zich gaat verspreiden,
1: nee.
0: Want dat is echt, dat zou het einde zoek zijn.
1: Ja. Oké, bedankt Laurens Liesenborgs voor de update. En we hopen dat je een goede paraplu bij hebt voor als het straks gaat regenen. En dat je het gezond kunt houden daar. Hè?
0: Ja, dankjewel. We doen ons best.
2: Hoor iets?
1: Oké, we zetten de muziek op. Horen we iets?

0: C'est naturellement Daniel, le président. Et Pierre Alitère, comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse. Et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère. Avec Pierre et Litter en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère. Daniel le président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party. Dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn, 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo. De 14 juillet party.
2: Zo, morgen bij Margot.
3: Ja.
2: Ja, Joris. Iedereen heeft een hele week wakker gelegen van de spanning. Ja, van hoe gaat het verder?
3: Ja. De 14 juillet is middags al, niet onbelangrijk. We worden een dagje ouder, zeker bij Radio Centraal. We moeten vroeg in bed.
2: Nee, dat is het niet.
3: Oké, leg het maar uit.
2: De buren van dat café houden niet van laat lawaai.
3: Ja, ik zal maar direct op het thema ingaan. Hè. Dus het gesprek van vorige week was het toekomstverbond, het controleverslag bij de zesde financiële voortgangsreportage, dus een rapport dat eigenlijk al in maart uitgekomen is, 3 maanden geleden, van dus het Rekenhof, die eigenlijk het rapport dat de Vlaamse overheid afgeleverd heeft, doorgenomen heeft. En wij hebben dan dus dat rapport doorgenomen. Het is, ik zei het, 35 bladzijden, het is ietsje meer, maar het is geen 50 bladzijden. Maar ik denk dat ik zelfs deze keer niet genoeg tijd ga hebben om de rest te doen. Maar wat hebben we vorige keer verteld? Even in een notendop. Het Oosterweel-project.
2: Ja, zal ik proberen te recapituleren?
3: Zeg het maar, ja.
2: Ik heb goed geluisterd. Er waren 5 punten in het toekomstverbond. Ten eerste de infrastructuur. Dan ten tweede wat er ondertussen...
3: De infrastructuur, de Oosterweel-verbinding zelf. Ja. Eigenlijk de snel... Ja, maar de rest is ook infrastructuur, hè. Behalve
2: Ik bedoel dus de wegen en de bruggen en de tunnels en dat soort dingen.
3: De tunnel en de herhaling van de ring, ja.
2: Ja, en dan het tweede was wat er was bijgekomen, het hele PFAS-opruimgedoe.
3: Ja, onvoorziene kosten eigenlijk.
2: Ja. En dat is dan meteen op nummer 2 gekomen. Dat stond eigenlijk natuurlijk niet.
3: Nee, dat stond
2: niet. Nee, voilà. En dan 3 is de leefbaarheidsdinges. Hè? Parken op de ring, dat soort dingen. En dan 4...
3: En dat heb ik eigenlijk vergeten te zeggen vorige week. Maar eigenlijk is die leefbaarheidsprojecten, dat is eigenlijk een eufemisme of een reframing, om het in het goede Nederlands te zeggen, van de overkapping. Ja, want eigenlijk was het overkapping, maar dus dat is ook weer natuurlijk niet onbelangrijk dat dat woord vermeden wordt, omdat dat dan de te veel druk zet om het ook te gaan doen, denk ik.
2: Ah, bon.
3: Dus ze noemen dat dus leefbaarheidsprojecten, want dat is overkapping light is of... Ja.
2: Of geen overkapping, maar een scherm om het lawaai tegen te houden of zo.
3: Dus dat was 3.
2: Ja, en dan het haventracé, hè? Dus een stukje meccano.
3: Ja.
2: En dan het laatste was de mobile shift, waar dat helemaal niks van in.
3: Ja.
2: Ja, en die haventracé, dat lijkt ook een stille dood gestorven. Heb ik het zo goed samen?
3: Ja, dus het eigenlijk project nu 8 miljard kost. Die extra kosten, dan die onvoorziene kosten, 2,3. Dus eigenlijk zit het al meer dan 10 miljard. En dan de leefbaarheidsprojecten, / overkapping, 1,7. Dat was het dus, hè. En nu ga ik voor de rest... ik had dat allemaal neergeschreven en ik zit eigenlijk nog niet aan de helft. En waarover ik het nu ga hebben, zijn vooral dus die extra kosten, die overmachtskosten. Dat is ook zo weer een goede framing, dus we kunnen er niet aan doen. Overmachtskosten, die 2,3 miljard, daarover gaan we hebben. En dan ook over de overkappingsprojecten, de leefbaarheidsprojecten, de financiering daarvan, verder in detail. Dus, Wat zijn die overmachtskosten? Dus 2,3 miljard wordt dat nu ingeschat voorlopig. Groot deel PFAS, had ik al gezegd, hè, had hij ook al gezegd. En dan is de vraag, ja maar wacht een keer, de vervuiler betaalt toch? Ja?
2: Uh-huh.
3: 3M, die zou zich, dat is ja, niet, inderdaad, voor een stuk, 3M zou zich engageren om alles samen voor 570 miljoen te betalen nu. 570 miljoen aan PFAS-kosten. Ja, dus dat is maar een heel klein stuk van die 2, van die, wel, wat zijn de kosten, de PFAS-kosten, daar heb ik nog niet over gehad. Maar die betaling is nog niet gebeurd. Eind 25 was er wel al ondertussen 480 miljoen uitgegeven aan PFAS-sanering alleen. En dat is denk ik alleen dan nog maar in het kader van Oosterweel, hè. Want je hebt daar
2: Veel breder. Hè?
3: Philip van Climaxie, Philip de Bot doet er altijd verslag van. Wat er al veel sanering is, maar er zit alles in. We zitten met andere PFAS-vervuiling. Maar dus het meeste komt er eigenlijk op neer. Het meeste van wat 3M mogelijk ooit op tafel zal leggen, is eigenlijk al gespendeerd. Hè? Ze hebben zich geëngageerd, maar nog niet gedaan, om 570 miljoen te betalen. En we hebben al voor Oosterweer alleen al 480 miljoen uitgegeven. En er staat dus nog voor bijna 800 miljoen aan PFAS-kost gebudgeteerd. Dus daar zijn we er. Het komt erop neer, dat is bijna 1,3 miljard. Dus van die 2,3 miljard, zogezegde overmachtskosten, 1,3 miljard voor PFAS voor Oosterweel alleen. Dan die andere kosten. Dat is bijna een miljard. Waarover gaat dat? Het wordt niet echt zeer veel over uitgeweid, maar er staat dat het gaat over asbest, andere verontreinigingen en verstrengde normen. Oké. Dat is toch wel opmerkelijk en genaardig, want ten eerste, die PFAS-kosten zelf als overmachtskosten, die hadden ze eigenlijk al vroeger moeten beginnen onderzoeken en kwantificeren. Ik kom daar straks op terug. Maar waarom nog een budget van een miljard? Waarom is het budget eigenlijk onderschat met een miljard euro's? Dus dat is 10-15% voor kosten die gerelateerd zijn aan andere vervuiling en aan nieuwe regulering. Ja, want je zou verwachten, er wordt daar toch een onderzoek gedaan, een soort bodemonderzoek op voorhand. En meestal weet men toch ook jaren op voorhand welke nieuwe regulering die er op komst is. Dus
2: ze schatten nu al in dat er misschien nog strengere regulering komt en ze hebben misschien weet van zaken die nog niet publiek zijn of zoiets.
3: Die miljard zijn inschattingen van kosten die dus door vervuiling enerzijds, waarvan dat ze dan blijkbaar niet op de hoogte waren op het moment dat ze hun budgetten opgesteld hebben, wat dat eigenaardig is. Ja, omdat je eerst toch een bodemonderzoek doet en zo. Enerzijds en anderzijds regulering. Dus het feit dat bijvoorbeeld nieuwe Europese regels zeggen, nu zijn de normen strenger geworden. Ja, er wordt verder geen detail over gegeven. Er is nog een boekhoudkundig probleempje. Want, zegt het Rekenhof, de voorbije jaren vonden er al saneringen plaats. Wat op zich natuurlijk niet slecht is. Maar die waren niet gebudgeteerd. Dus daarmee krijg je dus een boekhoudkundig begrotingstekort van Lantis/BAM. Hè, want Lantis/BAM is nog altijd eigenlijk de naam van Lantis, die een merkennaam is. De Vlaamse overheid had afgesproken om overmachtskosten te dekken. Maar die komt dus de afspraak niet na. Dus dat gaat natuurlijk over vestzak, broekzak, want dus de BAM Lantis is een dochter van de Vlaamse overheid. Het is een NV van publiek recht. Maar ja, ergens moet het wel, natuurlijk wel, moet die onderlinge boekhouding tussen die twee instanties goed doen.
2: Zeg maar, wacht eens, hoe komt dat niet na? Dat is niet afdwingbaar dan? Ze kunnen gewoon zeggen dat gaan we dat toch niet doen.
3: Ja, dus de wet, ik weet niet of dat juridisch een probleem is, maar natuurlijk, de wet is altijd
2: onzeilbaar.
3: Belangrijk, zolang er niemand tegen protesteert. Ja, en de mensen van de BAM die zijn benoemd door de regering en zo, dus die gaan niet naar de rechter gaan stappen. Het is alleen een punt. Vandaar dat organisaties zoals het Rekenhof, onafhankelijke, toch redelijk onafhankelijke controlerende instanties, zo belangrijk zijn om op dat soort zaken te wijzen. Maar natuurlijk, hier gaat het over een boekhoudkundige zaak. Belangrijker zijn natuurlijk die kosten zelf, die 2,3 miljard. Hè. Eventjes terzijde, dus de vooruitgang van de werken. Ja. Dus er is eigenlijk geen expliciete actie voor modal shift. Wel in het kader van Oosterweel worden er wel fietspaden aangelegd en zo, maar bon. Allee, als je een autosnelweg aanlegt en je legt de fietspad ernaast, dan zijn ze dan zo fantastisch bezig. Dus er is eigenlijk geen echte bijkomende actie die doelgericht die model shift op een georganiseerde manier, structurele manier, eigenlijk ook maar aanpakt. Dat haventracé, ja, daar is er geen actie voor. Maar de Oosterweelwerken zelf, die gaan wel door volgens het plan. Oké, dat op zich is natuurlijk, is eigenlijk geen slecht nieuws. We moesten daar ook nog een keer vertraging op zitten. Dan, behalve de financiële miserie, zitten we ook nog met de bouwkundige miserie langer. Dus maar dat verloopt dus volgens plan, wat dus niet slecht is. Voor een stuk is dat natuurlijk niet helemaal verwonderlijk, omdat dat de prioriteit der prioriteiten was van de politici. Hè? Maar bon, het wordt dus opgevolgd. De risico's, ja, die zijn dus financieel. Hè? Het Rekenhof besluit dat de projectgebonden risico's grotendeels onder controle lijken te zijn, maar de overmachtsrisico zijn een kritisch aandachtspunt. Dus die, logisch, want we zitten al aan 2,3 miljard. En dan zeggen ze, er is nog altijd geen juridisch kader voor de sanering en het toezicht op de kost. En het toezicht op de kost gebeurt alleen door BAM Lantis. Terwijl BAM en de regering samen meer doorgedreven maatregelen zouden moeten nemen om die risico's samen te beheersen. En er is er natuurlijk verantwoordelijkheid. Want ik denk dat eigenlijk intern dat BAM al gemeten had in 2017 dat er een probleem was met PFAS. Dat ze toen in die gronden al gevonden hebben. En dat was eigenlijk op het moment van de ondertekening van het toekomstverbond. Dus nog voordat die contracten dan allemaal opgesteld werden en zo. Dus ze hadden,
2: ja.
3: De PFAS-vervuiling was al bekend.
2: Ja, maar ze hadden toen het idee van we dumpen die in die kleiputten en dan komt dat wel in orde.
3: Wel, er was, ik denk dat er vooral geen plan was. Of inderdaad, in elk geval komt erop neer, de detail. De overheid heeft haar kop in de grond gestoken, hè, letterlijk, in de PFAS-grond. En 6 jaar later keert dat als een boemerang terug en nu wordt de rekening gepresenteerd. Hè. Maar dus, die komt dus voor, zoals ze zeggen, voor de belastingsbetaler. Hè, want die kosten worden helemaal niet gedekt door 3M. Hè. Nog een ander punt. Er is nog een financieel risico. Blijkbaar gaat de BAM ervan uit dat alle BTW die betaald wordt voor Oosterweel kan gerecupereerd worden. Dus als je zaken betaalt, de aannemers rekenen een kost aan, dan moet je BTW opbetalen. En ze gaan ervan uit dat die BTW kan gerecupereerd worden. Ik veronderstel dat misschien wel normaal is. Ik ben er niet in thuis.
2: Dus dat is ook weer de belastingbetaler die dat dan eigenlijk... Ah ja.
3: Het is niet onbelangrijk, want dat is dan ook federaal bijvoorbeeld. Hè? Ja. Maar de recuperatie van... Dus de BTW gaat naar nationaal niveau en de andere is... Je kunt zeggen, het is vestzak, broekzak, maar het is van een andere... Het is van uw vriend die naast u zit, namelijk de federale overheid.
2: Een ander kledingstuk.
3: Ja. Maar die recuperatie van de BTW wordt dus nog onderhandeld met de BTW-administratie. Ja? Maar eigenaardig genoeg zit de BTW wel in de gepubliceerde kosten voor de leefbaarheidsprojecten. Dus er is daar weer een zekere inconsistentie. Nu, en dan kom ik aan het... Wat misschien een beetje schrik zal aanjagen. Het financiële model van de Oosterweelverbinding.
2: Nu komen we bij de kern van de kern, hè?
3: Het is eigenlijk al die kosten allemaal, die van het project zelf. Ik denk niet dat van de leefbaarheidsprojecten, maar van het project zelf, dus van die 8 miljard, plus dan wel ook die onvoorziene kosten. Dat wordt eigenlijk allemaal, in een zogezegd financieel model gegoten. En wat is dat eigenlijk? Ik heb het niet gezien, maar dat is een spreadsheet. Hè? Dat is gewoon een spreadsheet die eigenlijk berekent, jaar per jaar, of misschien dat zelfs op niveau van kwartaal per kwartaal of maand per maand, wat er binnenkomt en wat er uitgegeven wordt.
2: En dus een budget gewoon eigenlijk.
3: Ja. Dus wat, ja. Dus en misschien zit er ook een balans in, ik weet het niet, maar dus inkomsten, uitgaven en dan misschien ook per jaar, ik denk dat er ook een balans in zit.
2: Ja.
3: Ja.
2: Het boekhoudkundige gedoe. Ja.
3: En eigenlijk zou ik een financieel model ook kunnen maken als je een huis of een appartement aankoopt. Maar dat is normaal gezien niet nodig. Waarom? Je koopt een appartement aan, je hebt een deel eigen geld op je rekeningen staan en je hebt dan totaal dat je moet betalen. Een huis pakt €300.000, je hebt €50.000 op je bankrekening staan. Dus dan ga je lening aan van €250.000. En als je dus aan een vaste rente leent, dan gaat de bank u zeggen van iedere maand moet je zoveel betalen. En dan weet je dus, je hebt een inkomsten van een loon meestal. En je weet hoeveel per maand hij moet uitbetalen. Dus het is niet nodig om dat in een spreadsheet te steken.
2: Want nee, dat is vrij overzichtelijk.
3: Dat is iedere maand dezelfde rekening voor de komende 15, 20, 25 jaar. En in principe is hetzelfde met Oosterweer. Die eigen pot geld die je hebt, wel, dat is eigenlijk... BAM heeft de pot geld gekregen bij de oprichting van of later van de Vlaamse regering. Dus BAM heeft eigen vermogen, noemen ze dat, 1,2 miljard. Ja? Dat is te vergelijken dus met uw eigen geld dat je in uw huis steekt voor je lening had. Dus er moet nog geld geleend worden om de rest af te betalen. Ja? En als de werken klaar zijn, dan komt er geld binnen. Want het is vooral met de tolgelden dat alles zal betaald worden.
2: Dus
3: het belangrijkste verschil dus met de hypotheek is waarschijnlijk in het geval van Oosterweer dat de kosten nu gemaakt worden.
2: Ja. En de inkomsten.
3: Maar de werken in 2033 maar zullen klaar zijn. Dus, en dus die inkomsten dus vanaf 34 zullen binnenkomen. Dus vooral die inkomsten, hè, want voor een huis zijn ook de kosten nu gemaakt, daarom ga je de lening aan. Hè. Geld lenen kost ook geld, zeggen, horen wij af en toe politici ook uitkramen. Wel, die hoofdwerken dus, die kosten dus 8 miljard, zonder die PFAS-kosten. Daarover later meer. Hè. Dus die potgeld die ze hebben is 1,2 miljard. Dus je moet dan zeker nog bijna 7 miljard lenen. Zonder dus die onvoorziene kosten. Geld lenen kost geld. Want alle schuld die uitstaat, die groeit volgens de interestvoet. En aangezien dat je dus nu die kosten maakt en met geleend geld doet en die lening niet kan terugbetalen, stijgt de schuld. Ah ja, als je dus 250.000 euro leent en je bent nog niet met de afbetaling, dan stijgt die 250.000 euro schuld met percentage met de rente. Dus het gevolg is dat de schuld van Oosterweel, van de BAM, tegen het einde van die werken, dat 10 miljard zal gestegen zijn. Ja. Nu, Hans, die berekening is iets ingewikkelder dan uw hypotheek natuurlijk, want de uitgaven gebeuren verschillende jaren. Die inkomsten die variëren ook, want men heeft echt in een model gestoken. Ah, we hebben zoveel auto's, we hebben zoveel camions. De tunnel daar gaan er zoveel door, de tunnel daar gaan er zoveel door per jaar. Dat evolueert. Dus je ziet dat wel, dat is niet meer gewoon een vast bedrag. Dus dat moet je in een spreadsheet gaan steken. Hè. Dus dat zit allemaal in dat, en daarover later meer.
2: Dus ze hebben dan, ja, daarover later meer. Ik ga juist vragen, hoe komen ze er dan bij... Wat ja. die aantallen zijn.
3: Ja, daarover, ja. daarover
2: later direct. Meer.
3: Ja, ja. Want dan hebben we het over de inkomsten. Nu zitten we nog over de uitgaven bezig en die leningen. Er zijn ook verschillende leningen. Hè. Eerst wordt er in 2033 geleend. Op korte termijn dan worden die leningen afgelopen. Dan worden er nieuwe leningen aangegaan. Maar ja, al die details dat zit in die spreadsheet. En die maken die spreadsheet waarschijnlijk moeilijker. Waarom dat ze eerst op korte termijn lenen op 5 jaar, dat weet ik niet. Maar wat er vooral telt, is 1. Wat kost de boel? Ja. Die 8 miljard plus die extra kosten, hoeveel wordt er geleend? Wat is de rentevoet die wordt er geleend? En, wat zijn de inkomsten? Eigenlijk hetzelfde van wat dat er bij je hypotheek telt. Dus ja, die inkomsten zijn dus de tol. Daarover straks meer, maar behalve dus ja, het feit dat er waarschijnlijk op alle drie de tunnels tol zal gegeven worden. Zeker voor de camions, waarschijnlijk ook voor de auto's. Daarover later meer. Vanaf 2034, ja, dan zou die schuld moeten beginnen afnemen, want er komen dan inkomsten. En misschien, in het begin misschien nog wat minder. Ik weet het niet, daarover de details per jaar werden niet besproken. Maar volgens het financiële model zou dus die schuld afbetaald zijn op een bepaald moment. En wanneer? In 2074. Dat is hier mijn eend die kwaakt. Dat is om te zeggen dat ik moet pauzeren, dat anders te lang wordt. Dus ik ga dat hier afronden en dan kunnen we misschien een muziekje spelen.
2: En je hebt muziek klaarstaan, neem ik dan.
3: En ik heb iets klaarstaan, ja. Okay. Maar ik ga eerst dat hier afronden. Nee, maar dus die schuld moet afbetaald zijn in 2074. Dus het komt erop neer dat ze dus ja, voorzien dat 40 jaar duurt voordat die schuld afbetaald is. Voilà. Ja, en dan tenslotte verband dat punt opnieuw een boekhoudkundige zaak. Dat eigenlijk het rekenhof wijst erop dat ook hier de regels van de Vlaamse regering niet correct gevolgd worden. Er was namelijk in verband met de leningen een leningplafond afgesproken van 5,5 miljard. En er zal dus meer moeten geleend worden, want zonder zelfs die bijkomende schuld, ja, 8 min 1,2 miljard eigen vermogen, ja, zit al aan bijna 7 miljard. En, maar... En daarover straks na de pauze meer. We hebben dus die extra kosten. En daarover had er nog een keer een bijkomende lening aangegaan worden. En daar is er iets heel belangrijks over dat moet gezegd worden. Een nummertje, ja?
2: Een nummertje.
3: Ja.

0: Erasmus Carlos Miomar, ergens begin jaren 70, van die Braziliaanse muziek.
1: En het heette Ringen Dingen Ding of zo?
0: Nee, Miomar. Miomar. Ja. Meo, dat is misschien mijn zee, maar. Oké, okay, dus we hadden het daarnet over het feit dat dus die kosten van het project, die 8 miljard, dat gaat afbetaald worden met inkomsten uit tolgelden, dat die tegen 2074 zullen afbetaald zijn. Dus natuurlijk, de detail zal ik u besparen. Maar daarnaast, ja, zijn er dan die bijkomende kosten natuurlijk. En waar zat ik hier daar? Ja.
1: Door de PFAS-opruimtoestand, ja.
0: Dus, en dat houdt maar voor een stukje maar rekening met die extra kosten, die afbetaling tegen 2075. Maar er zijn dus bijkomende, dus doordat die kosten nu 2,3 miljard zijn en waarschijnlijk maar een half miljard, dat half miljard is in rekening houden, die 1,7 miljard die dat gaat, is nog niet gebudgeteerd. En daarom is er nu een zogenaamde achtergestelde lening voorzien. Ja, dat is op zich niet slecht.
1: Hè? Maar dat is niet gediscrimineerd.
0: Ja, een achtergestelde lening is dat als die niet kan terugbetaald worden, dat die lager in prioriteit is, dat eerst de andere leningen moeten terugbetaald worden, zoiets.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Ja. Maar er is dus een extra lening voorzien, vergeet dat achtergesteld. Dus het bedrag dat kan geleend worden is opgetrokken met 1,7 miljard. Oké, okay. Dat is nodig. Hè? Een deel van die dus dat geld is al geleend. En tegen het eind dit jaar zal er zelfs al een deel van opgebruikt zijn. Dus om te zeggen dat het effectief wel nodig was. Maar, blijft de vraag, hè, die risico's, of er geen extra geld zal nodig zijn. Ja, daar hebben we het al over.

0: En ze, we hebben een lening. En die zal... die moeten we afbetalen. Maar ja, de rest van hun schuld zal maar afbetaald zijn tegen 2075. Dus het komt erop neer dat die schuld van die lening niet, en momenteel in het model, niet gaat afbetaald worden. En wat is de betekenis daarvan? Dus dat financiële model dat loopt over 50 jaar. Dus tot 2083 loopt. En wat betekent dat? Wel, het is eigenlijk simpel. Je leent 1,7 miljard bijna aan 5%. Je betaalt niks terug. Dus die schuld stijgt ieder jaar met 5%. En je kunt dat narekenen. Dat betekent een verdubbeling in minder dan 14 jaar. Maar we spreken hier niet over 14 jaar, maar over 50 jaar of meer dan 50 jaar, tot 2083. Dus zie je nu in dat financiële model dat de rest van de schuld is afbetaald, maar dus die andere schuldenberg, die groeit. Want ze kunnen daar maar aan beginnen werken van dan 2074.
1: Mm-hmm. Dus die verviervoudigt of zoiets dan?
0: Wel, nee. Die stijgt van 1,65 miljard naar 27 miljard.
1: Wat?
0: Ja, naar 27 miljard. Dat is wat er nu eigenlijk in dat financiële model zit. Dat is echt een rentesneeuwbal, tot en met. Ja, dat is een rentesneeuwbal, want dat is exponentiëren. Dat is niet binnen 14 jaar verdubbeld, maar 20 jaar is niet verdubbeld. Dat is maar 4. Nog een keer 14 jaar erbij, maar 8. Dus dat is maar 16 of zo zeker.
1: En er is helemaal niet voorzien hoe dat we dat dan gaan betalen. Dat is voor de volgende generatie.
0: Ja, dat is de belangrijkste alarm waarschijnlijk van het Rekenhof. Het Rekenhof stelt dat het een fout was om die schuld in het financiële model te stoppen zonder meer. Ja. Want het doet dat financiële model eigenlijk ontploffen, hè, op het einde van de rit. En Vlaanderen zou die schuld moeten overnemen. Dus de reden waarom het dat niet gebeurt, waarom het er eigenlijk een beetje gevoegd wordt, ja, daarover doet het Rekenhof geen uitspraak. Mogelijk is dat omdat de Vlaamse begroting misschien mooiere cijfers zou presenteren. Misschien is het omdat ze er nog niet uitgeraakt zijn hoe dat ze het gaan doen. Moet er daar ook een politiek compromis of wat dan ook. En er is nog een ander voorbeeldje dat kan geven waarom dat er toch soms wel dingen gebeuren, die eigenlijk ook niet zouden mogen over het financieel. De Vlaamse regering die presenteert ook financiële parameters. Eentje daarvan is DSCR. Dat is de Debt Service Coverage Ratio. Wat betekent de Debt Service Coverage Ratio? Dat is de verhouding tussen de inkomsten en de rentelasten die moet betaald worden. Dus dat betekent eigenlijk, ja, je hebt je lening van je huis daar over 20, 25 jaar. Je moet iedere maand €800 afbetalen. Wat is je inkomsten? Beschikbaar inkomsten natuurlijk om die €800 af te betalen. Als je zegt, ik heb €900, dat kan de kant leggen. Dan heb je 900, zit er door 800, dus 1,1 en een scheet. Dat is uw debt service coverage ratio. Nu, de DSCR voor Oosterweel in 2035 is 1,1. Dat is niet fantastisch, maar dat is op zich aanvaardbaar blijkbaar. Maar dat komt, komt voor een stuk omdat op een deel van de leningen nog geen afbetalingen gebeuren in 2035. Ja, die kunt bewijzen. Dus dan op dat moment natuurlijk is uw rentelast lager, maar eigenlijk stel je die gewoon uit tot na 2035.
1: Ah ja.
0: Ja. Dus,
1: en hoe gaat die dip-dinges er dan uitzien in 2035?
0: Ja, die wordt niet gegeven, maar die zal ze zeggen gewoon, die zakt onder de... die zakt gewoon onder de 1 daarna. Hè. Ja, voilà. Zeker dan met die extra lening.
1: Uiteraard.
0: Ja. Nu, laten we het ons iets over de inkomsten hebben.
1: Ja. Interessant.
0: Ja. Dus in de periode 2034-2037 zal BOM volgens het Rekenhof onvoldoende cash hebben. Met andere woorden, onvoldoende inkomsten door de hoge schuldenlast. Okay. Het is heel belangrijk dat die inkomsten er zullen zijn. En ze doet dus ook een uitspraak over een aantal observaties over een aantal van die geanticipeerde kosten. Ik zal plaatsmaken, onze gast is hier. Hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er wordt vanuit gegaan dat er 62 miljoen auto's zullen rijden tussen de drie tunnels in 2034. Okay, dat is een cijfer, dat is een gigantisch aantal. Maar ze zeggen dat is een stijging van 2,6% per jaar tussen 2025 en 2034.
1: Was het niet de bedoeling dat we minder met de auto gingen rijden?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus wat het Rekenhof verder zegt, los daarvan, hè, want daar kom ik direct op, inderdaad, dat is natuurlijk een essentieel punt. Maar los daarvan zeggen ze, in historisch perspectief zijn dit hoge groeicijfers. Met andere woorden, de Vlaamse regering is mogelijk te optimistisch in haar inschatting over de inkomsten. Maar zoals hij zegt, het is natuurlijk intrinsiek tegenstrijdig. autostraden.

0: alles moeten aanleggen. Of aanleggen die afhankelijk zijn van de tol, dus van meer verkeer. En terzelfde tijd, zogezegd, een beleid voeren voor minder autoverkeer.
1: Klopt niet, hè?
0: Nee, er is natuurlijk één belangrijk punt te merken. Je hebt de grootste deel van de inkomsten zullen van de camions komen, maar daarover straks meer. Maar nu, die 63 miljoen auto's, die 62 miljoen auto's, die stijging van 2,6 per jaar. In 2018 zaten we met 53 miljoen auto's onder, die de Schelde onderstaken. En in 2025 waren dat er 49 miljoen. Dus je had de dip natuurlijk tijdens COVID. Maar daar zijn we nog niet helemaal over. De schatting van 2034 is dus 62 miljoen. En dat is gebaseerd op verkeersmodellen. Dat is niet perfect. Maar op zich niet uit de duim gezogen natuurlijk. Dat is best een schatting. Maar er wordt wel gesteld dat de cijfers niet helemaal op die modellen gebaseerd zijn. Dus mogelijk is er toch wel een beetje
1: opgeleukt,
0: Dat is niet helemaal duidelijk. Dus daarover, ik weet niet of er in het parlement, want er is daar een debat over geweest. Ik heb dat niet gevolgd of er daar vragen over gesteld zijn, maar bon. De opening van die extra tunnel zal de files verminderen. Ja, en dus een modal shift veroorzaken in een andere richting, naar de snelweg. Dus dat zou kunnen verklaren, als je meer capaciteit creëert, dat zou kunnen verklaren dat de optimistische cijfers misschien toch niet onrealistisch zijn.
1: Ja, dus ze hopen dat mensen dan de fiets weer aan de kant zetten eigenlijk.
0: Wel, wat ze gaan zeggen, dat vooral de bedoeling is voor vrachtwagenverkeer. En daarover heb ik het direct binnen 2 minuten. Een deel van die inkomsten zal bepaald worden door de tol in de Kennedy-tunnel. De tol zal gehaald worden uit de tol uit de Kennedy-tunnel. Komt die of komt die er niet dan voor auto's? En dat is interessant. In het financieel model wordt er van uitgegaan dat er dus... Is er geen sprake van inkomsten van tol in de Kennedy-tunnel voor auto's. Maar in de verkeersmodellen is er wel rekening gehouden met het feit dat er Want natuurlijk, als hij minder tol heft of meer tol heft, gaat er minder verkeer zijn. Dus in de verkeersmodellen is er daar wel rekening mee gehouden. Dus ik heb gewoon eventjes aan de AI-tools gevraagd, wat zal het zijn? En ik zeg het gewoon met AI-tools, zeker voorbehoud. Maar die zeggen dus dat er wel degelijk tol zou komen uit de Kennedy-tunnel, dat er een soort beslissing genomen zou zijn in 2022. Dus waarschijnlijk tol voor iedereen. De Liefkoekzoektunnel over de verkeersstromen en de inkomsten. Daar verwacht Bamlantis 2034 168 miljoen aan tolinkomsten. Alleen die tunnel. En 2034 was dat 83 miljoen, dus de helft. Natuurlijk, er is ook inflatie. Dus, maar een 2% verwachte inflatie krijgen geen verdubbeling in 10 jaar. Dus het rekenen of stelt dat tariefverhoging mogelijk zullen nodig zijn als er dus... als er niet voldoende verkeer door die tunnels gaat.
1: En dan krijg je weer minder verkeer, omdat het nog duurder is. En dan,
0: In totaal, dus ik ben natuurlijk nooit zeker, hè, maar dus dat is dat, daarom dat er dus langs de inkomstenkant een risico is. Maar toch, ze concluderen, de eindconclusie van dit hoofdstuk over die inkomsten en uitgaven is van het project met de kosten is wel... Is wel eigenlijk die lening en zo en het risico van het financiële risico eerder dan bij de inkomsten. Maar dus, wat zijn die inkomsten? Over 50 jaar zal er 35 miljard aan tol geïnd worden. Dat is de veronderstelling. 63% zou door vrachtwagens moeten betaald worden. Dat is goed voor de autorijdende burger, die dus maar een goed derde zal moeten betalen. Maar het rekenhof merkt wel op dat het mogelijk in strijd is met de Europese regels. Die dan misschien een beetje beïnvloed zijn door de vrachtwagenlobby. Want daar is er een decreet of een paragraaf die stelt dat kostentoerekeningen aan zware bedrijfsvoertuigen op een objectieve manier moeten gebeuren. En die toerekening die moet rekening houden met het aandeel van het gebruik. Dus het percentage camions is 15%. En dus de... bijdrage, dat zal 63% zijn.
1: Ja, dus dat mag niet van Europa.
0: Wel, nee. We moeten zien hoe dat die discussie verloopt. Want
1: tegen
0: één vrachtwagen Die telt voor verschillende auto's. En die 15%, ik weet niet of die multiplicator daar al in zit, dus dat je voor één camion voor een 30 ton voor drie auto's geteld wordt. Maar als je kunt wel zeggen dat het slijtage die ze veroorzaken aan de weg natuurlijk veel meer is dan een extra lengte. Hè? Want dus je hebt enerzijds de belasting van doorkamions op de weg in termen van verkeersdrukte en anderzijds de belasting kwestie van infrastructuur.
1: De ondergrond,
0: Van infrastructuurschade. Maar dus in dit hoofdstuk is het besluit van het Rekenhof. Er zijn vragen te stellen bij de inkomsten, maar de grootste zorg is toch die lening. Waar ze zeggen, de stellingname van de zesde voortgangsreportage van de Vlaamse regering, dat de financiering van de exogene risico's met een achtergestelde lening de robuustheid van het financiële model niet aantast, klopt niet met de werkelijkheid.
1: Dat is zeer mooi, compact en duidelijk uitgedrukt.
0: Dus die rentesneeuwbal van 27 miljard. Hè. Ga ik kijken. Ik denk dat ik nog ben bijna klaar en dan moeten we de rest dan volgende week of een andere keer doen. Het Rekenhof beveelt aan de bijkomende achtergestelde lening van 1,65 miljard onmiddellijk om te zetten in een kapitaalsverhoging of een investeringstoelage aan Lantis. En niet daarvoor te wachten tot het bijkomend herijkingsmoment van 2035 blijkbaar. Nee. Dan kijken ze die zaak dus. Ah ja, want die 1,65 miljard die al stijgt met 5%. Binnen 10 jaar zitten we al bijna aan 3 miljard. Een verdubbeling in minder dan 14
1: jaar. Dat is dan ontploffend gedoe. Hè? Dus, en dat advies, dat is niet dwingend. Dat is iets...
0: Ah nee, het is een advies. Hè?
1: Ja.
0: En het is een niet dwingend advies. Wat dat eigenlijk helemaal aan het begin van het rapport staat, bracht mij daarop terug. Het zal moeilijk zijn voor de Vlaamse regering om het toekomstverbond met schulden te financieren, zeggen ze anderzijds. Maar ja, ze zeggen ook, je moet een lening aangaan. Dus met andere woorden, bijkomende kosten zullen moeten gecompenseerd worden door hogere ontvangsten of besparingen. Hè. Voilà, dat is mijn tweede pauze die ik hier had. Ik zal eens mijn kanaar hier afzetten.
1: Het is een eentje, kanaar, denk ik. Uw kanaar.
0: Ja. En dus volgende keer gaan we het dan hebben over de leefbaarheidsprojecten, want tot nu toe ging het dan altijd maar over de overkapping.
1: Ja, maar dat mag wel eens, want het gaat in de pers meestal over de leefbaarheidsprojecten. Hè? Zo het opleuk gedeelte is natuurlijk...
0: Ja, het gaat dan vooral over de financiën er rond. Hè?
1: Ja.
0: Rijnland is wel goed bezig, doet zijn best. Maar dus we gaan het dan hebben over...
1: Wie gaat dat betalen?
0: Hoe wordt dat betaald? Hoe zit die financiering daarvan? Ja.
1: Oké.
0: Okay. Hoe zit het met die financiering
1: daarvan? Jij hebt nog muziek klaarstaan?
0: Heb ik muziek klaarstaan?
1: Altijd, hè?
0: Ja. Ah ja, hier iets...
1: Iets.
0: Oké.
1: Okay. Ja.

0: Priorities join us.
1: Zo, nice. En waarom moesten we nu zo goed luisteren, Joris?
2: Het is Join Ice met een heel leuke tekst. Ik wist alleen niet of ik het moest linken aan de lokale Ice hier, die dan op maandag mensen bij de nek grijpt
1: omdat ze voor de vlag...
2: Omdat ze gewelddadig zijn, ja.
1: Het gevlag. Ja, trouwens, ik zag dat die protesten van op maandagavond niet doorgaan in de zomer, omdat er dan geen gemeenteraad is. Dus die vlag blijft gewoon hangen nu, voor de rest van de zomer.
2: Ja, ik denk dat zelfs met de protesten die vlag er niet van gaat, zolang dat... Het was natuurlijk wel interessant ook dat, dus een coalitie, dat er een stemming rond geweest is, dat de organisatie Vlaams Belang met de N-VA meegestemd heeft.
1: Dat is waarschijnlijk, hè?
2: Maar dat zou het natuurlijk veel... Maar ja, het probleem in Antwerpen dan is dat die twee samen de meerderheid hebben.
1: Mm.
2: Dus je kunt andere alternatieve meerderheden zoeken, maar ja, dan moet je sowieso al het blok erbij hebben.
1: Ja, en je moet beginnen met op die juiste dus partijen te stemmen natuurlijk, hè, voilà. Dus zullen we dan de volgende keer...
2: Ja, maar dus daarom, ik zeg altijd, ze zeggen, ja, de Wever heeft het blok tegengehouden, maar het is omgekeerd, het is de levenslijn voor de N-VA. Hè.
1: Voilà, ja. En hier zit iemand van de PvdA en die zit hier instemmend te klikken.
3: Inderdaad, klopt.
1: Dag Lise van de Kastelen. Ja. Jij hoort bij de PvdA en hier in Antwerpen.
3: Ja, ik ben gemeenteraad, zit in Antwerpen en ik zit ook in het Vlaams parlement.
1: Allebei,
3: ja.
1: Dus dat is veel gependeld dan.
3: Ja, ja. En ik ben ook nog huisarts bij Geneeskunde voor het Volk op maandag.
1: Ah, serieus? En welke praktijk?
3: Hoboken.
1: Oké.
3: Ja.
1: Is dat bij Mie?
3: Ja, klopt.
1: Dat is bij
3: Mie. Is mijn collega. Ja, ja, heel fijn.
1: Die hebben we al wel eerder geïnterviewd. En die zag ik soms ook op directe acties. Dan was hij zoals arts aanwezig om eventuele medische noodgevallen aan te pakken. Ja, goed, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Hè. Ik zag een persbericht over dat het OCMW 50 jaar bestaat. Enfin, er bestaat al langer armenzorg en zo natuurlijk. En dat leek mij een leuke... Een interessant onderwerp, hoe dat geëvolueerd is. En voor dat dan moeten we natuurlijk bij de PvdA zijn. En jij weet daar alles van.
3: Ik weet er alles van.
1: Okay, dus,
3: nee, ik ben wel al een tijdje actief, dus ik ben eigenlijk begonnen. Mijn eerste mandaat voor de PvdA was in de OCMW-raad in Antwerpen, al in 2015. En toen is eigenlijk de OCMW-raad ingekanteld in de gemeenteraad. En dus ja, de OCMW-raad bestaat niet apart. Maar ik heb toen ook in de sociale comité's van het OCMW gezeten, waar eigenlijk de beslissingen genomen worden door politici, helaas. Daar kunnen we straks op terugkomen. Wie dan wel en wie dan geen leefloon krijgt. Ja, klopt.
1: Door politici?
3: Helemaal juist. Ja, veel mensen weten dat niet, maar dus de beslissing of iemand al dan geen leefloon krijgt, wordt in een sociale comité beslist. En dat zijn 8 politiekers uit de verschillende partijen die bij elk dossier hun goedkeuring of afkeuring moeten blijken. En als zij ergens zeggen, we willen meer weten, dan worden er mensen op horing geroepen. En dan moeten mensen zich tegenover een zaal met 8 politici verantwoorden waarom dat zij denken dat ze steun nodig hebben. Ja,
1: voor een absurd systeem.
2: Zijn dat politici van de meerderheid? Of
3: dat is
2: van...
3: representatief naar de verkozenen. Dus wij hebben daar nu 3 zitjes van de PvdA. Dus elke partij heeft daar eigenlijk zijn mandatarissen in.
2: Maar bij de 8, jullie hebben geen drie van die 8.
3: Helaas zitten wij meestal maar met 1.
2: Nee, maar dat comité van 8, bestaat dat dan uit mensen van de meerderheid? Of zijn er ook blokkers bij?
3: Nee, het is eigenlijk zo dat er meerdere mandataren, dus meerdere mensen vertegenwoordigd zijn in die comité's, maar per comité zijn er 8. Maar dus er gaan eigenlijk elke week 6 à 7 comité's door waar 8 politici in zitten.
1: Maar niet altijd dezelfde.
3: In totaal niet altijd dezelfde, voilà. Dus in die zin hebben wij 3 verschillende mensen die op 3 verschillende dagen naar die bijzondere comité's gaan om mee te beslissen over de steun die het OCMW geeft.
1: Ja, even een technische ding. Op het moment dat jij je hoofd draait, spreek je niet meer in de microfoon. Hè? Dus dat is... Voilà.
3: Ja, ik leer bij.
1: Dat is... Maar dat is toch... Wat is daar de motivatie achter? Waarom zijn er geen objectieve criteria die door maatschappelijk werkers of zo worden?
3: Ja, dus dat is echt... Wij klagen dat al heel lang aan. En dus het is heel onlogisch dat politiekers op individuele dossiers hun mening moeten geven. Het zou veel logischer zijn dat de politiek zijn het beleid uitstippelt, bepaalt wie wel en wie geen leefloon krijgt en dat vervolgens maatschappelijk werkers dat moeten beslissen. Maar ja, sinds het OCMW is opgericht ook, sindsdien... is dat blijven bestaan, zo'n comité van politiekers die hun mening moeten geven. Dus dat is eigenlijk al heel lang een anomalie. En het straffe daaraan is ook dat die mensen die daarin zetelen, zitpenningen krijgen en heel veel zitpenningen. Dus dat gaat om €260 per comité dat je doet. En de meeste comité's zijn na elkaar. Dus bijvoorbeeld maandag zijn er 2 comité's na elkaar, dinsdag 2 comité's na elkaar, woensdag 2 comité's na elkaar. En dus dat wil zeggen, dezelfde politiekers zitten op die 2 comité's in de voormiddag en dus verdienen een €500 per dag om in zo'n comité te zitten. Dus dat wil zeggen dat die op een week tijd meer verdienen dan iemand die een leefloon krijgt.
1: Dus met dat geld zouden ze meer mensen een leefloon kunnen geven?
3: Dat is echt onwaarschijnlijk. Ja, onwaarschijnlijk. En dat stimuleert op dit moment ook heel erg het idee van... Je geeft een leefloon aan wie dat je vindt dat het verdient. Ja, ja. Het wordt heel subjectief ingevuld. Werkbereidheid, ja, gaat men heel erg discussiëren en zoeken. Zelfs op Facebook-profielen zoeken van klopt het wel allemaal wat hij zegt? Dus je gaat heel erg van een recht naar een gunst. En dat zijn bovendien politiekers die ook weinig ervaring hebben, weinig expertise hebben in armoede. Heel erg nadenken vanuit hun eigen beleving. Maar dat is natuurlijk heel anders dan, dan de situatie in armoede. Veel mensen weten niet wat dat betekent. En dus op die manier wordt er zeer subjectief omgegaan met die steun.
1: En is dat systeem nooit in vraag gesteld dan?
3: Ja, wij hebben het al in ons programma staan, in de verkiezingen, sinds dat ik in het OCM mee zit, sinds dat we weten dat dat systeem zo bestaat. Maar er is eigenlijk... Nu is er wel een soort, vanuit de vakbonden en het sociaal middenveld, waar ze mee samenkomen en nadenken van, zie, hoe kan een OCM eigenlijk beter functioneren? Maar ik ben nog niet zeker dat dat een van de onderdelen is, maar het is gewoon super onlogisch. Super onlogisch. Nu, je ziet ook dat in vele gemeentes er relatief weinig tussenkomst is van de politici. Dat wil zeggen dat die eigenlijk gewoon zeggen oké, het is allemaal oké. En ze moeien zich minder in hun dossiers, waardoor er ook die comité's ook er minder zijn. Omdat ze ook gewoon op papier kunnen zeggen we zijn akkoord. Maar in Antwerpen merken we echt dat die zich... En het ergste is echt, dat gelooft dat niet, maar zij krijgen al die dossiers op de computer te bekijken. En zij moeten eigenlijk een duimpje zetten naar omhoog. Of een duimpje naar omlaag. Of ze vinden dat het oké is of niet oké is. Dus dat is onwaarschijnlijk. En dat is inderdaad interessant aan vandaag. Dus we zijn inderdaad 50 jaar OCMW. Dat bestaat waarbij dat in 1967 is eigenlijk het OCMW overgegaan van een systeem van bijstand. Aan de mensen een gunst. Een gunst aan wie het echt nodig heeft. Naar normaal gezien een systeem van OCMW waarbij grondrechten gegarandeerd moeten worden aan mensen in armoede. Maar men ziet dat dat recht op een menswaardig leven steeds meer in de gedrang komt en dat men helemaal terugkeert naar het systeem van een gunst, naar individuele verantwoordelijkheid, naar beslissen wie politici vinden dat wel of dat geen steun nodig heeft.
1: Nu, van in het begin was er al wel de dingen dat je arbeidsbereid moest zijn, hè?
3: Ja, dus er zijn een paar regels, eigenlijk niet zoveel, maar dus die werkbereidheid, het is effectief iets subjectief waar nu heel, heel nauw op gekeken wordt. En het probleem is ook, die werkbereidheid wordt... bijna statisch bekeken hoeveel sollicitaties iemand doet. Maar natuurlijk kijken, wat is de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt? Wat zijn iemand zijn capaciteiten? Wat kunnen we van die persoon verwachten? Dat is natuurlijk heel subjectief, maar je hebt gelijk. De 2 zaken die eigenlijk moeten beoordeeld worden op zo'n comité zijn behoeftigheid. Is iemand behoeftig? En is iemand werkbereid?
1: En werkbekwaam, want iemand die...
3: En werkbekwaam, absoluut. Ja, klopt. Kan iemand werken, ja.
1: Ja, want er zijn ook mensen die in ziekenkast zitten, maar die dan niet genoeg krijgen en dan ook aanvulling krijgen van het OCMW bijvoorbeeld. Bestaat dat ook?
3: Normaal de ziekte, dat zou kunnen, maar ik denk dat meestal de ziekteuitkering nog wel hoger is dan het leefloon. Ik denk niet dat het vaak gebeurt.
1: Nee,
3: dat iemand...
1: omdat er staat, als mensen niet arbeidsgeschikt zijn, wat is dat dan?
3: Als mensen geen recht hebben op een ziekteuitkering. Er zijn mensen die onvoldoende gewerkt hebben, of ook nieuwkomers, of mensen die geen recht hebben op een ziekteuitkering, die vallen terug op het leefloon. Die moeten daar eigenlijk hun inkomen krijgen. En als zij effectief niet in staat zijn om te werken, of mensen die ouder zijn dan 65 jaar bijvoorbeeld, die geen recht hebben op een pensioen of op een ziekteuitkering, die kunnen bij het OCMW aankloppen. En dan kan inderdaad geoordeeld worden, deze persoon kan niet werken. Bijvoorbeeld met een verklaring van de arts ook. En dan hebben die wel recht op een leefloon.
1: Hoeveel is dat leefloon tegenwoordig?
3: Goeie vraag. Ligt onder het, ik heb het nu niet, meestal zoek je dan nog een keer op, maar dat ligt onder het, ja, nog altijd onder de armoedegrens.
1: Toch?
3: Ja, het ligt nog onder de armoedegrens.
1: Maar ja, de armoedegrens is iets... Ja,
3: voor een alleenstaan is het €1.340.
1: Ja, dat is niet zo met de huidige huurprijzen.
3: Ja, dat is een groot probleem, ja, effectief. En daarmee ook het idee van het garanderen van sociale grondrechten. Ja, als je al geen huis vindt aan minder als... Allee, als je geen huis kunt betalen van je leefloon, als je geen, dat hangt natuurlijk allemaal samen. Hè. Dus dat hangt niet enkel samen met het leefloon. Maar eigenlijk onderwijs, huisvesting, zorg, dat zou allemaal onderdeel moeten uitmaken van het moment dat iemand... Ja, behoeftig is, zou die grondrechten moeten gegarandeerd worden.
1: Lang, lang geleden weet ik nog dat ze zeiden van ja, als uw vaste kosten per maand meer zijn dan een derde van uw inkomen, dan zijn ze onder de armoedegrens. Maar dat is denk ik al heel lang geleden.
3: Klopt. Hè? En dat zal in heel weinig gevallen, ook bij mensen inderdaad zonder leefloon, echt lang niet meer het geval zijn met de stijgende kosten. Ook energiefactuur, huur. Ja, de huur is echt onwaarschijnlijk. Ik denk dat je gemakkelijk op €1.000 komt per maand als je iets wilt vinden.
1: Ja, met de kosten erbij en zo, ja.
3: Ja, klopt.
1: Dus in 1976 is het OCMW, zoals we het nu kennen, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, gestart. Bestaansminimum was net iets ervoor al in 1974. Dat woord is toen ontstaan zo. Hè. Maar wat was er dan voor het OCMW?
3: De comité's van openbare onderstand noemden dat.
1: Comité's, ah ja. Okay.
3: COO.
1: Ja. COO.
3: Ja, en dat, maar daar was er dus eigenlijk geen recht.
1: Nee.
3: Iedereen die behoeftig was, kon aankloppen bij de comité's voor openbare onderstand. En als dat comité vond dat jij inderdaad behoeftig waart en nood had aan hulp, dan kreeg jij hulp. Maar de grote verandering, en dat was een hele belangrijke verandering bij de start van het OCMW, was echt dat er grondrechten zijn die gegarandeerd moeten worden. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. En dus het idee, dat is een beetje fundamenteel, want in Antwerpen zien we dat al heel lang uitgehold wordt. Eigenlijk zelfs bij Patrick Janssens. Voor 2013, denk ik, stond er in de missie van het OCMW en in het bestuursakkoord, dat mensenrechten gegarandeerd werden. Maar sindsdien is het verhaal van voor wat hoort wat gelanceerd. Hè.
1: Zeer socialistisch.
3: Zeer socialistisch. En dat zien we dat we heel ver in doorgaan. En dat mensen, ja, dat houdt een beetje een verhaal van ruil in. Hè. Als jij voor wat hoort wat. Dus jij moet ons eigenlijk iets geven waardoor dat wij u ook zullen helpen. Maar, en wat zien we dat mensen moeten geven vandaag? Ja, hun volledige privacy. Overal inzage in. Facebook-profielen worden helemaal leeggehaald. En tegenstrijdig is een beetje dat privacy zeer hoog geacht wordt, zeker bij grote bedrijven of bij onze superrijke vermogende Belgen, hè, dan is privacy iets cruciaal en heel belangrijk. Maar we zien dat op het moment dat je arm bent en hulp vraagt, ja, bestaat privacy niet meer. Hè. Men gaat huiszoekingen doen, dat zijn huisbezoeken, maar dat zijn huiszoekingen om te kijken of iemand wel effectief alleen woont, hè, want je mocht in een sociale woning niet met twee wonen. Of
1: en
3: of
1: dat er geen, gedaan, ja. En dat er geen te chique ijskast staat.
3: Absoluut, chique tv, te chique ijskast, of er bewijzen zijn, dus men gaat alleen. Terwijl dat eigenlijk het idee is dat als je iemand zijn sociale grondrechten garandeert, als dus je ziet dat iemand een goede woonst heeft, dat de kinderen naar school kunnen gaan, dat er naschoolse opvang is, desnoods kinderopvang is, dat iemand een opleiding kan volgen en een of ander diploma heeft, dan stelt je iemand in staat om vooruit te gaan in het leven en om te zorgen voor een eigen inkomen. En dus dat is een hele andere ruilhandel, bij wijze van spreken, dan hoe het vandaag geïnterpreteerd wordt. En dat is heel vaak het probleem, dat de randvoorwaarden voor iemand om uit armoede te geraken, er niet zijn, terwijl het wel van die persoon verwacht wordt dat je op eigen kracht, individuele verantwoordelijkheid, alles doet om eruit te geraken. Maar ik kan u zeggen, als je een slechte woonst hebt, als je elke dag moet zien hoe dat je kunt rondkomen met het leefloon, als je problemen hebt, gezondheidsproblemen hebt, is het bijzonder moeilijk om werk te gaan zoeken überhaupt, en dan op een keer om aan werk te geraken. En dus ja, op die manier worden heel veel mensen gestraft, omdat ze hun best niet genoeg doen, terwijl het eigenlijk om de randvoorwaarden gaat die niet in orde zijn.
1: Nu, vorig jaar is er een hervorming gekomen van het hele werkloosheidssysteem. En toen is er gezegd van, wow, dat gaat een hele hoop. Hè. En het is een beetje een doorschuiven van de kost naar de gemeente. Want de mensen die worden geschrapt van de werkloosheid, er gaan er heel veel naar... daarvan gaan er heel veel naar de OCMW stappen en dat zijn dan de gemeenten. Is dat inderdaad gebeurd of is dat wel meegevallen of is dat erger geweest dan gedacht? Of,
3: Nee, er zijn zeer veel mensen die bij het OCMW aangeklopt hebben omdat ze hun werkloosheidsuitkering verloren zijn, ook in Antwerpen. En daar is recent nog een presentatie geweest in de commissie van Sociaal Welzijn in Antwerpen over hoe dat gelopen is. En dus we zien dat vandaag ongeveer 1/3 van al die mensen die hun werkloosheidsuitkering verloren zijn, uiteindelijk nu een leefloon krijgen van het OCMW. Maar daar zien we ook dat mensen heel snel beoordeeld worden, of ze hun best wel genoeg doen of niet, en heel snel in bijvoorbeeld artikel 60 te werkstelling gestoken worden. Wat op zich voor het OCMW goed is, want dan zijn ze er eigenlijk een beetje van af. Maar dat is inderdaad echt een onderbetaald systeem. Dat is echt een systeem van uitbuiting.
1: Eigenlijk wel, hè.
3: Ja, bijvoorbeeld zelfs Katoenatie maakt daar gebruik van. Ja, er zijn mensen die naar Katoenatie doorstromen. Dus dat is vroeger was dat enkel sociale organisaties. En sinds
1: al
3: even zijn dat nu ook commerciële grote bedrijven die gebruik mogen maken van artikel 60 werknemers, die daar heel weinig voor moeten betalen, want een deel wordt betaald door de overheid en een klein deel wordt betaald door het bedrijf. Maar dat zijn gewoon goedkope werkkrachten. En het voordeel is, als die dan een jaar via artikel 60 werken, dan hebben die weer recht op werkloosheidsuitkering en is eigenlijk het OCMW er vanaf. Ja.
1: Maar nu eventjes, artikel 60 is toch niet gewoon, je krijgt een goedkope arbeidskracht, je wordt toch ook verondersteld die mensen in zekere zin te begeleiden? En,
3: Ja, dat klopt. Maar de echo's die wij wel krijgen, dus er moet inderdaad begeleiding voorzien worden. Ik weet ook bij Umicore op een gegeven moment zijn er ook artikel 60 werknemers ingeschakeld. Ja, die moeten dan begeleid worden door de collega's die op de werkvloer staan, maar die hebben daar ook heel weinig opleiding voor. Dat is niet gemakkelijk. Ze doen hun best, hè. Dus je hoort wel, men doet de best om hun collega's, ook die artikel 60-medewerkers, wel te helpen. Maar ja, het probleem is ook echt dat sociale organisaties steeds vaker zeggen van, men wilt veel te snel dat mensen snel een job hebben. Ja. Bij vrouwen gaat men niet snel in de poets steken.
1: Hoppakee.
3: Ja, voilà. Terwijl er wordt niet gekeken, wat zijn iemand zijn kwaliteiten nu? Wat hebben die vroeger gedaan? Waar kunnen nu vooruit geraken? Zou die een opleiding kunnen doen, waardoor die misschien een betere job kan doen? Mm-hmm. Dus vertrekken van iemand en ook zoeken, hoe kunnen we iemand een stabiele tewerkstelling geven? Want dat haalt mensen uit armoede. Uiteindelijk via artikel 60 iemand doorschuiven naar de werkloosheidsuitkering. Daarmee hebben we die persoon niet echt uit de armoede gehaald. Hè. Dus we hebben het probleem opgelost voor het OCMW, want zij zijn er vanaf, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar de focus is eerder daarop dan na te denken van hoe kunnen wij iemand structureel uit die armoede halen.
1: Ja, ik geef Nederlands aan volwassenen en ik heb al regelmatig gebeld naar begeleiders van die mensen die dan vinden dat zij aan een artikel 60 moeten beginnen. Maar die hebben dan echt mooie diploma's in hun geboorteland. En als die wat beter Nederlands kennen, dan kunnen die een veel betere job vinden. Dus dan ik hem maar bellen en pleiten. En dat is toch al wel regelmatig gelukt, moet ik zeggen. Dat ze dan toch toestemming kregen om nog een stuk verder Nederlands te leren. Ja, want het is echt triestig, hè. Als je ziet wat voor carrières dat die kinderen hadden. En dan moet hier dan maar allemaal vuilnisman en poetsman worden.
3: Absoluut, de vrouwenorganisatie en samen in een comité die echt zeggen van die vrouwen worden gewoon systematisch allemaal geduwd in poets, in huishoudhulpen thuis en met de dienstenchecks. Maar dat is nu echt een job waar dat ten eerste die lood zwaar is, van mensen kapot
1: moet dat niet onderschatten.
3: Toch niet iedereen is zomaar... Dat is een mooi job voor wie je dat echt graag wil doen. Maar iedereen zomaar zo snel mogelijk in een poetsfunctie steken, dat is het gewoon niet. Dat werkt niet. Op lange termijn.
1: We gaan langzaam moeten afsluiten. Dus niet schrikken, maar ik ga de eindtune al opzetten. Zo'n beetje op de achtergrond. Moment. Voilà. Maar was er nog iets... We hebben nog 2 minuten nog. Was er nog iets wat jij graag wilde toevoegen ter afsluiting? De bezuinigingen. Hè? Want daar ging eigenlijk jullie persbericht over dat het allemaal maar minder wordt en dat toch geen goed idee is.
3: Nee, en dat willen we ook privédetectives inschakelen om eigenlijk delen van het maatschappelijk werk over te nemen. Het gaat echt de verkeerde richting uit. En ik denk, het pleidooi voor het garanderen van mensenrechten en het focussen op werk, onderwijs, opvang, opleiding. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we echt kijken dat mensen structureel uit de armoede halen. En
1: een opleiding volgen als privédetectieve.
3: Het zal een goede job zijn.
1: Klinkt nog spannend, hè? Zoiets. Voilà, een kinderdroom, zo vanuit de stripverhalen of zo. Ja.
3: Klopt.
1: Oké. En het basisinkomen, wordt daar überhaupt ooit nog over gepraat?
3: Nee, weinig. Ja, weinig. En het wordt, het leven wat er dan is, het vangnet wordt steeds voorwaardelijker. Dus ik denk dat dat... ik ben helemaal akkoord. Het is eigenlijk tegenstrijdig. Hè. Moest men veel beter mensen kunnen ondersteunen, met minder voorwaarden, zouden we meer mensen uit de armoede halen dan nu het hele systeem dat mensen gaat controleren, met privédetectives, alles uitwijzen van het persoonlijk leven. Ja. En vooral, men zou moeten focussen op de fiscale fraude die tot in de miljarden loopt. Daar zouden we veel meer geld halen voor de sociale zekerheid dan de armen te gaan controleren.
1: Voilà. Oké. Bedankt, Lise van de Kastelen.
3: Heel graag gedaan.
1: Voor je komst naar onze studio.
3: Ja, graag gedaan.
1: We hebben nog een minuut. Heb jij al iets voor volgende week? Ja, jij gaat een beetje verder.
2: Ik ga proberen hier te zijn. Ik zal dat nog later duidelijker over scheppen volgende week. En indien wel, dan deel 3 dus.
1: Ja.
2: Van
1: de Oosterweelzaken.
2: De Oosterweelfinanciering, ja.
1: Ja. Nog een praktische mededeling. Ik zie hier geen Dennis. Nu, ik weet niet wat komt.
2: Er is een activiteit, Emilie Witbrood, in de Nor, straks om 3 uur.
1: Om 3 uur, vanaf 3 uur.
2: Dus ik vermoed dat hij niet zal komen nu.
1: Ja, maar dan heeft hij normaal...

0: toch je nooit
1: Ja, na, regrette rien.

première.

0: Zo, het eerste concert zit erop hier live vanuit de Nor. We kregen Suzanne Peters te horen of te zien. Daniel, jij zit hier nog steeds in je badje.
1: Helemaal rimpelt ondertussen.
0: Ja, we kunnen je straks afpellen. Het is ook aftellen naar het concert van Emily Whitbread dat binnen een tiental minuten plaatsgrijpt. Ja, ik heb hier geen horloge bij.
1: Die EZPF-cover doet me natuurlijk ook aan denken dat morgen de 14 juillet is.
0: Dat wou ik net zeggen, ja. Morgen is het de 14 juillet, niet op de 14 juillet. Dat betekent dus niks niet meer, dat getal.
1: Jawel, want ook in Frankrijk wordt dat op de avond van de 13e gevierd. Hè, omdat dat,
0: maar morgen is het maar de avond van de 12e.
1: Ja, het is bij benadering. We hebben dit jaar ook de kortste nacht op de 19 juni al gevierd, hè, om zeker te zijn dat de boodschap bij de zon zou aankomen.
0: Ah ja. En heeft die kortste nacht dan veel langer geduurd? Is die dan begonnen op de 19 juni, maar heeft die dan doorgeduurd tot 21?
1: Nee, het was maar tot 20.
0: Ja, oké. Dus het was, ja, het is gefoeterd.
1: Nee, we doen het op de 12e, omdat we moeten het overdag doen. En dan konden we doen de douze à douze, zoals hier staat op de uitnodigingen. Le 12 juillet. We hebben ook al eens op 11 juillet gehad. Hè?
0: Ja. Dat vind ik wel dan weer mooi, omdat een soort massage is naar de mensen die 11 juli graag vieren. Ja. Ja. Misschien was Suzanne Peters, haar eindiger, daar ook wel een soort kniepoog naar. Ja. Wat vond u van het concert?
1: Ah, zeer goed.
0: Zo positief heb ik Daniel nog nooit gehoord. Zo kort en positief.
1: Oei, oei, oei.
0: De mensen zijn hier toch massaal toegestroomd. Het verbaast mij een beetje. Ik ben er wel blij om. Ik wuif even naar iemand. Ik vind het een goede evolutie om de dingen 's middags te laten beginnen. Kunnen we alsnog om 8 uur in ons bed liggen.
1: Nu, een accordeon is vaak het hoofdingrediënt van veel decaporgels. Dus dat doet me ook wel denken. Misschien zit er nog wat uitbreiding.
0: Voor haar, voor haar instrument.
1: Ja,
0: ja, er zijn we. Ik geloof dat Gerard Herman een gigantisch decaporgel, maar ook accordeon ding aan het laten maken is. Bij de mensen van decap zelf.
1: Ah ja, ja, ja.
0: Dus dat is iets wat we normaal hier deze zomer op het podium gingen zetten in de norm, maar dat is nog niet gelukt omdat het nog niet klaar is.
1: Hoe heet die Nederlandse improvisatie?
0: BVH's.
1: Ja, BVH's. Die hebben een LP's met decaporgels, denk ik.
0: Juist, ja. Hoe heet hem nu weer? Ja. Kunnen we vragen aan Ivo van der Borg, die hier ook ergens rondloopt?
1: Ja.
0: Ik krijg een zoontje ondertussen, denk ik. Dat is leuk. Misschien kunnen we dat live uitzenden, dat er zo'n aantal zoontjes gegeven worden.
1: Een nieuwe Bamba-avond.
0: Een nieuwe Bamba-avond. Bamba-namiddag, dat is wel een idee.
1: Bamba-dag.
0: Hoe vond Charlene Tiberghien het? Ze steekt haar duimpje op. Er is een kleine overgang bezig momenteel. We gaan eens kijken hoe dat verloopt. Misschien kunnen we een kort stukje muziek spelen.
1: Ik zal eens zien wat dat eigenlijk was. Want we hebben Luca Mitti.
0: Een Italiaanse improvisatiemuzikant, geloof ik.
1: Ja.
0: Van de collectie van John Rottiers.
1: Prodotto du John Rottiers.
0: Ah ja, Prodotto du John Rottiers. Iemand die de radio helaas...
1: Dat is dat. Prodotto da John Rottiers.
0: John Rottiers, die vroeger het jazzfossiel werd genoemd.
1: En het jaar van de garnaal, het jaar van Fred van Hoven. Nog meer, dat zijn makers van mensenmuziek.
0: Makers van mensenmuziek. Werd dikwijls gewind en geboerd alsof het een lieve lust zat in dat programma. Jammer dat hij niet meer onder ons is. Hij is ook plots verdwenen en dan... Eigenlijk nooit meer teruggekeerd en niemand heeft ook van zijn dood geweten tot 7 jaar later of zoiets.
1: Ja, zoiets.
0: Erg jammer. We luisteren een stukje van die Italiaanse improvisatiemuzikant.
1: Luca Mitti.
0: Ja. En dan zodra live hier vanuit de Nor, Emily Whitbread. Gelieve allen nog naar
1: aan
0: hier.
1: Aan de lijn te blijven.
0: Ja, aan de lijn te blijven. Of hierheen te komen. Middelheimlaan 59 te Antwerpen. Nog tot 6 uur live vanuit de Noord. Op Radio Centraal natuurlijk.

0: rispetto a una suonabilità comunitaria.
1: Cioè dice troppo presente con le cose sue.
0: È troppo presente con le cose sue, bravo. E questo tradotto, va bene.
1: Il traduttore.
0: Stasera mi sta pure bene. E in generale mi sta bene, perché se viene uno che ha delle difficoltà a suonare insieme, insomma, tant'è che tira fuori quello che sa fare, è giusto. Però per alzare il livello.
2: Hallo iedereen!
3: Mag ik even zoeken, zijn er nog niet?
4: Dat is een vroeg. Ja, oké.
3: Ja, maar ik heb nog een ruimte.
2: Ja, ja. Niemand hallo iedereen.
0: Già ti sei stufato. Ah, devi andare.
5: Het optreden gaat zo dadelijk beginnen, dus van Emily Witbrod met haar gezelschap. Radio Centraal, rechtstreeks vanuit de Nor, Middelheimlaan 59 Antwerpen. Nog tot 6 uur live. Dit is niet live, dit is de CD. Dus zo dadelijk Emily Witbrod. En dan, ja. Schakelen we terug over naar het volgende programma in de studio, maar zolang nog hier vanuit de Nor rechtstreeks. Ik zie de muzikanten hier nu één voor één het podium bestijgen. Podium dat 10 centimeter hoog is. Het gaat.
6: Super.

En voilà, voilà, het is woensdag 15 juli. Dit is Radio Centraal met een vervangprogramma van 12 tot 2. Injas Subridelica is er niet en uitgevraagd om te vervangen. Radio Cafar hier op Radio Centraal. Goedemiddag.

Imro Drenthe en zijn Maisa en zijn Surinaams Strings Orkest. En daarvoor Errol Burger en zijn Casseco Bravo.

Maar die Indisputable Super Dynamic band uit Curaçao, uit de gelijknamige LP Sibon Satakensa uit 1976. En we blijven in Curaçao met de Double R Special Stars in die Paranda LP. Paranda Away. Dit is tot 2 uur Radio Cafar. Double Ever Special in the Stars, Paranda Away.

een blokje Suriname, een blokje Curaçao, een blokje Antillen hier op een vervangprogramma van Supli Delica op Radio Centraal. De Double R Special Stars uit Curaçao en de Paranda Away komt uit die LP, die Paranda. En daarvoor de Indisputable Super Dynamic. Van de Antillen naar West-Afrika, met name Nigeria nu. We beginnen met de LP van Raskimono, de Under Pressure LP. Kill Apartheid, eerder gospel dan reggae.

programma. Ik denk de Nigeriaan Hugh Onestas en zijn LP Sing the Gospel. Sing the Gospel Reggae met Yes, Give Me Your Love. En daarvoor Raskimono en die Under Pressure LP. Van Nigeriaanse reggae naar Nigeriaanse juju music met China Pita. Wij schrijven China Peters, maar het is China Pita. Komt uit zijn LP Ace Part 1. Juju music from

recente afrobeat van Nigeria op een compilatie LP Asiko Tito op het Jazz Hall Records label. En dat label is een klein platenwinkeltje in Lagos. En dat brengt een x-aantal LP's en CD's op de markt, waaronder deze uit 2024. Asiko Tito met Kuni Ram, die Afara Oin, de Riba Doen. LP Asiko Tito. Voilà, dit is nog steeds een vervangprogramma van Supridelica. Radio Cafard tot 2 uur.

Black. Toon Black, de LP, is onlangs terug heruitgebracht in 2025. Deze LP komt uit 1979. Toon Black en Toon Black met Parlement. Dit is Desiree Mazombe en zijn Senegal Part 2.

Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een paar episodes. Ik heb een

een 7-inch single op Afro 7. Dit is Choreza Injange van Nicky, Dave en zijn Afro Kids. 2019. Kiss to Kiss. En de Mac en Party op Radio Centraal. Kiss to Kiss, de EP Zandalé uit 2019.

die Zeebo dub. De Soul Power All Stars in 12 inch. En daarvoor die remix van Francis BB, de Coffee Cola. Geremixed by Young Marco. En we begonnen met Mac and Party. Kiss to Kiss uit die EP Zandal 2019. Dit is tot 2 uur vervanging van Supridelica op Radio Centraal met Radio Kaffa. Goedemiddag.

0: Maar de Zibo T werd hier geremixed door de Zibo Dub by the Soul Power All Stars. Gisteren voetbal, vanavond voetbal en vanmiddag ook weer voetbal. Zo dadelijk op Radio Centraal. Een matchje in Zimbabwe, de Tornadoes versus die Dynamos live.
1: One soccer fan is excellency. With number one soccer fan, His Excellency President Kenan Banana, now arriving here at Gwanzura Stadium for this important Soccer League clash, a game

Mijn top Soukous, top Soukous, volume 1, de LP van Freddy de Majunga uit de Carton Rouge LP. En daarvoor voetbal van de Tornadoes versus die Dynamos. Wendy Zako heet die LP van de Real Sounds.

Maar die super soukous-gitarist King Freddy de Majunga, Congolees, met zijn top soukous volume 1 LP Carton Rouge. En daarvoor dus dat voetbalwedstrijdje, de Tornadoes versus de Dynamos. Ah, King Clero, zoek en c'est fait, qui nie. Zoek.

Le Zoek, de Kinklero en de Kinklere Zoeka. Op het Honey Depths label 1980. Sefekini, Sefekini. En daarvoor Freddy de Majunga en de Carton Rouge. Top Soukous de Congo.

Jean-Baptiste Nemours en zijn orkest komt uit die LP uit 1958 met Ringe ook te vinden op die dubbel LP Haiti Direct op Sofrito label Strut, op Strut inderdaad, ja. Disorder Musical en daarvoor de King Clero Zoka. Voilà, terug naar Afrika. Sommo Sommo en de Jammy Jammy, de gelijknamige LP, Sommy Sommy.

Driemaal Zuidelijk Afrika. We begonnen met Sommo Sommo uit Zuid-Afrika, met Jammy Jammy uit die gelijknamige LP Sommo Sommo. En daarna From Harare, Zimbabwe, de Bundu Boys uit hun LP True Jit. En deze Lita Bembo met zijn orkest. Orkest Tuka, Lupiano. Ah, muziek de Venezuela, muziek de Caracas, Bilos Caracas.

de Bagels en Bongos LP uit 1959 van Irving Fields en zijn trio Irving Fields. Bij mir bist du schön. En daarvoor Bilos Caracas van Venezuela en de Pio Pio Gavilan uit hun LP El Yo Yo. Jazz de Creole, ofwel Creole Jazz.

De Cha-Cha-Cha de Congo, Molinaar Cha-Cha-Cha, een singeltje van OK Jazz samen met Kwame Munzi. Molinaar Cha-Cha-Cha. En daarvoor dus Celia Cruz en La Sonora Matancera. Voilà, volgende Tremendo Punto. Ook een 7-inch, maar een hele slechte, een hele oude van Taboulet, Taboulet, Rocher Roll. Voilà, c'est parti.

Voilà, dit was twee uur Radio Cafard, de vervanging van Supridelica, die alweer op vakantie is. Zo dadelijk is er geen Soleil Afrique, want we hebben heel hoog bezoek van een organisatie, Cocolarte. Allemaal grote kindjes en die worden rondgeleid door Arno op Radio Centraal. Van 2 tot 3, Cocolarte op Radio Centraal. Tot volgende week, tot dan, dag.

En u hebt het gehoord, beste luisteraars. Mr. Mixnix is hier vandaag op woensdag en niet op donderdag. Maar geen paniek, morgen kom ik terug. Vandaag komt hij maar gewoon wat in de studio rondhangen. Want ik heb hier een hele hoop, een hele bende zal ik maar zeggen, van fanatieke radioprogrammamakers die dat ik hier vandaag allemaal gaan leren. Dus ik ga hier

0: nog niet helemaal toe. Dan mag ik nog een klein beetje blijven openstaan, zodat de mensen het nog horen. Ja, we zitten hier vandaag met een groep gasten van Coccolarte. Wat dat Coccolarte is, gaan we ze beet nog vertellen. Maar ik stel voor dat de gasten eerst zichzelf voorstellen. Een deel toch al, want we gaan hier... Ik heb hier 12 bezoekers, 10 kinderen en 2 begeleiders. Dus we gaan alles afwisselen. Iedereen zal af en toe eens met een techniek mogen meedoen. Iedereen mag af en toe eens muziek kiezen. En iedereen mag af en toe ook iets vertellen. Dus wie wil er van jullie beginnen? Ja, vertel maar wie dat je bent.
1: Ik ben Anastasia en ik ben 8 jaar.
0: En wat kom jij hier doen eigenlijk vandaag?
1: Vertellen over ons kamp, wat we allemaal doen.
0: Heel leuk. En wie zit er naast u?
2: Anna.
0: Dag Anna.
3: Hallo, ik ben Anna. Ik ben 8 jaar.
0: Heb je al een leuke week achter de rug?
3: Ja.
0: Ja? Wat je deze week allemaal hebt gedaan, moet je ze een beetje vertellen. Hè? Want we hebben hier nog een derde gast, spreker.
4: Ik ben Amedeo en ik ben 11 jaar.
0: Ja. En Amedeo, vertel eens, wat wil jij vandaag leren hier op de radio?
4: Ja, ik weet niet.
0: Wil jij ze beet ook eens proberen hier achter de knopjes?
4: Ja.
0: Ja? Ja. Dat gaat dan zeker kunnen ook, hè. Dus we hebben nu nog muziek klaarstaan. Jeroen is mij een technieker van dienst momenteel. Of zeg ik het verkeerd, Jeroen? Ga jij de volgende muziek klaar zitten? Just Dance. Timber.

0: Daar juist was er een kleine technische storing, maar dat komt niet door de fantastische techniek van Jeroen. Die doet het allemaal fantastisch hier. Ja, dus Cocolarte organiseert elke vakantie een hele hoop campjes. En er zit ook altijd een campje bij rond radio maken. Dus ik heb jullie al eens een keer hier op bezoek gehad in de Krokusvakantie, denk ik. Maar dat was een heel andere groep natuurlijk. Maar vertel eens wat jullie deze week al gedaan hebben. Wacht. Jij zet de gele micro, hè? Ja, zeg het maar.
1: Viewed.
0: Ja.
1: En dat we elkaar een beetje kunnen kennen.
0: En welke vragen stel je dan aan elkaar?
1: Zo, heb je een huisdier? Heb je zussen? Wat is je lievelings eten? Hoeveel jaar ben je?
0: Ja. En wat heb je nog gedaan?
1: De spinnenweb.
0: De spinnenweb?
2: We moesten zo muziek, je zet de muziek op en we moeten raden welke naam van de muziek is.
1: De titel.
0: De titel, ja. En wat heb jij allemaal mogen doen?
3: Wat wij ook hebben gedaan is een radioboot maken. Eerst hebben we dat geschetst en dan hebben we ook een microfoon gemaakt en een bril en een koptelefoon.
0: Nu de echte koptelefoon op.
3: Ja.
0: Wie wil later op de radio werken?
2: Ik ook.
0: Ja, waarom?
2: Weet ik niet.
0: Weet ik niet. Vind je het hier niet plezant of zo?
2: Ja.
0: Tot hiertoe wel. We gaan hier nog andere muziek opzetten. Jan Klaassen de trompetter van Rob de Nijs. Dit is Radio Centraal met vandaag een speciaal van Cocolarte.

0: Ondertussen hebben we hier eventjes een wissel gehad. Want natuurlijk moeten alle kinderen de kans eens krijgen om zowel achter de knopjes mee te draaien als in de micro te spreken. Als je nu iets zegt, dan gaat je wij kunnen horen. Dus stel jezelf maar voor wie dat er nu achter de micro zit.
1: Ik ben Tuur en ik ben 8 jaar.
0: Ja, en je moet niet te dicht bij de micro komen, dat is goed. En van waar kom je? Woon jij hier in Antwerpen?
1: Ja.
0: Ja, waar ongeveer? Welk district?
1: Weet ik niet zo goed.
0: Weet ik niet zo goed? Dat is ook niet zo belangrijk, hè. Wat heb je deze zomer allemaal al gedaan buiten het vakantiekampje? Zijn ze al op reis geweest? Of gaan we nog op reis? Ja, waar zijn ze geweest?
1: Naar het Zwarte Woud.
0: Wow, tof. Dat is heel lang geleden dat ik daar nog ben geweest. Ja, de volgende.
2: Ik ben Rief en ik ben 8 jaar.
0: En kom je ook uit Antwerpen?
2: Ja.
0: Ja. Is deze week al leuk geweest op kamp?
2: Ja.
0: Ja? Wat heb je nog gedaan buiten die DJ-boot gemaakt? Heb je al nieuwe vrienden leren kennen?
2: Ja.
0: Ja? Zijn die hier vandaag ook bij?
2: Ja.
0: Ja? Dat is gemakkelijk om dat te zeggen, hè? En we hebben nog een derde kandidaat. Ja, vertel maar.
3: Ik ben Sepp en ik ben 7 jaar.
0: En van waar kom jij, Sepp?
3: Van Antwerpen.
0: Van Antwerpen. Wil jij later ook bij de radio gaan werken? Of nog niet? Weet je het nog niet?
3: Ik weet het nog niet.
0: Nee. Wat was het leukste dat jij deze week op het kamp hebt gedaan?
3: Waterspeltjes.
0: Waterspeltjes? Dat heeft toch niets met radio te maken?
3: Maar dat wel gedaan.
0: Ja. Zeg, is het niet zo lastig met al die warmte op kamp zijn nu? Ja. Blijven jullie ook slapen of gaan jullie s'avonds naar huis?
3: S'avonds naar huis.
0: S'avonds naar huis. Dat is al gelukkig, want thuis is het misschien wat frisser dan op kamp.
3: Ja.
0: Ga jij nog op vakantie?
3: Ja.
0: Ja? Weet je ook naar waar en wanneer?
3: Naar Ibiza.
0: Naar Ibiza. Ga je daar ook feesten? Want er worden altijd heel veel feestjes gemaakt, hè?
3: Nee.
0: Zeg, hoe zijn jullie eigenlijk bij Coccolarte terechtgekomen? Kennen jullie de vereniging al? Waren jullie ervoor al ooit op kamp geweest?
1: Ja.
0: Ja? Welk kamp heb je nog gedaan? Je moet dat
1: Van
0: zelf...
1: Marenko.
0: Wat tof. Dat is een bekende kunstenaar uit Antwerpen, hè?
1: Ja.
0: En wat heb je daar allemaal gedaan op kamp, bij Panamarenko? Heb je ook vliegmachines gebouwd?
1: Ik weet het niet meer zo goed.
0: Jullie hebben, ja... Je moet zelf ook vertellen, hè?
2: Ik ook.
0: Heb jij ook bij Panamarenko geweest?
2: Mm-hmm.
0: Ja. Jullie kennen elkaar van daarvoor.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ja. Weet jij nog wat je er allemaal hebt gedaan? Ook knutselen en zo?
2: Nee.
0: Geen vliegtuigen gemaakt? Nee. Is dat al heel lang geleden?
2: Ja.
0: Ja?
2: Vrijwel.
0: Dan begrijp ik het dat je het niet meer weet, hè. Dus, had jij ervoor al de derde nog? Heb jij al eerder campjes meegedaan?
3: Ja.
0: Ja, welke campjes?
3: Voetbalcampjes.
0: Voetbalcampjes. Zeg, er is dit jaar, dat schijnt iets te doen met voetbal. Ik heb zelf nog niet gekeken, maar dat is nogal iets heel belangrijk. Weet jij wat er juist te doen is?
3: Nee.
0: Hebben jullie nog geen tv gekeken? Het is het wereldkampioenschap. Hebben jullie niet gekeken dat België gevoetbald heeft?
3: Ja.
0: Oh, dus dan weet je toch wel dat er iets te doen is, hè? We gaan nog een muziekje draaien. Iets klassiek, Toccata en Fugue in D minor van Johann Sebastian Bach. Dan mag je daar op start met de muis naar het pijltje gaan. Dan gaan we hier de micro's ondertussen naar beneden doen. Op het pijltje, ja. Radio Centraal.

0: Het duurde 9 minuten, het nummer. Dat is wel lang, want we hebben maar een uurtje de tijd hier op Radio Centraal vandaag. Dan mag jij deze openzetten, tot ongeveer de nul daar. Nog een beetje hoger, ja. En een die en ook. Dan kunnen de drie nieuwe jongeren die daar klaar zitten hun eigen nog eens even terug voorstellen. Jij mag beginnen.
1: Ik ben Jan en ik ben 9 jaar.
2: Ik ben Quinn en ik ben 8 jaar.
3: Ik ben Guillaume en ik ben ook 8 jaar.
0: Ja, we gingen het eerst nog wat hebben over wat jullie deze week nog gedaan hebben. Hè? Want we hadden er straks al iets over het spinnenspel, maar of het spinnenwebspel, of ben je het even vergeten. Maar jij wist er veel meer van, hè? Jij weet er meer van dan ik, dus ga je me vertellen.
1: Ja, dus de juf zet een muziekje op en je moet raden wat de titel is van de muziekje. Als je het weet, dan moet je naar de juf lopen en haar een high five geven. En dan moet je de titel zeggen. Als je het juist hebt, dan mag je naar de spinnenweb gaan en een kaartje trekken. En er zijn dus allemaal touwen en je mag die niet aanraken.
0: Wat gebeurt er dat die wel aanraakt? Staat er elektriciteit op of zo?
1: Dan moet je gewoon teruggaan.
0: Ah, dan moet je gewoon teruggaan. Het is niet dat je dan zo'n elektrische shock krijgt.
1: Nee.
0: En wat hebben jullie nog zoal gedaan? Want het was ook die een DJ-boot maken. En, vertel maar, zie je er wie?
3: Wij hadden dus eerst zo op een schetsboek zo getekend hoe dat wij dat zo moesten maken. En dan hadden wij dat op. Dan hadden wij dat op karton gemaakt.
0: Ja, en weten jullie ook nog wat er voor de rest van de week gaat gebeuren? Of is het allemaal geheim?
4: Ik weet alleen dat wij nog een toonmoment vrijdag gaan hebben.
0: Kijk je er naar uit?
4: Ja.
0: Ja? En wat gaan jullie dan allemaal tonen op dat toonmoment? Weet je dat ook?
4: Nee.
0: Dus alles wat je deze week gemaakt hebt en gedaan hebt en zo? Zebiet gaan we de begeleiders ook eens bevragen, hè? Die moeten ook maar eens vertellen wat ze deze week gedaan hebben. Buiten liggen slapen tijdens het werk. Maar dat mocht ik niet zeggen, dat is juist. Nee, we gaan hier weer een wissel maken. Jij mag hier de muziek al wel het schuifje openzetten. En dan moet je daar op play drukken. Cups, Anna Kendrick. Dit is Radio Centraal. Oei!

0: Deze gaan we open zetten. Die hebben we ook nog open.
1: Radio Centraal, vandaag een speciale uitzending met de kinderen en de begeleiders van Kokkelaarté voor hun, is het radiomaakkamp? Ja. Vertel eens wie dat jullie zijn.
2: Ja, ik ben Clara. En ik ben Rikster, ik ben 21 jaar.
1: En hoe zijn jullie bij Kokkelaarté terechtgekomen als begeleiders?
2: Ik ben het leren kennen. Ik heb het leren kennen via een vriendin die hier werkte. Ze had mij daarover verteld, super leuk. En ik dacht, ja, dat wil ik ook doen. Dus ik heb Liesje gemaild.
3: Ik had het ergens online gezien. En toen dacht ik, ja, dit lijkt me echt leuk. Dus zo ben ik er eigenlijk ook bijgekomen.
1: En wat moeten jullie zo heel de week doen? Moeten jullie zelf heel het kamp voorbereiden? Of is het gewoon echt alleen maar begeleiden?
3: Er is een draaiboek voor ons. Dus wij hebben wel gewoon dingetjes wat erin staat, waar we aan kunnen houden, zeg maar. Maar uiteindelijk kiezen we ook wel zelf een beetje wat wij willen doen en wat de kids natuurlijk willen doen.
2: Ja, dus we hebben een voorgemaakte planning die wij op voorhand maken of krijgen. En ja, buiten dat zien we op het moment zelf ook een beetje welke activiteiten wat langer of korter duren of waar de kinderen veel plezier uit halen of waar niet.
1: Ja, en natuurlijk ook met deze warmte moet ook zien dat je niet de hele tijd binnen zit, maar ook af en toe eens waterspelletjes spelen.
3: Ja, precies. Ondanks dat dat er niet helemaal bij hoort, het is toch wel leuk. Dus.
1: Waterspelletjes zijn altijd leuk.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, vertel eens, hoe is dit kamp voor jullie? Is het al heel plezant geweest? Ik denk dat het wel toffe kinderen zijn, hè? Tot hiertoe.
3: Ja. Ze zijn heel leuk.
2: Heel leuke groep.
3: Ja. Dit is voor mij de eerste keer met oudere kindjes, dus dat vind ik ook wel leuk. Normaal heb ik wat jongere kindjes, dus ik vind ze zijn heel leuk en braaf. En ze doen leuk mee, dus
2: ja, sociale groep. Ja. En we zitten ook met een goede groep begeleiders.
3: Ja. Ja, ja.
1: Heel goede begeleiding waarschijnlijk.
3: Ja.
1: Oké, we gaan terug wat muziek draaien, want ik heb hier iemand, weer al iemand nieuw aan de techniek staan. Je gaat eerst met oei, het muziekje is al aan het spelen, dus we gaan dat eventjes terug helemaal naar het begin zetten. Ben je er klaar voor op te zetten, de muziekje? Het is Camille. Geen tranen meer over. Vandaag iets andere muziek dan van mij.

0: Zijn jullie er klaar voor? Ja. Weer een nieuwe technieker, dus weer eventjes alles uitleggen. Ja, dat is allemaal. Je mag toeblijven, dat is de muziek, dat is voor z'n beat. Wacht, hè. Die moet je z'n beat pas opzetten als we klaar zijn met de interviews. Dus gewoon, en dan mag je deze terug opzetten. We gaan het nu eens omdraaien, hè. Ik zit hier altijd heel maar lastige vragen aan jullie te stellen. Nee, je moet dat niet omhoog doen. Dus nu mogen jullie eens aan vragen aan mij stellen over de radio. Je moet je vinger niet opsteken, want dat ziet de luisteraar niet. Je moet dat gewoon vragen. Ja, vertel maar uw vraag.
1: Hoe lang werk je hier?
0: Wacht, jij moet ietsje dichterbij komen bij de micro.
1: Hoe lang werk je hier al?
0: Ik heb mijn eerste programma, vast programma, in 1996 begonnen. En dat was toen op zaterdagochtend. Maar daarvoor had ik hier andere programma's meegemaakt bij andere dingen. Maar sinds 1996 ben ik hier, dat is al lang, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is 30 jaar. Okay. Maar vroeger zat ik op zaterdagochtend, nu zit ik op donderdagmiddag tussen 4 en 5. Ja, nog vragen.
1: Hoeveel jaar ben je?
0: Dat vragen ze me niet meer op mijn leeftijd. 62 jaar.
1: Oh, mijn opa is 63 jaar.
0: Hoeveel dat is? 62 jaar is het. Dus, nee. Maar vragen over de radio. Heb jij nog een vraag over de radio?
2: Wat is jouw lievelingseten?
0: Mijn lievelingseten? Goh, alles wat met pasta te maken heeft.
2: Oh,
0: dus
2: okay.
0: Heel veel spaghetti en lasagne en tagliatelle en weet ik nog allemaal en zo. Mag je iets over de radio vragen, jullie?
1: Hoe vind je het hier te werken?
0: Wel, ik vind het hier heel leuk om op Radio Centraal te mogen werken en te mogen draaien. Want we mogen echt graag doen wat we graag willen. Dus wij kiezen zelf welke muziek dat we draaien. Wij nodigen heel veel studiogasten. Soms nodig ik muzikanten uit en dan komen die hier live in de studio muziek maken.
1: Wie is jouw baas?
0: Dat is een Daniel, die zit daar achter het raampje te volgen nu. Dat is eigenlijk onze voorzitter. Dat is de grote baas van de radio. Ja, nog vraagjes?
1: Ik wou iets stellen, maar ik weet niet welk.
0: Oei, je hebt het laten vallen.
1: Is dit huis oud?
0: Deze is een heel oud huis. Oh, ja. Maar we hebben er heel wat vernieuwingen gedaan. En we hebben al die mooie studio's gebouwd. Deze studio is nog niet zo lang geleden helemaal vernieuwd. Dus je ziet, dat is allemaal nog nieuw.
1: Hoe oud is deze huis?
0: Dat weet ik niet van buiten.
1: Hoe lang bestaat er... Radio Centraal?
0: Wij bestaan bijna 46 jaar. Dat is ook lang, hè? Dus ik doe al 30 jaar hier een vast programma.
1: Dus 16 jaar daarvoor...
0: Waren er andere mensen die een programma maakten?
1: Aha.
0: Ja. Vertel eens, wat doen jullie drie zo nogal in jullie vrije tijd buiten op kamp gaan? Vertel eens.
1: Ik doe vaak met... deze Annetje, waar wij steken onze water in onze mond en wie lacht, komt de water op de andere gespuugd.
0: Oei, dat is maar vies, hè. Wat doen jullie nog zo graag van spelletjes?
1: Het kleuterklasje.
0: Het kleuterklasje? Wat is dat?
1: Dus het kindje gaat naar het kleuterklas en het mama krijgt heel veel dingen wat ze echt niet kan tegen. En ze krijgt een kindje en dan speelt het kindje met de andere kleine kindje en zo verder.
0: Dat lijkt mij een leuk spelletje. Vertel eens, wat doe jij zo wel graag in je vrije tijd?
2: Voetbal met mijn vrienden.
0: Ja, speel je ook in een voetbalploeg of niet?
2: No.
0: Nee, waarom niet?
2: Omdat dat niet maakt van mijn ouders.
0: Oh. Ja, maar dat kun je overal voetballen tegenwoordig. Hè? We hebben zelf een liedje klaarstaan dat met voetbal te maken heeft.
2: Joepie.
0: We are one. Olé, olé. Dat is het officieel liedje, hè, van het wereldkampioenschap. Ga jij het opzetten? Zal ik de micro zal toedoen, dan mag jij hier het geluid nog opzetten. Radio Centraal.

0: Het wereldkampioenschap. Ben aangedaan, België is er al uitgeschot. Dat is al dat ik weet, van de rest heb ik niet veel gevolgd. Voilà, ze zijn ondertussen alles aan het klaarzetten. Daar mag je het nummertje stop zetten. Zo, want anders horen we dat ze beet terug. Dan moeten ze beet Coldplay klaarzetten, maar nu nog niet. Hè. Nog weer nieuwe mensen voor de micro. Hebben jullie nog vragen voor mij of vragen aan elkaar? Dat mag ook, hè. Want ik babbel al zoveel hier op de raad. Je hebt nog een paar vragen aan de kinderen, hè.
1: Ja, begeleider Clara is terug en ik heb hier, wie naast mij?
2: Rif en Amedeo.
1: Oké, Rif en Amedeo. Wat vonden jullie het favoriete momentje tijdens dit kampje? Tot nu toe.
2: Spelen.
1: Speeltijd, oké.
2: De radioboot maken.
0: Nou, vandaag gaat dat wel een radioprogramma maken zijn, hè? Denk ik, hoop ik toch. Hè? Want anders heb ik hier voor niks mijn best gedaan.
1: Ja, en zeg, hebben jullie al veel kokkelaartje-kampjes gedaan? Of is dit jullie eerste kampje bij ons?
2: Ik heb er al een hele hoop gedaan.
1: Ja, dat dacht ik. En jij?
2: Dit is mijn tweede kampje.
1: Tweede kampje. En wat voor kampjes hebben jullie nog gedaan? Weet jullie dat nog? Of zo thema's?
2: Ik heb geen kamp gedaan deze vakantie, maar ik ga wel nog een kamp doen rond muziek.
1: Okay.
2: Ik heb al een kamp gedaan en ik ga ook nog een kamp doen.
1: Okay. Maar ook allemaal in Studio Dynamo, waar wij nu zitten, of andere locaties? Want we hebben heel veel
2: andere locaties.
1: Oké. En wat doen jullie nog buiten de kampjes tijdens de zomer?
2: Wat gaan op vakantie gaan.
1: Op vakantie gaan? Naar waar ga je op vakantie?
2: Denemarken.
1: Amai, en voor hoe lang?
2: Een week en een half.
1: Amai, is leuk. Ben je excited? Heb je er zin in?
2: Ja.
1: Ja. En wat ga jij nog doen aan de wereld?
2: Ik ga eigenlijk een reis maken naar tot in Oostenrijk. Mm-hmm. Ga ik nog naar een attractiepark en daarvoor een stad bezoeken, Staatsburg. En ik ga ook nog naar Londen.
1: Amai, zeg, je hebt een hele wereldreis. En volgend jaar ga je naar... Welk leerjaar?
2: Vierde. Zesde.
1: Vierde en zesde. Amai, bijna naar het middelbaar. Mm. Ben je een beetje bang voor het middelbaar of lukt dat?
2: Nee, eigenlijk.
1: Komt wel goed. Oké.
0: Nog een vraagje voor u.
1: Oké.
0: Wat moet het... Zijn er bepaalde voorwaarden om animator te kunnen worden bij Kokkelaart? Moet je een test afleggen? Moet je ervaring hebben? Of is dat gewoon...
1: Bij Kokkelaart zijn ze vrij open qua begeleiders die ze aannemen. Dus vaak heb je studentenjobs waar ze zoeken naar mensen met veel ervaring. Hier bieden ze de mogelijkheid om ervaring op te bouwen. Dus ik had wel al ervaring voordat ik bij Kokkelaart ben begonnen. Maar ik kan ook gewoon stages doen of gewoon als beginner beginnen bij ons.
0: Ja. Heb je ook een bepaalde opleiding dat je nu volgt nog?
1: Nee, opleiding heb ik niet. Ik heb dat bij de andere organisatie wel gedaan, maar hier is dat niet nodig.
0: Nee. Okay.
1: Maar ja, je werkt samen met... je hebt verschillende graden van begeleiders qua ontdekkers, bouwers, regisseurs en oud-regisseurs. En je wordt altijd wel samengezet met iemand die u kan helpen, u kan opleiden, een beetje kan vertellen waar wij voor staan en wat er allemaal moet gebeuren doorheen de week. En je leert dat heel snel.
0: En waar staat Kokkelaart voor? Test.
1: Je hebt drie waarden, dat is huiselijkheid, creativiteit en...
0: In de micro, papa.
1: Sorry?
0: Je moet recht voor de micro babbelen, want als je naar achter kijkt naar je collega voor steun, dan hoor je de mensen niet goed. Nee.
1: Je hebt sowieso huiselijkheid en fantasie en creativiteit.
0: Creativiteit is heel belangrijk bij Kokkelaart.
1: Ja,
0: dat klopt inderdaad.
1: Zeker.
0: Heel veel creatieve ateliers, workshops. Niet alleen zomervakantiekampjes of andere campjes, maar ook heel wat andere activiteiten op alle niveaus. We gaan eens kijken of onze technieker hier klaar is. En we gaan er nog een muziekje draaien van Coldplay. Zet het maar al op. Dan mag je hier nog de schuif open doen als de muziek speelt. Ja, tot daar ongeveer. Radio Centraal, deze woensdag met Mr. Mix Niks in plaats van op donderdag. Morgen ben ik hier terug, maar nu doen we nog voor tot 3 uur.

0: De laatste 10 minuten komen eraan. Bieber, bieber, bieber. Wat gaan we de laatste 10 minuten nog doen hier op Radio Centraal? Nog wat vragen stellen aan de kinderen. En de kinderen vragen laten stellen aan de begeleiders. Of over de begeleiders roddelen. Wat gaan we doen? Vertel eens. Zijn het leuke begeleiders?
1: Ja.
0: Is het al wat je kan vertellen?
1: Alle juffen, die zijn, ze doen ze zelf. En ik vind het gewoon leuke juffen. Vrolijk. Grappig. En soms...
0: Zijn ze soms niet wat streng?
1: Nee.
0: Moet je niet altijd luisteren?
1: Die zijn niet streng.
0: Nee? Dat is goed, dat zijn de beste, hè, die niet te streng zijn. Zeg, jullie moesten nog speciale groetjes doen aan bepaalde mensen, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja,
0: dan mag dat, hè?
1: Ellemieke,
3: Liesje
2: en Silke
4: en Mara.
0: En dat zijn allemaal mensen van Cocolaarte?
1: We vinden Cocolaarte leuk.
2: Ja, we vinden Cocolaarte superleuk.
0: Gaan jullie vandaag nog iets speciaals doen?
2: Dat weten we niet.
1: Nee.
0: Nu, hopelijk hebben ze het radioprogramma opgenomen dat jullie zelf morgen nog kunt luisteren, hè, naar wat jij vandaag allemaal verteld hebt. Heb je er niet een beetje schrik voor dat je jezelf gaat horen?
1: Ja.
0: Ja? Ik vind het ook altijd heel raar. Als ik mij graag traf hoor op de radio, dan is mijn stem precies helemaal anders. Dat is heel raar. Dus morgen niet verschieten dat je je eigen niet herkent op de radio. Jullie mogen ook nog groetjes doen aan iemand anders.
1: Ik geef groetjes aan die twee juffen die op die bankje zitten. En ik ga aan mama vragen dat ik nog een keer op deze kamp mag gaan.
3: Ik ook.
0: Ja, dat is plezant te horen, hè. De muziek dat we hier vandaag draaien, hebben jullie allemaal zelf gekozen? Zo ook het volgende nummer. En mijn technieker hier naast mij, hoe is je naam nu weer? Quinn. Quinn gaat u voor jullie de muziek gaan spelen. Dus eens hier op het pijltje drukken en deze schuif openzetten. Dan zal ik de micro's al toe doen. Zo, dan kan je nu binnen te spelen. Ja, deze moeten nog open.

0: Ja, het programma zit er bijna op. Ik ga iedereen nog een kans geven om heel snel na elkaar af te wisselen aan de micro's. Dus ga er maar allemaal dicht bij de micro staan, dat je om beurten nog iets kunt zeggen aan de beste luisteraars. Dan ga ik hier rappen naar je muziekje klaarzetten. Die micro niet, maar het is vandaar. Dus jullie moeten al even opstaan, koptelefoon afzetten. En dan direct, dan kan de volgende direct iets in de micro daar zeggen. En gewoon doorschuiven. Daar zijn nog micro's, hè. Er zijn drie micro's.
1: Hier,
0: dus.
1: Hier is er nog één. Kom maar staan, kom maar staan.
2: Hier is er nog één.
1: Jongens, kom maar door. Okay.
0: Dus de eerste die iets wilt zeggen, mag je iets zeggen, hè. En je pakt de micro dichter bij u, kunt je draaien. Ja, zeg het maar.
2: Ik geef groetjes aan mijn familie en zeker aan mijn opa.
0: De volgende. Tempo, we hebben nog maar 5 minuten.
1: Zeg maar, wie wil je groetjes?
0: Moet de koptelefoon niet opzetten, gewoon zeggen, pak de micro bij u en vertel dit.
3: Ja, als mijn familie luistert, ook hun, ja. Mijn ja, mama en mijn papa.
0: De volgende, er zijn hier 3 micro's, dus je kunt om beurten. Ja, zeg maar.
4: Ik ga ook groetjes geven aan mijn mama en papa en mijn oma.
0: Ja, de volgende.
2: Ik ga groentjes geven aan mijn
0: groentjes
2: familie.
0: Geven? Groentjes? Sla en prei en zo? Of de groentjes, ik was hier aan het plagen, hè. Ja. Ja, de volgende mag je niet eens. Zeg maar, je bent nog niet uitgebabbeld, hè?
5: Ja.
0: Je moet de koptelefoon niet opzetten, gewoon iets zeggen. Ja.
6: Ik geef groetjes aan mijn familie.
7: Ja, ik geef ook groetjes aan mijn mama, niet mijn papa, want die spreekt geen Nederlands.
0: Je kan het ook in een andere taal zeggen, hè? Welke taal spreek je, papa?
7: Oekraïens.
0: Ja, dus dan moet je ook in het Oekraïens zeggen, dat je het weet.
7: Ja, ik denk dat hij... Oké, ik geef ook groetjes aan mijn papa.
0: Ja.
8: Ik wil nog een shout-out doen naar mijn zus, want terwijl ik hier radio zit te maken, heeft mijn tweelingzus net haar toelatingsexamen geneeskunde gehaald.
0: Yay.
2: Ik doe de groetjes aan mijn familie en aan mijn ouders.
9: Groetjes aan mama en papa.
10: Ik doe de groetjes aan heel mijn familie die luistert.
2: Ja.
0: Dan doe ik de groetjes aan mezelf. Ik ga nog een muziekje opzetten en dan gaan we hier stilletjes de studio verlaten. Dus dan kunnen jullie allemaal jullie rugzakje pakken. Doei. Tot de volgende keer, hè, kinderen.
2: Doei!
9: Ja, doei.

0: vangprogramma. Nog eenmaal een calypso rock van King Voop. Dit was Soleil Afrique voor deze week. Volgende week zijn we er niet, maar wel van 12 tot 2 ter vervanging van Supli Devika. Tot volgende week. Daar.
1: He raised up his finger to warn. He said, mister, mind your

0: Love is on the air.
1: Tweewekelijks, zondags, aperitief gesprek met wisselende partners, maar altijd

0: gesprek met wisselende partners, maar altijd uw vaste waarde, Birgit Kersbergen.
1: En vandaag is er geen gast, maar alleen uw vaste waarde, Birgit Kersbergen bij Radio Centraal. En ik ga muziek spelen, veel muziek. En zoals gewoonlijk een diverse keuze. Een eclectische keuze, zeg maar. En ik heb zelfs luisteraars in Limburg op dit moment. En dat vind ik wel heel bijzonder. En daarom begin ik met de onnavolgbare mevrouw Nina Simone.

0: Zalig. Zalig nummer. En zij heeft het niet zelf geschreven, maar dat heeft Jerry Jeff Walker. Dat heb ik natuurlijk opgezocht. En hij is een country artiest. Hij leeft inmiddels niet meer. De arme man heeft aan het eind van zijn leven keelkanker gekregen. Maar hij heeft dus dat nummer geschreven, maar is er zelf niet bekend mee geworden. Dat is nog een andere groep die dat heeft uitgebracht. En dus heb ik hem even opgezocht en heb ik een nummer van hem bij dit. Dus helemaal iets anders.
1: I like to dedicate this song to Kris Kristofferson and Johnny Cash and Billy Swan and Funky Donnie Fritz and pissing in the wind, betting on the losing friends.

Zo dus, heren. Tegen de wind in pissen is geen goed idee. En hij besluit op het laatst dat je het beter in de wastafel doet. Pombak, zeggen ze hier. Misschien ook niet zo'n goed idee. Van pissen gaan we naar doodlen. Komt hij eraan? Nee, hij komt er niet aan. Daar is hij dan. Ray Charles.

Zondag had ik me voorgesteld in de hangmat door te brengen. Tussen de stevige stammen van de bomen. Dicht boven de aarde. En van de hemel ver genoeg verwijderd. Om een mens op zijn plaats te voelen. Maar het regende.

Nog één van Remco Kampert. Nacht. Wereld van aarde. Alle lichten uit. Slapend lichaam van de grond. Geurige lieve mandarijn. Hangend aan je gedroomde takje. In de nacht gaard. Regen in juli. Liefde in woorden. Je lichaam slaapt als de schim van jonge bomen.

All right, Ray Charles. Ik stuit onlangs op een muziek en dat is geneuried. Dat is een koor dat geneuried wordt. En ja, dat vond ik prachtig. En ik ga dat laten aansluiten aan iets waar ik ook zomaar op stuitte. En dat is zowel middeleeuws, maar ook modern. Dus ja, veel luisterplezier.

0: Ja, prachtig. Ik krijg er niet genoeg van. Alleen het duurt 12 minuten, dus dat is een beetje te lang. Het heet Just van David Lang. Dus ja, zoek het op. En omdat hier wat lichaamsdelen in voorkomen, heb ik iets wat ook over lichaamsdelen gaat.
1: Copper comes from Arizona. Peaches come from Georgia. And lobster.
0: Nee, het gaat over wat uit de verschillende staten van Amerika komt.
1: Nebraska. And Kansas gets bananas from the grape.

mine.

Zalig. Dit was live at the New Bethel Baptist Church in Detroit. En goh, zou ik willen dat ik daarbij kon, was geweest. Of eens een keer bij kon zijn. Met een andere zanger natuurlijk. Ik heb nog een gedichtje. Van Remco Kampert. En het heet Dood. Ik denk aan de dood. Mijn dood. Ik denk derhalve aan niets. Want de dood is het niets. Aan niets kun je niet denken. Aan sterven kun je denken. Maar te pijnlijk, te ontwricht. De dood is het uiteindelijke, allesomvattende gedicht. Dat was mooi. En nu gaan we naar iets experimenteler. Something to cherish. Dat is wat muziek met wat soundscape eronder. Ik vind het heel bijzonder.

straks naadloos over in een heel vies en vuil liedje. Dus voor de gevoelige luisteraars, dan moet je even gedurende 5 minuutjes je oren toedoen. Want het is echt hele vieze vuiligheid van Jana Rush. Het heet G-Spot.

denkt dat ze bijna de G-spot heeft gevonden. Het was even zoeken. Ah.

ben benieuwd hoe ze dat gedaan heeft. Ik denk haar eigen seksleven opgenomen en dan daarna wat leuke geluiden en muziek eronder gemixt. Waar een mens zich al niet mee bezighoudt.

Ik denk dat Jana er niet genoeg van krijgt, maar wij gaan gewoon lekker over naar Art Pepper in een tijd dat ze nog niet eens wisten dat de G-spot bestond.

kijk, dat is de muziek die je wil horen op een zondagnamiddag. Nou, we zijn al bijna weer aan het einde van deze aflevering Love is on the Air zonder gast bij Radio Centraal. En ik heb nog een paar leuke dingen. En ik ga eens beginnen met, kan ik niet helemaal spelen, maar dat is Blue Nile van Alice Coltrane. Ja, altijd fantastisch, hè? Leren kennen door een gast die hier op bezoek kwam. Een drummer, ik ben even zijn naam kwijt. Natuurlijk, op dit moment moet ik die naam produceren en dan weet ik het niet. Verdorie, maar ik kom er zo nog wel op. Dan zeg ik het even tussendoor. En bij deze een stukje Blue Nile van Alice Coltrane.

En het was niet een drummer die mij Alice Coltrane aan de hand deed. Nee, het was een saxofonist. Oftewel Andrew Klaas van de groep Stuff, die hier een heel bijzondere gast was.

0: Jawel, we gaan afsluiten. Dit was Alice Coltrane. En over 2 weken waarschijnlijk. Een gast zal er dan niet zijn. Maar ik ben het dan, met leuke muziek. En om maar even een lekker contrast in te smijten, sluit ik af met Hollandse platte humor. Nee, het is geen platte humor. Het is Hollandse platte, hoewel, hoe moet ik het noemen? Ik vind het geestig. Ik vind het grappig. Ik heb het leren kennen via mijn zoon. En tot de volgende keer.
1: Een lekkere teusje met reumbeuten en cocaïne. Kan ik lekker ontbijtje? Kan ik lekker ontbijtje? And now we're here again to the crazy party. Een lekkere teusje met reumbeuten en cocaïne. Kan ik lekker ontbijtje?

the soundbite machine. A series of great soundbites.

0: Zo, welkom bij Gerommel in de Marge. Jawel, ik zie nu iets bewegen. In onze studio hebben wij Ellen Verrijts. Ellen, je bent coördinator van Dokters van de Wereld in Vlaanderen. En aan de lijn, als zij geduld heeft gehad, is er nog steeds dokter Anaïs.
1: Inderdaad, dat klopt.
0: Zo, bedankt voor het geduld. Er had iemand leuk alle knopjes aan- en uitgedrukt. En we hebben onze technische interventieteam opgebeld met fotootjes, zoals dat tegenwoordig gaat, van het mengpaneel. Zodanig dat we alles terug hebben kunnen vinden. Dan kunnen wij van start gaan met een niet onbelangrijk thema, de abortuswet onder vuur. Ellen, jij werkt voor Dokters van de Wereld. En Dokters van de Wereld is een organisatie die de huidige campagne Ze doen het toch mee heeft opgestart. Hè?
2: Ja, dat is zo. Ja, dus bij Dokters van de Wereld is... dacht dokter Anaïs, heel blij om met jou hier ook in gesprek te kunnen zitten. Het is zo dat bij Dokters van de Wereld vrijwillige zwangerschapsafbreking, toegang tot abortus in een breder kader, toegang tot seksuele en reproductieve rechten, een van de pijlers is van haar werking. En als we dan hebben over vrijwillige zwangerschap, afbreking of abortus, dan zijn we daar ook al lang mee bezig. Niet alleen in België, maar eigenlijk ook wereldwijd. Hè. En historiek in België is een beetje dat we in 2022 hebben wij een intentienota gepubliceerd rond de drempels die vooral vrouwen in kwetsbare situaties en dan nog meer bepaald vrouwen die geen documenten hebben, eigenlijk ondervinden bij het zoeken naar toegang tot abortus. Daar hebben we dan een nota over gepubliceerd. We zijn ook heel actief binnen...
0: Misschien voor de luisteraar die het niet zou weten, Dokters van de Wereld is eigenlijk een organisatie die medische hulp verleent aan mensen zonder papieren.
2: Ja, maar het is wel breder dan dat. We zijn een medische, humanitaire, internationale NGO. Inderdaad, daar had ik beter mee gestart. Dus wij organiseren medische ondersteuning, psychologische ondersteuning en sociale ondersteuning voor mensen in kwetsbare situaties. En één van onze doelgroepen zijn mensen zonder papieren, maar andere doelgroepen zijn mensen met een verslavingsproblematiek, sekswerkers, mensen die hun gezondheidszorgen niet kunnen betalen en zo verder. Dus het gaat echt wel wat breder dan mensen zonder papieren, maar we kunnen wel zeggen dat wij een beetje het laatste vangnet zijn, inderdaad, voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Ja, dat klopt wel.
0: En daarnaast doen jullie dus campagnes zoals rond de vrouwenrechten en de abortus, waar je juist mee gestart was.
2: Ja. Dus zoals ik zeg, ja, we zijn er al een tijdje rond bezig. We zijn ook de laatste jaren heel actief geworden in België binnen het Abortion Now-platform. Dat verenigt een hele rits van organisaties, van familiale planningscentra tot Amnesty International, tot NGO's, tot Luna Abortuscentrum. Centra ook organisaties die eigenlijk vrouwen of mensen die zwanger kunnen worden, beter gezegd, ondersteunen, die niet meer in België terecht kunnen, maar die nog wel in Nederland hulp kunnen vinden. Dus, en in dat platform zijn wij ook politiek heel actief, rond eigenlijk het aandringen op een versoepeling van de abortuswetgeving die momenteel in de ijskast ligt.
0: En dat is niet enkel met een petitie, maar jullie doen ook eigenlijk lobbywerk met... welke ministeries? Want het is in de Raad van Justitie? Of,
2: ja, vooral gericht naar Verlinden, maar dan ook weer breder. Want het is natuurlijk niet alleen rond abortus, maar ook toegang tot seksuele en reproductieve rechten. En het is ook niet alleen in België dat wij actief zijn. Dus ook bijvoorbeeld het feit dat er een heel grote stok van medicatie, waaronder heel veel anticonceptiemiddelen, dat die opgeslagen liggen in geel, die eigenlijk bedoeld zijn voor organisaties migraties in Afrika, maar die geblokkeerd worden door de regering Trump. Daarom zijn wij ook heel actief. En dan richten we ons natuurlijk naar andere ministeries en ook naar andere niveaus. Dus niet alleen federaal, maar ook Vlaams. Dus we zijn op een heleboel niveaus en rond een heleboel ministeries maken we contacten en proberen we invloed uit te oefenen. We werken hiervoor ook heel nauw samen met Amnesty International. Ik weet niet of de mensen op de hoogte zijn, dat die ook al anderhalf jaar een heel sterke campagne hebben rond het recht op abortus in België. Waar dan mensen misschien wel wat van kunnen schrikken, want mensen denken misschien, ja, maar het recht op abortus in België bestaat toch?
0: Ja. Ja, want dat is misschien om Stefans nog op terug te komen, nadat we dokter Anaïs hebben gehoord, dat het nog in het strafrecht zit.
2: Het is nog niet volledig gedepenaliseerd, inderdaad, ja.
0: Misschien maar Anaïs, jij bent dokter en als dokter verbonden aan het MSOC Antwerpen, beter bekend in de volksmond als de Free Clinic. En je werkt ook voor het project, een project met enkel vrouwen. Welkom.
1: Inderdaad. Dank u wel.
0: Free Clinic is een organisatie die werkt vanuit de insteek Harm Reduction.
1: Ja, en... inderdaad. Wat ik wil even verduidelijken, ik zit hier echt gewoon op mezelf en ik ben inderdaad werkzaam in Free Clinic en het project, dat genderspecifieke werking. Maar ik kan niet spreken in naam van de volledige Free Clinic. Ik kan wel spreken vanuit Harm Reduction en de visie waarin de Free Clinic werkt, maar het is niet dat we hebben besproken in onze werking van ik ga dit hier komen vertellen. Maar ik weet wel, wij dragen Harm Reduction uit, wij zijn daar een werking in en dat betekent letterlijk schade beperken. Wat dat gaat doen, is specifiek gaan wij de kans verkleinen op gezondheidsschade bij mensen die middelen gaan gebruiken, zonder de focus te leggen op ze moeten stoppen met gebruik. Het gaat er eigenlijk vanuit, iedereen gebruikt. En hoe kunnen we die mensen gaan helpen op vlak van huisvesting, op vlak van eventuele dakloosheid, op vlak van werk. Dus we gaan eerder focussen op levensomstandigheden. Maar dat is ons stukje in die harm reduction, maar dat gaat veel breder wel natuurlijk. Harm reduction is ook iets...
0: De titel van de campagne is dan eigenlijk heel passend, want die zegt ook, ze doen het toch abortus, dus beter het regelen dan doen alsof het gaat gebeuren.
1: Ja, in dat opzicht zeker. Je wilt eigenlijk een situatie creëren. Je hebt vrouwen, mensen die zwanger worden, die pas laat achterkomen of die pas laat een beslissing kunnen nemen. En je wilt dat zij dat op een legale manier kunnen doen, dat op een manier kan gebeuren, dat hen geen stress geeft, de gezondheidsrisico's naar beneden haalt en niet in een nog meer kwetsbare positie duwt. Want ik wil wel even benadrukken dat de groep die latijnse abortus de vraag daarnaar stelt, is heel divers, maar binnen die diversiteit zijn het wel de meer kwetsbare vrouwen die door die maatregel wel heel nog in een moeilijkere positie terechtkomen.
0: Ja, en het gaat ook over een heel kleine groep, hè. Er zijn niet zo massaal veel mensen die dat in die late termijn nog willen, maar wel echt mensen die het nodig hebben dat opgerekt wordt. Want momenteel het voorstel dat op tafel ligt, dat is 14 weken.
2: Dat is 14 weken en 18 weken voor een vrouw die kan bewijzen, pas op, die kan bewijzen dat haar zwangerschap het gevolg is van een verkrachting. Ja, dat is natuurlijk compleet nefast. En ik denk dat dokter Anaïs er ook wel iets over zal te zeggen hebben. Dat is enorm traumatisch. Hè? Je zit met een ongewenste zwangerschap en daarbovenop ga jij nog eens moeten bewijzen dat het gevolg is van seksueel geweld. Dus daar zijn we
1: absoluut niet over te spreken. Binnen een familie gebeurt, is ook heel moeilijk om dat te
2: inderdaad. Inderdaad. Ja. En dan terug eventjes over de vrouwen die laattijdig eigenlijk hun zwangerschap ontdekken. En ik denk dat we dat allebei ook zeer goed weten vanuit de praktijk waar we mee te maken hebben, terrein en onze projecten. Dat zijn dikwijls mensen in kwetsbare situaties, omdat die ook dikwijls een onregelmatige cyclus hebben te gevolgen van traumatische ervaringen en stress. Ja. En ook niet zoals men maar denkt, zomaar een zwangerschapstest kan doen. Dat is er eigenlijk bij die groep ook niet al te veel bij. Geen huisarts hebben en natuurlijk ook dikwijls toch wel dat er heel veel stigma nog altijd wel gevoelens van ontkenning. En eigenlijk dat vrouwen zichzelf ook wel soms denken van oké, in welke situatie zit ik nu? En eigenlijk bij niet weten bij wie ze te raad kunnen gaan, eigenlijk. Mm-hmm. Dus ja, dus ik denk dat die factoren toch, dat zien we toch ook heel veel in onze projecten.
0: Als we naar enkele cijfers gaan, mm-hmm. dan schrok ik toch wel om te lezen dat er om de 13 seconden iemand sterft aan een slecht uitgevoerde abortus.
2: Aan een abortus. Onveilige abortus noemen we dat. Ja, ja, ja, ja.
0: Dat is hallucinant veel, eigenlijk.
2: Ja, dat is enorm veel. En die onveilige abortus, dat gebeurt veel meer als dat je denkt. Dus hoe strenger uw wetgeving is en hoe strenger de regelgeving rond abortus is, hoe hoger uw percentage van onveilige abortus wordt. Hè. Mm-hmm. Dus dat zou eigenlijk al een reden te meer moeten zijn. Dus het is ook een kwestie van volksgezondheid. En die cijfers die gebruiken wij ook in onze campagne. Hè.
0: Daarnaast,
1: ja, en ook nadien, hè, ja. Stel dat ze de termijn voorbij zijn, ze hebben niet gevonden, ze hebben geen hulpverlening gevonden die hen kan helpen naar Nederland of zo gaan, dan zijn dat ook zeker de meer kwetsbare vrouwen, degenen die in contact gaan komen met justitie, die, dat is een hele waterval aan dingen die gaan gebeuren, die te beuren staan. Ja,
2: absoluut.
1: Dat is moeilijk voor woorden, maar...
0: Ja, die cijfers zijn van Amnesty International, die een grootschalige peiling deed. Mm-hmm. En die hadden dus ook gepeild naar de publieke opinie.
2: Ja.
0: En 78% van de bevolking in België zou zich zorgen maken rond de rechten van vrouwen en de gezondheid, de reproductieve gezondheid.
2: Mm-hmm.
0: En 3 op 4 Belgen vindt dat abortus moet als basisrecht erkend worden en ook als essentiële gezondheidszorg moet erkend worden.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Dus dat kunnen we eigenlijk toch zeggen dat er een zeer groot draagvlak is
2: inderdaad.
0: Voor en dat dat dan niet echt strookt met de huidige terughoudendheid eigenlijk.
2: Terughoudendheid, sabotage, politieke sabotage eigenlijk. Politiek
1: ja, want er is een rapport, hè, in 2023, ik heb dat hier bij mij liggen, dat is 300 pagina's lang. Dat is een onafhankelijk rapport tussen alle universiteiten, een onafhankelijk comité van academici die bevraagd heeft in Nederland en Engeland naar mensen die ervaringsdeskundigen, naar mensen die werkzaam zijn, bij organisaties die werken met kwetsbare vrouwen. Een heel onderzoek en vanuit alle kanten. En dat zegt, dat is op vraag van Vivaldi toen gebeurd, en dat zegt minstens 18 weken.
2: Ja.
1: Eigenlijk alle gesprekken die we daar nu nog over hebben, is een beetje bijna absurd, omdat het allemaal onderzocht is. Het is allemaal langs veel verschillende ethische kanten bekeken, bevraagd.
2: Ja, vanuit hetzelfde rapport van Amnesty International, een van de data die mij het meest frappeerde uit dat rapport is toch wel dat 1 op de 4 mensen die in België een keuze maken voor abortus en die dus ook voor abortus gaan, die zijn eigenlijk gaan de legale tijd voorbij, waardoor zij dus ofwel het op een onwettelijke manier toch in België doen. Dus, want het bestaat natuurlijk wel dat je geholpen kan worden. Ik ga daar nu niet verder over uitbreiden. Ik wil ook geen mensen in problemen brengen, want inderdaad, het is nog niet helemaal gedepenaliseerd. Of dat deze mensen dus naar het buitenland moeten. Dat was ook een van de uitkomsten van het rapport van Amnesty International. Dat vind ik toch echt wel heel frappant. Dat wil toch ook gewoon zeggen dat die 12 weken, dat gewoon sowieso al eigenlijk gewoon niet haalbaar is voor veel mensen. Dus ook veel mensen die niet in een kwetsbare situatie zitten. Ja.
1: Ja, ik denk dat iedereen wel mensen zijn omgeving ook heeft en kent, los van de werkingen waarin we werken. Die te maken hebben gehad met abortus. En dat, je doet dat niet als vrouw omdat je dat wilt. Hè. Omdat je daar als anticonceptie doe je dat niet. Dat brengt wel wat teweeg. Je denkt daarover na. je gaat daar wel overwogen beslissing over maken. En liefst van al wil je dat zo vroeg mogelijk weten.
2: Ja, ja, ja. Nu, ja, wij zijn natuurlijk bij Doctors van de Wereld, hamen wij er ook wel op dat het is niet onze enige strijd, is niet alleen pro-abortus. Bij ons ga je het over veel breder en ga je het natuurlijk ook over een seksuele en reproductieve rechten, ja. Maar dan ook wel het binnen de maatschappij en ook binnen, dus Evras in Wallonië, nu in België, in Vlaanderen is het uit de eindtermen gehaald van de seksuele opvoeding. Ja. Nu, dat gaat dus niet helpen, hè. Dus wij willen ook dat de leeftijd voor anticonceptie, gratis anticonceptie, dat die opgetrokken wordt. Al die randvoorwaarden moeten ook vervuld zijn om minder ongewenste zwangerschappen te hebben. Hè. En die zijn in België ook nog niet helemaal zoals ze kunnen zijn. Hè.
1: Nee, want ze willen dan nu naar boven de 25, want de meeste ongewenste zwangerschappen is tussen de 25 en de 35,
2: ja,
1: geloof ik.
2: Ja.
1: En het wordt maar terugbetaald tot 25 jaar. Nu, bij ons wordt wel de prikpil terugbetaald, maar voor de rest niet. Dat is eigenlijk de enige anticonceptie die een terugbetaling kent binnen onze werking. Dus dat moet zeker uitgebreid worden.
3: Ja, in de realiteit gaan we mensen ook vaak naar Nederland, maar ook in Nederland, dat we zouden denken, ah ja, progressief Nederland, ja. Op dat vlak van ethische kwesties, ook in Nederland zit het nog in het strafrecht.
2: Ja.
3: Er was daar ook een paar jaar geleden een punkband, Vulva, een
2: fantastisch
3: vrouwelijke punkband, en die hadden, een van de zangeressen had dan een abortus gedaan en zij wou om het uit het taboesfeer te halen. Ze zei van ja, ik kom uit een progressieve midden eigenlijk, maar toch rust er toch nog een enorm taboe uit. Het is niet zoiets dat je zegt van ah, ik heb dat laten doen, ik overweeg dat te doen en je kan erover praten. Ze hadden er een nummer over gemaakt en dat was toen in de Kamer beland onder de ChristenUnie en SGP. Gewoon enkel voor het lied zelf, waarbij dat ze net inderdaad dat taboe, dat nog eens bevestigd werd. Hoe komt het dat ook hier in België dat samengenomen wordt met andere, zoals nu?
2: Voor mij is dat die ethische koehandel. Hè. Ik bedoel, dat heeft eigenlijk niks meer met de grond van de zaak te maken. Hè. Nog als het over euthanasie gaat, met mensen met dementie. Nog als het over mensen gaat die voor keuzevrijheid zijn rond abortus. En dan het derde, de derde onderwerp is dat dan samengenomen wordt. Dus ook het feit dat eigenlijk parlementairen niet in eigen naam kunnen kiezen of niet voor hun keuze kunnen uitbrengen van stem, maar dus dat het onder consensus moet zijn, dat consensus moet gevolgd worden, ja, dat is gewoon compleet van de pot gerukt.
1: Is dat niet altijd het geval? Dat is in specifieke gevallen dan? Of?
2: Ja, dus nu rond deze thema's moet het onder consensus zijn. Dus van de...
1: Omdat het ethisch is, omdat dat zo zware bladen...
2: Ja. Maar dus bijvoorbeeld vooruitstemmers en meer stemmers moesten die ieder voor zich stemmen, dan zou het anders uitdraaien. Maar dit kan niet binnen deze ethische thema's. Dus dat is een heel constructie die opgezet wordt om elkaar eigenlijk, om de, laten we maar heel eerlijk zijn, hè, om de regering niet te laten springen. Daar heeft dat eigenlijk mee te maken, om het eigenlijk gewoon allemaal samen te houden op een kunstmatige manier.
3: Bij een vorige onderhandeling die dan gestrand is, dat is ook toen op de lange baan geschoven, was het vooral Valérie Van Peel, geloof ik, van de N-VA, die van Leer trok tegen de uitbreiding. Wie zijn nu zowat de... Is daar een soort van lobby of een...
2: Ja, het is vooral...
3: Hebben wij zoiets als een pro-life beweging in België?
2: Ja, toch wel hoor, toch wel. En eigenlijk, die worden toch gradueel ook sterker en toch wel iets prominenter ook. In Gent bijvoorbeeld, rond het Luna's Abortuscentrum, hebben die zich al wel gemanifesteerd. We zijn nog niet zo ver, zoals in Nederland, dat je eigenlijk begeleiding en bijna bescherming moet hebben voor je een abortus Centrum binnenwandelt. Zo erg is het nog niet, maar het bestaat hier in België ook. Maar ik denk in België de grootste blokkage...
1: Ook,
2: ja, natuurlijk. De grootste blokkage komt van CD&V. Allee, ik bedoel daar... en samen nu met N-VA, maar de grootste blokkage is CD&V. Het is CD&V die hier eigenlijk echt wel dit stuk de versoepeling echt wel tegenhoudt. Hè? Ja.
3: Zien jullie dat ook, Anaïs, in het algemene harm reduction beleid? Is er zoiets als een Europees harm reduction beleid bijvoorbeeld?
1: En wat dan exact?
3: Dat er veel terughoudendheid is. Dat
1: nee, harm reduction beleid is echt wel... Nee, die blijven wel echt progressief. En daar zeker geen terughoudend... Of, wel, nee.
3: Nee, dat er politiek, op Europees niveau, dat er politiek terughoudendheid is naar de insteek van harm reduction.
1: Ja, dat zien wij ook binnen onze werking. Dat we elk jaar meer en meer moeten strijden voor ons plaatje te behouden. Er veel meer op repressie, veel meer op terughoudend. En dat zet zich ook wel door. En ja, de conservatieve zet zich wel meer door. Dat is heel voelbaar. Maar ook bij zelfs gewoon bij de mensen die ook langskomen. Hè. Dat is een beetje algemeen, hè, dat je dat dan voelt. Ja, want ja, Mainline bijvoorbeeld in Nederland is een succes verloren.
2: Ja.
1: Heel erg, heel schrijnend.
3: Mainline, dat is een peer-to-peer blad eigenlijk voor gebruikers...
1: Ja, een heel belangrijke speler die ook zo congressen mee organiseerde. We voelen dat ook, dat we heel steeds vaker een gesprek moeten gaan. Ik stond de vraag even nu, maar zeker wel. En dat is ook binnen die abortuskwestie. Dat voelt je ook. Of binnen onze werking met vrouwen, in het kader van zo de gedwongen opname die dan vorig jaar heel sterk... in het nieuws kwam om die wet te verruimen. Daarin zie je dat ook. Hè. Harm reduction is niet hetgene wat ze willen uitdragen. Hè.
2: Nee, en daar speelt ook vooruit een heel vieze rol. Hè. Rond. Misschien kan je dat even toelichten, Anaïs, want dat is ook wel heel interessant voor de luisteraar, denk ik, dat wat men nu eigenlijk wil doen met vrouwen, zwangere vrouwen, die dan een verslavingsproblematiek hebben. Kan jij daar iets over vertellen?
1: Dat voornamelijk van Goya uit. Ik kan er misschien wel fouten in maken. Ik weet niet of ik dat zonder fouten ga kunnen vertellen.
3: Ja, voor de geïnteresseerde luisteraar hebben we nog een interview met Marleen, denk ik, van Goya.
2: Oké, goed.
3: Maar dat is al van enkele jaren geleden. Dat ging toen ook over het moederschap... En het inderdaad het...
1: Was dat Diane? Of was dat... Wie was dat?
3: Ja, sorry, misschien was het Diane. Ik zeg maar alleen. Ja. Zo'n typisch Vlaamse naam. Je kan het vinden op de redactiewebsite van Radio Centraal.
2: Ja.
3: Als je Goya intikt met een I.
2: Ja, inderdaad. Er bestaat een organisatie die wel gelinkt is, hè, aan MSOC en Free Clinic, die verslaafde zwangeren werkt, of zwangeren beter gezegd met een verslavingsproblematiek. Nog eventjes iets over de internationale reikwijde eigenlijk van onze campagne, waarom dat we die toch ook wel heel, heel belangrijk vinden. En dat is een beetje het verlengstuk van waar we nu een beetje over aan het praten staan. Dat natuurlijk die toegang tot die seksuele en reproductieve gezondheid, is dat gewoon wereldwijd wel overal, op heel veel plaatsen, meer en meer onder druk. Hè. En kent echt wel een achteruitgang qua toegang voor miljoenen en miljoenen mensen. Echt waar. Dat verhoogt gezondheidsrisico's voor enorm veel mensen. Dus vanwege regressief beleid, maar ook vooral budgettaire beperkingen. Hè. En die zijn heel breed, hè. Budgettaire beperkingen. Van anticonceptiemiddel tot HIV-middelen en noem maar op. Hè. Dat is dus echt dat is een catastrofe gewoon.
1: Maar op welke manier kunnen we dat dan... Want nu is die wet daar.
2: Mm-hmm.
1: Van, ja, met 14 weken. Is er nog een manier om dat te counteren? Is er nog een manier om dat op te trekken? Hoe kunnen we dat doen? Bij onze werking? Of de gewone mens die niet per se werkzaam is in zo'n context? Eerder alle vrouwen gewoon in België. Hoe kunnen zij iets betekenen?
2: Ja. daarom dat we natuurlijk de petitie gestart zijn. En ik zoveel yeah. eigen huis praat, dat is nu niet direct mijn ding. Maar ik denk, wij hebben daar ook heel veel over nagedacht intern bij Dokters van de Wereld. En wij hebben dan gezegd van, ja, we gaan in elk geval al laten zien dat een organisatie zoals Dokters van de Wereld, dat een medische, humanitaire NGO is, hè, die toch niet direct weg kan gezet worden als een extreem progressieve, niet dat we niet solidair zijn met de progressieve organisatie, daar ga ik het helemaal niet over, maar het is toch wel heel moeilijk om ons in een hoekje te gaan stoppen van een organisatie die niet weet waarover dat ze praat. Allee, ik bedoel, wij weten echt wel wat het betekent voor mensen op het terrein. Dat die toegang eigenlijk zo beperkt is gewoon. En dat die limieten van... dus wij proberen met argumenten, samen met de bevindingen van het rapport waar jij al over sprak gewoon, om zoveel mogelijk op instituties, mensen, politici in te praten. En wij proberen nu zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om daar dan toch mee naar ministerie te trekken. In september zal, op 28 september, dat is de internationale dag voor het recht op een veilige abortus, zal Amnesty International zijn resultaten overhandigen aan de regering. En in november gaan wij dat doen. Ik bedoel, en ik denk dat we dit soort acties moeten vermenigvuldigen en gewoon niet stoppen met daarover te praten. En ook niet stoppen met mensen te ondersteunen die de wettelijke termijn dus overschrijden. En dan heb je initiatieven, ik ga even mijn rode draad afmaken, dan heb je initiatieven zoals Compagnon, die eigenlijk, dat zijn vrijwilligers, en die ervoor staan om mensen te gaan begeleiden naar Nederland, wat ook niet zonder gevaar is. Hè? Dus ik heb dat zelf ook gedaan. Als jij mensen begeleidt naar Nederland die ongedocumenteerd zijn, kan jij beschuldigd worden van mensenhandel. Hè? Dus, en ik denk dat we dat gewoon open en bloot moeten zeggen, dat wij zo'n dingen wel gaan blijven doen. Dus dat is echt gewoon dwars liggen, maar met argumenten. Ik denk dat dat heel belangrijk blijft gewoon. Ja.
3: Mm-hmm. Anaïs, heb je nog iets toe te voegen? Want jij had ook de wetenschappelijke rapporten nageplozen.
1: Ja, ik vind gewoon... Ja, ik vond dat frappant dat alles in de wetenschap van het eten, over die pijngrens en zo, is er altijd veel gezegd. Maar dat allemaal is bestudeerd.
2: Ja.
1: Ook naar risico's voor de moeder, risico's voor het kind, naar het ongeboren kind toe. Ook naar de gevolgen voor de algemene gezondheidszorg. Dat allemaal al was onderzocht. Dus een beetje zoals dat... Ellen het zegt, dat een politieke beslissing is momenteel. Want dat het volk, een groot deel van het volk en een heel panel iets anders zegt.
2: Ja. Ja. En ik denk ook, hè, gewoon zoveel mogelijk op allerhande soorten fora en initiatieven, noem maar op, festivals, whatever. Wat wij bijvoorbeeld ook gedaan hebben, is een hele vak opgericht van allemaal valse argumenten waar dat mensen mee afkomen. Ja? En op welke manier dat je die kan weerleggen. Dus wij geven daar ook vormingen over, infosessies en zo verder. Dus ik denk dat ook wel allemaal belangrijk is. Ja.
1: En ik ben ooit naar een film van Lebenement, van dat verhaal van Annie Ernaux gaan kijken in Gent. Een paar jaar geleden was dat op de Cour. En er waren er twee mensen aanwezig. Misschien was dat
2: u. Ja, dat was ik. Twee mensen, ja.
1: En dan, ik denk dat u het dan zei. Ik heb dat nooit vergeten, zo die zin van, kijk, dat je dat ook wel ziet. Als er over abortus wordt gesproken en zo, als daar weerstand rond is, dat ook veel zegt over de rechten van de vrouw in het algemeen in dat land.
2: Ja.
1: Dus dat we daar alert voor moeten zijn. De woorden, u had het waarschijnlijk anders verwoord, maar daar kwam het zowel op neer.
2: Ja,
1: maar ik ben dat wel niet vergeten.
2: Oh, dat is fijn om te horen. Nu, eventjes zo, als je mensen aanspreekt of over de petitie. Ik heb gisteren een hele wandeling gedaan door de stad. En het is ook gewoon op welke manier dat je erover spreekt. Gewoon, hè. Je gaat mensen ook niet aanvallen omdat ze er anders over denken. Als je gewoon heel rustig en heel goed weet waarover je spreekt en je hebt een aantal kerncijfers gebruikt en een aantal argumenten, mensen luisteren echt wel gewoon. Dus dat heb ik gemerkt en dat vond ik wel een goede ervaring eigenlijk. Ja.
3: Oké, ik heb het desbetreffende nummer klaarstaan van Vulva. Het heet ook Kill the Baby en het heeft een redelijk chockerende clip. Anaïs, jij moet nog werken, dus wij nemen afscheid van jou. Okay. Dus zei je nog iets
1: over. Dankjewel. Oké, okay, succes nog in de uitzending.
3: Okay. Ja. En Ellen, misschien nog even voor de luisteraar, waar de campagne kan mee ondertekend worden.
2: Hè? Ja, oké, okay, ja, op onze website, www.doktersvandewereld.be ofwel onze de eigen website van de campagne, www.zedoenhettoch.be.
3: Ook op de website van Dokters van de Wereld?
2: Of? Ja, ook. Ja. En de website van de campagne zelf, zedoenhettoch.be. Ja.
3: Oké. Okay. Dat wij hebben ook nog in petto zelfs een telefonisch gesprek met iemand uit de Koerdische beweging. Zo.
4: This one's dedicated to all the haters out there. Jealous of us because we're better than you. Yolandi Fusser, bring the sparks.

na 17 uur op Radio Centraal, 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet, radiocentraal.be of .org. En ook DAB Plus hier en daar nog steeds. Ik zal even vooruitlopen in de tijd. Tussen 18 uur en 19 uur heb ik Zandbak invullingsgelegenheid. Er is geen proefprogramma in Zandbak. Ik breng het vervolg van de voorlezing door Annie M.G. Schmid van haar roman Minus uit 1970. Een opname uit 1987 met tussendoor muziek van Peter Vermeers en Flat Earth Society uit hun soundtrack voor de verfilming van Minus uit 2001 in regie van Vincent Bal. Ik breng het vandaag het slotdeel van die soundtrack. En voornamelijk muziek van Flat Earth Society uit hun CD Psycho Scout uit 2006. Ja. Even kijken wat het voorspel betreft. Ik kan al een beetje muziek lanceren. Muziek van Serge Gainsbourg uit zijn soundtrack voor zijn film Je t'aime moi non plus. Uit 1976, een instrumentale soundtrack.

In Voorspel vandaag breng ik wat ik vorige zondag rond 13 uur bracht tijdens het 26e 14 juillet-feest van Radio Centraal. Dat ging voor het eerst door op het Vredesplein in Berchem voor Café Tati, dat gerund wordt door voormalige Radio Centraal medewerkers. Ik bracht drie korte passages uit een toneelstuk van Samuel Beckett, En attendant Godot, geschreven in het Frans. De première was in Parijs op 5 januari 1953. Drie korte passages, telkens na een instrumentaal muziekstuk van Serge Gainsbourg. De drie instrumentale versies van Je t'aime moi non plus uit zijn soundtrack voor inderdaad zijn film Je t'aime moi non plus. Zijn film, ja, ook regie en scenario. Het lied komt overigens niet voor in de film. Vandaag breng ik eerst de versie in het Frans, zoals zondag, daarna mijn eigen vertaling in het Nederlands. Als extra twee versies van het lied, Je t'aime moi non plus. De eerste versie met Brigitte Bardot uit 1967, die destijds niet werd uitgebracht. Verscheen voor het eerst in 1986. Die zal ik brengen na de Franse versie, de originele versie. De versie met Jane Birkin uit 1969, met toen meteen een groot succes en ook wat controverse, die breng ik na mijn Nederlandse vertaling. En ja, ook extra, ingemixt door mij, discreet, geluiden van een sneeuwstorm, ook bij de muziek.

Toneel stuk van Samuel Beckett, En attendant Godot, geschreven in het Frans. De première was in Parijs op 5 januari 1953. De première van de eerste vertaling in het Nederlands door Jacoba van Velde was in Arnhem op 5 maart 1955. Dat was voor de première in Londen van de vertaling in het Engels door Samuel Beckett zelf. Die première was op 3 augustus 1955. Ik breng 3 korte passages uit Wachten op Godot, mijn eigen vertaling, en 3 instrumentale muziekstukken van Serge Gainsbourg, de 3 instrumentale versies van Je t'aime moi non plus, uit zijn soundtrack voor zijn eigen film, ook regie en scenario, Je t'aime moi non plus, uit 1976. Dit evenement duurt ongeveer 15 minuten. Daar komt wel bij als extra op het einde het lied Je t'aime moi non plus, de versie uit 1969 met Jane Birkin. Ook extra, ook bij alle muziek, wordt het geluid van een verre sneeuwstorm ingemixt door mij.

Een heerlijke plek. Aantrekkelijke aspecten. Laten we gaan. We kunnen niet. Waarom? We wachten op Godot. Dat is waar. Weet je zeker dat het hier is? Wat? Dat we moeten wachten? Hij heeft gezegd voor de boom. Zie jij er andere? Wat is het voor een? Het lijkt op een treurwillig. Waar zijn de bladeren? Hij moet dood zijn. Uitgetreurd. Tenzij het niet het seizoen is. Is het niet eerder een struik? Een heester. Een struik. Een, wat wil je insinueren? Dat we ons van plaats hebben vergist? Hij zou er moeten zijn. Hij heeft niet nadrukkelijk gezegd dat hij zou komen. En als hij niet komt, we komen morgen terug. En dan overmorgen, misschien, enzovoort. Het is te zeggen, totdat hij komt. Je bent genadeloos.

Zeg hem dat je mij gezien hebt. En dat... dat je mij gezien hebt. Zeg eens, weet je zeker dat je mij gezien hebt? Zal je me morgen niet zeggen dat je me nooit gezien hebt? Wat is er? Niets. Ik ga weg. Ik ook. Heb ik lang geslapen? Ik weet het niet. Waar gaan we naartoe? Niet ver. Jawel. Jawel, laten we hier ver vandaan gaan. We kunnen niet. Waarom niet? We moeten morgen terugkomen. Om wat te doen? Wachten op Godot. Oh, is hij niet gekomen? Nee. En nu is het te laat. Ja, het is al nacht. En als we hem eens lieten vallen. Als we hem eens lieten vallen. Dan zou hij ons straffen. Alleen de boom leeft. Wat is het? Dat is de boom? Nee, wat voor een soort? Ik weet het niet. Een treurwillig. Laten we gaan kijken.

Dus, zullen we gaan? Trek je broek op. Wat zeg je? Trek je broek op. Mijn broek uittrekken? Trek je broek op. Dat is waar. Dus, zullen we gaan? We gaan. Ze bewegen

Nu volgt de aankondiging van Voorspel. De volgende twee weken in Voorspel, de volgende twee uitzendingen, deel 8 en 9, in de reeks van 16, met gedichten die ik voorlees uit de bundeling Conrad Live on Stage. Patrick Conrad, gedichten 1963 tot 1973, verschenen in 1973. Volgende week het vervolg uit de cyclus Ode aan een Amerikaanse roos uit 1968. Met erbij een deel van de LP Patrick Conrad Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw, verschenen in 1973. Een samenwerking met voornamelijk Roland van Campenhout. Ik breng ook muziek uit de CD van Roland van Campenhout, Newfound Sacred Ground, geproduceerd door Mauro Pavlovski, een CD uit 2013. Verder muziek uit Artificial Memory Trace volume 5, Thality Abstract uit 1995 en werk uit de CD van Hans Gruzels Krankenkabinet, Blauwe Blooded Turen uit 2008. Voornamelijk een nieuwe soundtrack voor een film uit 1949, Alice in Wonderland, in regie van Dallas Bower. Muziek en klanken van de film uit 1949 zitten ook verwerkt in de nieuwe soundtrack van Hans Gruzels Krankenkabinet. Dat is het voor Voorspel volgende week. Zometeen de aankondiging van Thuisreis morgen. Een kort stukje, Serge Gainsbourg uit Je t'aime moi non plus, de soundtrack. Le camion jaune.

aankondiging van Thuisreis Morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen thuisreis naar Parijs. Naar het kerkhof, Cimetière du Père Lachaise, in het 20e arrondissement. Naar het graf van Jim Morrison, zanger en liedschrijver van The Doors. Verder ook onder meer dichter en filmmaker. Begraven op Père Lachaise op 7 juli 1971. Jim Morrison overleed in Parijs op 3 juli 1971, op 27-jarige leeftijd. Om in de stemming te komen voor de reis, heel wat muziek van The Doors, uit de soundtrack van de film When You're Strange, a film about The Doors uit 2009, een documentaire in regie van Tom DiCillo, met hier ook uit korte stukjes uit interviews met Jim en ook met de andere groepsleden. Verder muziek uit het debuutalbum van The Doors, The Doors uit 1968, uit hun vijfde album, The Doors Morrison Hotel uit 1970. Even kijken nog, uit hun derde studioalbum, Waiting for the Sun uit 1968. En ik heb ook enkele tracks uit het livealbum The Doors Live in Vancouver 1970, de dubbel CD uit 2010. Als gids, als audiogids, Ray Manzarek. Een deel uit een interview met Ray Manzarek van The Doors uit 1991 over het ontstaan van The Doors in de jaren 60. Er zijn coverversies van liederen van The Doors uit twee compilatie-cd's uit het jaar 2000. The Doors Stoned Immaculate, The Music of The Doors. Daaruit John Lee Hooker en Jim Morrison. Roadhouse Blues, de vocalen van Jim Morrison zijn postuum ingemixt, zodat de suggestie van een duet wordt gewekt. Verder ook een lied door William S. Burroughs uit die compilatie. Uit de andere compilatie Darken My Fire, A Gothic Tribute to the Doors, Erie Vom en Controlled Bleeding. Ook twee orchestrale, instrumentale versies van The Doors liederen uit de CD Riders on the Storm, The Doors Concerto. Nigel Kennedy, de violist en Jazz Coleman, vooral bekend als medeoprichter van de groep Killing Joke. En het Symfonisch Orkest van Praag met als dirigent Peter Scholes. Een CD uit het jaar 2000 ook. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast breng ik een eigen... Wacht even kijken. Breng ik enkele teksten van Jim Morrison. Origineel gevolgd door mijn eigen vertaling in het Nederlands. Een gedicht van Jim uit 1954, geschreven op 10-jarige leeftijd. En een deel van zijn tekst, Hitchhiker, a film idea by Jim Morrison uit de jaren 60. Er kwam een film van 53 minuten, H.W.Y., een American pastoral uit 1969, een film gemaakt door Jim en enkele kameraden. Jim Morrison speelde de hoofdrol en enige personage. Maar dat was niet de verfilming van zijn tekst, Hitchhiker, film idea by Jim Morrison. Ik geef het maar even aan. Doorheen deze thuisreis vier tracks uit een dubbel CD van Brigitte Kaandorp. Kunst, integrale theaterversie live opgenomen in 1992. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal drie films bespreken. La Bataille de Gaulle, J'écris ton nom, geregisseerd door Antonin Baudry. Dat was een tweeluik. Het eerste deel kwam recentelijk, toch een maand geleden of iets meer, uit. Daar heb ik ook over gesproken, maar dit is dus deel 2. Dan verder Mas Palomas, geregisseerd door José Marie Cunaga en Aitor Aregui. Ik probeer Baskische namen uit te spreken. Het is een Spaanse film uit Baskenland, maar Mas Palomas is een badplaats op Gran Canaria. Een deel van de film speelt zich daar af, het andere deel in Baskenland, San Sebastián. Verder ook horror, bovennatuurlijke horrorportie. Evil Dead Burn, geregisseerd door Sébastien Vanicek. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken naar de nieuwe tentoonstelling in Tic Tac in Antwerpen. Een tentoonstelling met werk van Hannah Perry, Hard Love. Voornamelijk sculptuur en ook geluidskunst. Zo componisten. Dat is het voor Thuisreis Morgen. Even kijken naar de klok. Ik heb nog een stuk wel klaarstaan uit die soundtrack voor Je t'aime moi non plus van Serge Gainsbourg. Het slotstuk. Ballade de Johnny Jane
Final. Final.

Dit was het voor Voorspel vandaag. We gaan nu richting Zandbak invullingsgelegenheid, die ik zal kunnen waarnemen vandaag. Geen proefprogramma in de Zandbak. Ik heb het aangekondigd aan het begin van Voorspel. Ik zal zo meteen het opzet nog even herhalen. Maar met misschien een beetje herkenning invoegen. Dat doen we dan zo.

We neuren hier nog een beetje tot aan de klok van 18 uur. En dan nemen we het bericht hier ter hand. Dat zegt vandaag tussen 18 en 19 uur Zandbak invullingsgelegenheid. Het vervolg zal ik brengen van de voorlezing door Annie M.G. Schmid van haar roman Minus uit 1970. Een opname uit 1987 gemaakt in Amsterdam. Annie M.G. Schmid was toen 76 jaar. Met tussendoor muziek van Peter Vermeers en Flat Earth Society uit hun soundtrack voor de verfilming van Minus uit 2001 in de regie van Vincent Bal. Het slotdeel van die soundtrack komt aan bod vandaag. En voornamelijk muziek van Flat Earth Society uit hun cd Psycho Scout uit 2006. Daar alvast het openingsstuk uit. Ja.

Anthem 2004, openingstrack uit de CD van Flat Earth Society. Psycho Scout, uitgebracht in 2006 door Bonk & Crammed Discs. Het stuk werd gecomponeerd door Peter Vermeer. Dat geldt voor alle muziek van Flat Earth Society in deze uitzending vandaag ook. Even kijken, de soundtrack komt er nu aan. Korte stukjes, achteraan zijn we reeds, heb ik al gesteld. Ja. De tracks die eraan komen zijn Tibbes Lamp Brand en Ellemeet Wil Vluchten. Iets minder dan 1 minuut en dan hoort u meteen de stem van Annie M.G. Schmidt.

Hoofdstuk 6, de buurt. Met een boodschappenmandje aan haar arm liep Minoes over de straat. Behalve die ene keer toen ze was komen aanlopen, had ze de buurt nooit overdag gezien. Ze kende de stad eigenlijk alleen vanaf de daken en bij donker. En ze kende de achtertuintjes veel beter dan de straten en de pleinen. Ze had de neiging om te sluipen en zich telkens te verstoppen achter een geparkeerde auto of in een portiek. De mensen en het verkeer maakten haar erg onzeker. Maar ik hoef niet te sluipen, zei ze tegen zichzelf. Ik ben een juffrouw die boodschappen doet. Oh, daar komt een hondje. Ik hoef niet te schrikken. Het is trouwens maar een heel klein hondje. En ik mag niet tegen hem blazen. En laat ik nou vooral niet aan de vuilnisbakken ruiken. Ik doe boodschappen, zoals al die andere dames in de stad. Van heel ver kon Minoes het haringstalletje ruiken. Het stond op de groenmarkt en ze liep harder en harder om er maar gauw dichtbij te zijn. En toen ze er dichtbij was, liep ze er eerst een paar keer in een wijde kring omheen, totdat ze ineens dacht, ik mag visjes kopen, ik heb een portemonneetje bij me, ik hoef niet te bedelen, ik hoef ook niet te stelen, ik mag kopen. Ze ging naar de haringman, hij rook verrukkelijk, Minoes gaf hem tersluiks een kopje. Hij merkte het niet. Zo druk had hij het met haring schoonmaken. En ze kocht haring en bokking en makreel. Van alles wat en van alles erg veel. En toen ze betaald had, raakte ze nog even met haar hoofd zijn mouw aan. Hij keek een tikkeltje verwonderd. Maar Minoes ging verder, op weg naar de bakker. Ze kwam voorbij de school van meneer Smit. De ramen stonden open. Ze hoorde kinderen zingen. En ze kon de hele klas zien zitten. Bibi was er ook bij. Nu kwam er een kat op het schoolhek zitten. Het was de schoolkat. Even neusie, neusie, zei hij. Minoes stak haar neus naar voren en voelde de koude roze neus van de schoolkat tegen de haren. Dit was de manier waarop de katten in deze stad elkaar begroeten. Tenminste, als ze geen ruzie maakten. Als jij me een stukje vis geeft, zei de schoolkat, dan vertel ik jou een nieuwtje. Een nieuwtje voor de krant. Minoes gaf hem een stukje vis. Geweldig nieuws, zei de schoolkat. De zilvervloot is veroverd door Piet Hein. Zorg dat het in de krant komt. Bedankt, zei Minoes. Twee huizen verder zat Schele Simon, de Siamese kat van meneer Smit. Geef me een stukje vis, zei hij. Dan zal ik je een nieuwtje vertellen. Toen hij het stukje te pakken had, zei hij, je moet nooit naar de schoolkat luisteren. Hij zit altijd op school bij de geschiedenisles. Hij vindt het erg spannend en denkt dat het allemaal pas gebeurd is. Dat begreep ik wel, zei Minoes. Maar wat voor nieuws wil je me vertellen? Dat, zei Simon, dat wat ik je net vertel. Het is jullie alleen maar om de vis te doen, zei Minoes. Maar ik heb gelukkig een heleboel bij me.

Nu kwam ze voorbij de fabriek. Het was de deodorantfabriek. Hier werden de spuitbussen met geurtjes gemaakt. En het rook er naar vieze viooltjes. Lang niet zo lekker als bij de haringman. Minoes wilde er hartig voorbij lopen, maar de kat van de fabriek kwam naar haar toe. De deodorantkat was een zoon van de jakkepoes. Hij rook heel erg naar viooltjes. Je hebt zeker nieuws voor me, hè? Als ik je vis geef, zei Minoes. Hoe raad je het zo, zei de kat. Je kunt een klein stukje makreel krijgen. Ten eerste, zei de deodorantkat, is de aardigste kantinejongen van de fabriek ontslagen, zojuist. Hij is eruit getrapt. Daar staat hij. Hij heet Willem. Erg jammer. Want hij was altijd zo bijzonder aardig voor hem. Hij aaide me iedere dag. Waarom is hij weggejaagd, vroeg Minoes. Hij kwam altijd te laat. Wat jammer, zei Minoes. Maar het is niet een nieuwtje voor de krant. Oh, niet? Goed, dat was dan ook ten eerste. Nu komt het tweede nieuwtje. Er zijn plannen om onze fabriek uit te breiden. Ik heb vanmiddag bij een geheime vergadering gezeten. Deze hele buurt wordt één enorme grote geurtjesfabriek. Dat is echt nieuws, zei Minoes. Dank je wel. Maar de vergunning is er nog niet, riep de kat haar achterna. Die moet van de wethouder komen. Veel mensen had Minoes nog niet ontmoet op haar tocht. Katten wel. En ze kwamen nog een stuk of wat tegen op weg naar de bakker. De bakkersvrouw stond achter de toonbank van haar winkel en er stonden nog een paar dames in de winkel. Minoes wachtte netjes op haar beurt. Maar terwijl ze stond rond te kijken, kwam de bakkerspoes Leentje luid miauwend de winkel in uit het woonhuis. Ze komt natuurlijk op mijn vis af, dacht Minoes eerst. Maar toen verstond ze wat Leentje vertelde. Miauw, miauw, gauw, gauw. Minoes ging haastig naar de toonbank en zei: uw kleine jongetje Jaapje heeft de benzinefles te pakken, boven, in uw badkamer. De bakkersvrouw keek haar verschrikt aan, liet de zachte puntjes op de toonbank vallen, zonder een woord te zeggen, en rende het woonhuis binnen. Minoes voelde de blik van de twee vreemde dames in de winkel. Ze werd erg verlegen. Ze was het liefst weggegaan. Maar nu kwam de bakkersvrouw terug. Het was zo, hijgde ze. Ik kwam boven en daar staat mijn Jaapje van 3. Met de benzinefles. Hij stond eruit te schenken. Je kunt die kinderen ook geen moment alleen laten. Dank u wel dat u gewaarschuwd hebt, juffrouw. Plotseling hield ze op en keek Minoes aan. Hoe wist u dat eigenlijk? Vroeg ze. U kon toch niet van hieruit in mijn badkamer kijken? Minoes wou zeggen van uw poes Leentje. Maar die dames keken zo naar haar. En ze hakkelde. Ik had er alleen zo'n gevoel van. Nou, in elk geval bedankt hoor. Wie was er aan de beurt? De juffrouw mag wel voorgaan, zeiden de dames. Minoes kocht brood en beschuit en ze betaalde. Toen ze de winkel uit was, werd er dadelijk achter haar rug gepraat.

Ja, mogelijk stelt u inderdaad vast. Vervorming, de bovenste CD-speler is ofwel een probleem met het ding zelf, ofwel met de connectie met de mengtafel. Het zijn allemaal korte stukjes, dus die vervorming gaat u er wel bij nemen. Ik wil het even, ja toch, stellen dat het niet zo klinkt wat de Flat Earth Society heeft gemaakt. Dus het klinkt wel beter. Maar bon, die korte stukjes zullen wat vervormd zijn en dan ga ik met een andere CD-speler kunnen overnemen. Psycho Scout gaat veel beter klinken. Ja, helaas, zo gaat het hier ook wel toch een beetje. Ik ga toch even verder. Nog een paar minuten uit die soundtrack van Minus. In totaal.

Dat is die juffrouw. Dat is die juffrouw van meneer Tibbe. Het is een secretaresse. En ze slaapt in een doos. En 's nachts zit ze op het dak. Een hele vreemde juffrouw. Wel, zei de bakkersvrouw toen ze het allemaal gehoord had. Het mag dan een vreemde juffrouw zijn. Mij heeft ze een geweldige dienst bewezen, hoor. En daarmee uit. Een halfje bruin, zei u? Intussen zat Tibbe te wachten. Het was nu meer dan een uur geleden dat Minoes de deur uit was gegaan. Ze moest toch enkel brood en vis kopen? Ze kon toch al lang terug zijn? Hij zat aan zijn schrijftafel en beet op zijn nagels. En juist toen hij begon te overwegen of hij dan niet zou gaan zoeken, ging de telefoon. Hallo, zei Tibbe. Ja, meneer Tibbe, u spreekt met mevrouw Van Dam. Van beneden, weet u wel. Ik bel vanuit een telefooncel. Uw secretaresse zit in een boom. En ze kan er niet meer uit. Oh, dank u wel, zei Tibbe. Tot uw dienst, hoor. Te laat riep hij nog in welke boom en waar. Maar ze had al afgebeld. Daar heb je het weer. Dat gedonder, riep Tibbe boos. En hij draafde de straat op. Eerst maar naar de groenmarkt, daar zijn de meeste bomen. En toen hij eraan kwam, zag hij het al meteen. Er stond een heel groepje mensen omheen. Het was niet dezelfde boom van toen. Het was een andere, nog veel hogere. Bibi stond er ook bij. De school was net uit. Ze werd achterna gezeten door een hond, zei Bibi. Ja, ja, zuchtte Tibbe. Hij kende het. Hoe krijgen we haar weer naar beneden? De haringman is al bezig, zei Bibi. Hij zit al bovenin. Hij helpt haar er wel uit. Onder grote belangstelling werd Minoes uit de takken geholpen. Eerst op het dak van een groenteauto en daarna op straat. Hartelijk bedankt, zei ze tegen de haringman. En ze rook nog een laatste keer aan zijn mouw. Oh, mijn mandje moet hier nog ergens liggen. Tibbe pakte het op. Er zat brood in en beschuit en nog een heel klein beetje vis. We moeten er toch iets aan doen, hoor, zei Tibbe toen ze thuis waren. Dit kan heus niet langer zo, juffrouw Minoes. Ze zat in een hoekje en keek erg berouwvol. Het was dezelfde hond weer. Dezelfde hond van toen, zei ze. Hij heet Mars. Het gaat niet alleen om dat bomen klimmen, zei Tibbe. Het gaat om al die katse eigenschappen. U zult het allemaal moeten afleren. Het was wel erg fijn om door de haringman gered te worden, zei Minoes. Tibbe werd nog kribbiger. Maar voordat hij iets kon zeggen, riep ze: oh ja, ik heb ook nog nieuws. Ze vertelde hem over de uitbreiding van de geurtjesfabriek. Dat kalmeerde hem een beetje. Hij had weer iets te schrijven.

Hoofdstuk 7. Je zuster is geweest. Toen Minoes de volgende nacht op het dak kwam, was de jakkepoes er niet. Er zat een andere kat op haar te wachten. De schoolkat. Je hebt de groeten, zei hij. Ze kan niet komen. Heeft ze kindertjes? Nou, wel een stuk of 17, geloof ik, zei de schoolkat. Waar zijn ze dan? Weet je dat parkeerterrein ook, achter het pompstation? Je kan het beste door de tuintjes gaan. Tot aan de grote meidoorn en dan door de heg. En op dat parkeerterrein staan een paar verlaten caravans. En in één daarvan woont ze. Tijdelijk. Ik ga er dadelijk naartoe, zei Minoes. Geef me dan een stukje vis voordat je gaat. Het is niet voor jou bedoeld, hoor. Het is voor de jakkepoes. Ik heb ook melk bij me voor haar. Melk hoef ik niet, zei de schoolkat. En als je me een stukje vis geeft, vertel ik je een nieuwtje. Voor de krant. Minoes gaf hem een heel klein stukje. De geuzen zijn binnen de poort, zei de schoolkat. Zorg dat het heel gauw in de krant komt. Bedankt, zei Minoes. Maar ze begreep best dat hij weer bij de geschiedenisles had gezeten. Door de nachtelijke tuintjes kwam ze bij de garage waar overdag auto's werden gerepareerd. De garage was dicht, maar het tankstation was open. Er scheen licht en er was radiomuziek. Blijkbaar had de jakkepoes haar zin gekregen. Achtergrondmuziek. Het parkeerterrein daarachter was donker. Donker en heel stil. Er stonden wat slapende auto's en helemaal achteraan een rijtje caravans. Een gewoon mens zou in zo'n donkere nacht moeilijk de weg gevonden hebben. Maar Minoes, die zoveel katse eigenschappen had, kon uitstekend zien. En ze vond de woning van de jakkepoes. Het was een oude, verwaarloosde caravan. Er was een ruitje kapot, het gordijntje wapperde, de deur stond half open. Daarbinnen, op een oude deken, lag de jakkepoes. En onder haar lagen kluwe katjes. Het zijn er 6, riep ze verwijtend. 6? Hoe bestaat het? Waar heb ik het dan verdiend? Kun je ze zien? Ga eens onder me vandaan, tuig, zei ze tegen de katjes. Kijk, dan kun je ze beter zien. Er is 1 rode bij. Die lijkt sprekend op zijn vader, de pompkat. En de rest zijn allemaal lappenkatten, precies zoals ik. En geef me nou wat te eten, want ik sterf van de honger. Minoes knielde bij haar bankje en bekeek de 6 kroelende jonkies. Ze hadden hele kleine staartjes en blinde oogjes en hele kleine nageltjes. In de verte klonk vaag de radio. Hoor je wel? Zei de jakkepoes. Gezellig, hè?

Er is hier alle comfort. Maar is het hier wel veilig? Vroeg Minoes. Van wie is die caravan? Van niemand. Hij staat al jaren leeg. Er komt nooit iemand. Ben je de pompkat nog tegengekomen? Nee. Hij is nog niet één keer naar zijn kinderen komen kijken, zei de jakkepoes. Niet dat ik het graag zou willen, hoor. Maar even goed, en geef me nou de vis. Melk heb je ook bij je? In een flesje. Terwijl de moederpoes de melk opslobberde, keek Minoes om zich heen. Ik zou me hier niet zo op mijn gemak voelen, zei ze. Een parkeerterrein. Dat betekent mensen. Heel veel mensen. Overdag. Ach, we staan in een stille hoek, zei de jakkepoes. Maar je kinderen zouden veel veiliger zijn bij mijn baas, bij Tibbe, op zolder. De jakkepoes maakte een driftige beweging, zodat haar kinderen ruw opzij geduwd werden en klagelijk begonnen te piepen. Hou je koppen dicht, riep de moeder woest. Dat zuipt maar raak de hele dag en de hele nacht. En om het minste of geringste schreeuwen ze moord en brand. Toen keek ze Minoes aan met gele, vurige ogen. En ze zei sissend, als je mijn kinderen afpakt, kap ik je ogen uit. Afpakken? Ik zou jou toch ook meenemen naar de zolder van Tibbe? Natuurlijk zou ik je meenemen. Bedankt. Bedankt hoor, voor het aanbod. Maar ik zit hier best. Maar later, als ze wat groter zijn, dan zou ik de huizen voor ze kunnen zoeken. Niet nodig. Ze komen vanzelf wel terecht. Laat ze maar zwerfkatten worden. Net zoals ik. Nooit bij mensen. Ik zeg altijd, er zijn twee soorten mensen. De ene soort zijn schoften. Ze zwegen even en nam een grote hap vis. Minoes wachtte geduldig. En de andere soort, vroeg ze. De andere soort ben ik vergeten, zei de jakkepoes. Er kwam een rochelend geluid uit haar keel. Minoes klopte haar op de magere schouders. De jakkepoes spuugde een graat uit. Dat mankeerde er nog net aan, zei ze. Stikken in zo'n rotgraat. Kijk voortaan beter uit als je vis voor me meebrengt. Ik heb het toch al niet makkelijk. Met zo'n hele kattencrash onder aan mijn buik. Maar weet je wat zo fijn is hier? Ik zit heel dicht bij de dure tuinen. Want daar ginds, ze wuifde met haar poot, daar zijn de grote villa's. Er zijn honden bij de villa's, zei Minoes. Soms, maar ze zitten meestal vast. En de merels in die tuinen zijn net zo vet als de mevrouwen. En overal met dit weer staan de tuindeuren open. En je kan naar binnen slippen en er altijd wat wegsnaaien. Het zou eigenlijk veel beter zijn als jij ook hier kwam wonen. Waarom doe je dat niet? Plaats genoeg. We kunnen samen op jacht gaan. En ik weet heel zeker dat jij, als je weer eens een dikke lijster vreet, heel gauw weer een fatsoenlijke kat wordt.

Verrek, dat is waar ook. Wat is er ineens? Wat stom van me. Wat stom, zei de jakkepoes. Ik heb het nieuwtje nog niet verteld. Helemaal vergeten. Dat komt door de moederliefde. Hindert niets, zei ze. Zeg het dan nou maar. Het is niet een nieuwtje voor de krant. Het heeft met jouzelf te maken. Je tante is hier geweest. Je tante Moortje. Ze wou je spreken. Maar ze is te oud om op de daken te klimmen. En daarom heeft ze de boodschap maar bij mij achtergelaten. Wat had ze dan? Ze vraagt of je eens langskomt. Ze heeft bezoek gehad van je zuster. Minoes schrok. Van mijn zuster? Maar die woont heel ver weg. Die woont helemaal aan het andere eind van de stad. Wat moest ze hier doen? Ja, hoor eens, zei de jakkepoes. Ik weet verder niks. Mijn naam is Dakhaas. Haha, is dat niet een leuke grap? En als je morgen weer komt, zorg dan dat er geen gaten in de vis zitten, hoor. Vind jij het goed dat mijn baas een keer naar je komt kijken, vroeg Minoes. En Bibi? Bibi wel, zei de jakkepoes. Ze heeft me uitgetekend. Heb je het gezien? Het lijkt sprekend, zei Minoes. Maar wat die Tibbe betreft, ik ben zo bang dat hij me gaat betuttelen, zei de jakkepoes. Hij is een tuttelaar, nog erger dan jij. Mijn kindertjes meenemen, en dokters, en prikken, en te huizen, en zo. Ik zal zeggen dat hij niet mag tuttelen, zei Minoes. Tot morgen. Op weg naar huis liep ze door de tuin van tante Moortje. Ze hield zich verscholen tussen de struiken. Maar toen ze even mouwde, kwam de oude tante door het kattenluik naar buiten. Je bent nog niet veel opgeschoten, zei tante Moortje. Nog geen staart. En nog geen snor. En nog altijd dat enge mantelpak. Ik heb gehoord dat, begon Minoes. Jazeker, viel tante Moortje haar in de reden. Je zuster was hier. Minoes beefde. En haar stem was een beetje schor. Toen ze vroeg, mijn zuster uit de Emmalaan? Ja, natuurlijk. Die uit de Emmalaan, zei tante Moortje. Dat is toch je enige zuster? Ze heeft me weggejaagd, zei Minoes. Uit het huis en uit de tuin. Ze was boos op me, omdat ik geen poes meer was. Ik mocht me nooit meer terugkomen, zei ze. Heel begrijpelijk, hoor, heel begrijpelijk, zei tante Moortje. Maar je hebt de groeten. Ze is niet meer boos. Ze vindt het alleen zielig voor je. Dat wel. Zou ik dan nou weer terug mogen komen? Vroeg Minoes. Wil ze me weer terug hebben? Niet zoals je nou bent, hoor, riep tante Moortje. Eerst weer een fatsoenlijke kat worden, dat spreekt vanzelf.

0: Het was zo'n heerlijke tuin. Daar in de Emmalaan, zei Minoes. Het was mijn eigen tuin. En mijn eigen huis. En de vrouw was lief voor ons. Zou de vrouw me ook terug willen hebben? Natuurlijk wel. Als je maar weer gewoon een kat wordt, zei tante Moortje. En zal ik eens wat vertellen? Je zuster begrijpt nu hoe het allemaal zo gekomen is. Die ziekte van je. Ze heeft hetzelfde gehad. Wat? Riep Minoes. Is mijn zuster ook? Nee, st. Ze is niet ook, maar ze was bijna ook. Ze kreeg menselijke eigenschappen. Haar snorren vielen uit. Haar staart begon te verdwijnen. En het kwam omdat jullie allebei uit de vuilnisbak hadden gegeten. Van het instituut, dat zegt je zuster.
1: Oh, is het daarvan gekomen, zei Minoes. Dat was dat grote gebouw naast ons huis, in de Emmalaan. Daar stond altijd een vuilnisbak buiten. En ik vond er wel eens wat eetbaars.
0: Juist, zei tante Moortje. En jij hebt er meer van gegeten dan je zuster. Bij haar is het overgegaan.
1: Vanzelf? Zomaar vanzelf?
0: Nee, ze zegt dat ze er een bepaald middeltje voor heeft gevonden. Iets waardoor ze weer gewoon werd. Maar als je wilt weten wat precies, dan moest je maar eens langskomen, zei ze.
1: Oh, zei Minoes.
0: En dat zou ik dus maar heel gauw doen, zei tante Moortje. Het heeft nou lang genoeg geduurd. Wat sta je nou te aarzelen?
1: Ik weet niet helemaal zeker of ik wil, zei Minoes.
0: Wat? Stapel gek ben je, riep tante Moortje.
1: Je enige kans, je laatste kans om weer een ordelijke kat te worden. En je weet niet eens zeker of je dat wel wil. Ik twijfel en ik weifel, zei Minoes.
0: Tante Moortje ging verontwaardigd naar binnen. En Minoes ging naar huis, naar haar eigen dak, waar ze ging zitten kijken hoe de maan opkwam boven de verzekeringsbank. Uit de achtertuinen, ver beneden haar, stegen bloesemgeuren op. En hier in de goot zweefden allerlei kattenluchtjes. Het was erg verwarrend. De volgende ochtend gaf Tibbe haar een pakje. Een cadeautje, zei hij, omdat ik meer salaris heb gekregen.
1: Wat mooi, dank u wel, zei Minoes.
0: Het was een paar handschoenen. Het is voor de ontvangst, zei Tibbe.
1: Ontvangst?
0: Er is vanmiddag een ontvangst in Hotel Monopool. Het is feest vanwege meneer Smit zijn jubileum. En ik wou graag dat u met me meeging.
1: Juffrouw Minoes,
0: er komen erg veel mensen.
1: Dan wil ik niet mee, zei Minoes.
0: Het zou erg goed voor u zijn, zei Tibbe. En voor mij ook. We zijn allebei veel te verlegen. En we moeten allebei leren durven. En ik denk dat de haringman er ook is.
1: Oh, zei Minoes.
0: En ik heb die handschoenen gekocht, zei Tibbe, omdat ik dacht, als u dan iemand krabt, dan komt het niet zo hard aan.

Hoofdstuk 8. De ontvangst van meneer Smit. Ik geloof dat ik toch maar liever terug ga, zei Minoes. Ik denk dat ik niet durf. Ze stonden op de Groenmarkt voor het hotel Monopol. Hier was de ontvangst van meneer Smit. Er stonden erg veel auto's en er gingen erg veel mensen naar binnen. Minoes had haar nieuwe handschoenen aan, maar nu ze die drukte zag, werd ze erg schuw. Niet bang zijn, zei Tibbe. Kijk, daar komt Bibi naar buiten. Bibi kwam stralend en huppelend op hun af. Wat heb je daar nou? Een fototoestel? Riep Tibbe. De eerste prijs, zei Bibi. Ik heb de eerste prijs van de tekenwedstrijd. Nou, die heb je ook verdiend, hoor. En de tekening hangt aan de muur, zei Bibi. Daarbinnen in de zaal. Al onze tekeningen mogen daar hangen. De hele dag. En ik mocht ook helpen het cadeau aanbieden. En ga je nou weer mee naar binnen, vroeg Minoes. Bibi schudde haar hoofd. Nee, vanmiddag is het alleen voor grote mensen, zei ze. Wij hebben al feest gehad. Op school. Ze liep verder en Tibbe zei, kom, we gaan naar binnen, juffrouw Minoes. En denk er alstublieft aan. Niet spinnen. Niet blazen. Geen kopjes geven. Zelfs niet aan de haringman. Er zullen toch geen honden zijn? Vroeg Minoes angstig. Nee, honden komen niet op een ontvangst. Daarbinnen was het erg vol. Meneer Smit en zijn vrouw zaten op een verhogingtje. Midden tussen de bloemstukken. Achter hen aan de muur hingen de kindertekeningen. Het was een hele leuke tentoonstelling. En de jakkepoes hing op de beste plaats. Eerste prijs stond erbij. Ach, kijk, riep meneer Smit. Daar hebben we Tibbe, mijn beste Tibbe. Wat fijn dat je gekomen bent. Kijk eens naar het cadeau dat ik gekregen heb. Dat heb ik van alle mensen uit de buurt. Een kleurentelevisie, wat vind je daarvan? Is het niet geweldig? Tibbe drukte hem de hand en zei, dit is mijn secretaresse, juffrouw Minoes. Aangenaam, zei meneer Smit. Ik heb u geloof ik al eens een keer ontmoet, is het niet? Was het niet in een boom? Nu kwamen er andere mensen geluk wensen en handjes geven. En Tibbe en Minoes liepen door. Overal stonden groepjes pratende bezoekers. Daar stond de haringman. Hij wuifde tegen Minoes en ze kreeg een kleur. En daar stond de bakkersvrouw, die haar toeknikte. En ze raakte meer en meer op haar gemak. Het gaat goed, dacht Tibbe. Het gaat heel goed. Ze is vandaag helemaal niet kats, dacht hij. Mevrouw Van Dam was er ook, in haar bontjas. Ze stond te praten met een paar andere dames. Ze stootten elkaar aan en ze keken in hun richting. Juffrouw Minoes werd weer angstig. Let er maar niet op, zei Tibbe.

Ze kwamen nu langs een tafel waar allerlei lekkere hapjes stonden. Stukjes worst aan een stokje. Stukjes kaas aan een stokje. Mag ik dat zomaar nemen? Vroeg Minoes. Straks, nog niet. Even wachten, zei Tibbe. Nu kwam er een grote meneer naar binnen met een bril en een streepjespak. Er viel ineens een stilte in het zaaltje. Iedereen groette hem diep en eerbiedig. Is dat de burgemeester? Fluisterde Minoes. Nee, fluisterde Tibbe terug. Het is de directeur van de fabriek, meneer Ellemeet. Hij is verschrikkelijk belangrijk en hij doet erg veel goed. Wat doet hij dan voor goed? Vroeg Minoes. Nou, hij geeft veel geld voor ieder goed doel. Minoes wou nog verder vragen van wat voor goed doel. Maar om hen heen werd geroepen, sst, meneer Ellemeet gaat spreken, zeiden de mensen. Ze drongen allemaal naar voren om te luisteren. Door dat gedrang raakte Minoes van Tibbe gescheiden. Hij stond achteraan, terwijl ze helemaal naar voren werd geduwd. En vlak bij het tafeltje kwam te staan waar meneer Ellemeet zijn toespraak hield. Geachte jubilaris, begon hij. Dames en heren, iedereen was stil. Het doet mij genoegen dat u allemaal in zo grote getale bent gekomen, zei meneer Ellemeet. Terwijl hij sprak, hield hij zijn autosleuteltje in de hand. Hij liet het zachtjes heen en weer bungelen. Tibbe keek naar Minoes en zag tot zijn schrik dat haar ogen heen en weer gingen, net als bij een tenniswedstrijd. Ze luisterde helemaal niet. Ze keek alleen geboeid naar het zwaaiende sleuteltje. Precies als een kat die iets ziet dat beweegt. Straks geeft ze er nog een mep tegen, dacht Tibbe. En hij kuchte even, heel hard, maar ze lette er niet op. Velen onder ons hebben bij meneer Smit in de schoolbanken gezeten, ging de spreker door. En wij allemaal, pats! Met een klap kwam het gehandschoende handje van Minoes op het sleuteltje. Dat kletterend op de tafel viel. Meneer Ellemeet zweeg verschrikt en keek Minoes verbijsterd aan. Alle mensen eromheen keken boos. Ze keken woedend naar Minoes. Ze zag er nu weer uit als een opgejaagde poes die probeert een uitweg te vinden. Tibbe trachtte naar voren te dringen. Maar plotseling nam ze een duik en verdween tussen rokken en benen in de richting van de grote gedekte tafel met hapjes. En weg was ze. Gelukkig ging meneer Ellemeet dadelijk door met spreken. En al luisterend vergaten de bezoekers het voorval. Tibbe keek tersluiks rond. Hij probeerde onder de tafel te kijken. Was ze daar onderweg gedoken? De redevoering was nu afgelopen en meneer Smit zei een dankwoord. Daarna werden er bladen met glazen rondgebracht en de mensen aten hapjes. Tibbe liep ongelukkig rond tussen de drinkende en etende groepjes. Waar was ze nou toch? Waar was ze?

Dit was, even kijken, Girls and Boys. Ik probeer het uit te spreken. Boys is eigenlijk een extra U tussen de B en de O. Boys of zoiets. Uit de CD Psycho Scout van Flat Earth Society. Hoort daar ook reeds uit. Lie to Me, volledig, kort stuk. En Without, dat was in meerdere delen. Nu naar het einde van deze zandbak invullingsgelegenheid. Een lied uit Psycho Scout, ook gecomponeerd door Peter Vermeers. Zang aangebracht door Roland van Kampenhout. Het stuk noemt Hilton's Heaven, dedicated to Herman Brood. En dan zal er nog een fragment komen van het volgende stuk, In Between Rivers. Flat Earth Society, Psycho Scout uit 2006.

Test. Ja. Dus je luistert naar de kapkamer en je hebt net geluisterd naar We maken reclame voor onszelf. Ajacin, de heruitgave op het Hangdisc label in Moskou door Jaroslav. Hoe noemt hij nou weer? Jaroslav. Stepanov. Radio Centraal 106.7 FM, centraal op DAB Plus en streaming via de website of allerlei radioaggregators.

Ja, dat was een liedje van Mouse on Mars. Van hun album Auto Detecte uit 1997. Op de achtergrond trouwens, wat soundscapes opgenomen door Harry Smith. In het appartement van Allen, of uit het appartement van Allen Ginsberg. We gaan nog eentje spelen van Mouse on Mars, pas uitgebracht hun samenwerking met Lee Perry. De laatste opnames die Lee Perry gemaakt heeft, denk ik, in 2019, samen met Mouse on Mars. Album is pas uitgebracht. Het album noemt... Special No Problem, terug te vinden op Bandcamp. Voilà. Zo.

We luisterden naar Camila Nebbia en Chris Corsano. Camila op de tenorsax en Chris op de drums. Hun laatste album, Six or Seven Ways Towards Becoming Undone. Opgenomen in Low Swing Records, Berlijn, 2025 uitgekomen. Eind juni op Relative Pitch Records, New York City. Het was de Sunken House dat u hoorde. Het volgende, Unadorned, Never Better.

0: Ja, dat was de kapkamer in De Wit met Pauline Oliveros. Bye bye, Butterfly. Uit 1965.
1: Stonden
0: wij
1: zo?
0: Ja. Tijd voor wat imitaties van de treinen. Eerst imitatie van de trein door Defort Bailey.

En we zullen nog een treinimitatie spelen. Deze keer een opname van Deben Bhattacharya. Deben Bhattacharya is van Parijs naar Calcutta getrokken in 1955 en heeft allerlei opnames gemaakt onderweg. In Teheran, in Iran, maakte hij deze Train Written Initiation. Nam hij deze op.

Ja, dat was het klassiekje van Iraanse muziek en gans Amerikaanse muziek. Vandaag is Dolat Shahi. Razem. Pixies voor strijd of gevecht uit 1985, uitgebracht op Folkways Recordings.

0: Dat was Nevros Fluo met een laatste schijf. Schlecho Saurus. In juni uitgekomen op Bagdaddy Records in Eindhoven. Nevros Fluo. De Franse underground noise punks met leden die onder andere actief zijn in Umkatan. Nitpol. Dit was 1,30 de cacao's. En we gaan luisteren naar Gabber Salé.
1: Mr. Lee, is this you talking or the liquor?

Ja, dat waren wat Santoor-opnames uit Afghanistan nog van Deven Bhattacharya. En we gaan nog wat verder met Santoor. Moet deze keer van Ivan Cherubin samen met Serge Modelaar.

opnames uit 1962 door Charles Duvel. Opnames in de Republiek van Hoog Volta, of Republiek de Haute Volta. Dat was Burkina Faso. Of dat is tegenwoordig Burkina Faso. In 1984 is dat Burkina Faso geworden. Dat is een... zijn opnames van het Okora label. We gaan er nog één track van spelen van datzelfde album uit 1962.

We luisteren naar GPI Violence Command. Ponto lingua sobre mis huesos. Exploraciones cartomanticas. Een eenmansband uit Uruguay.

En hiermee eindigen wij de Kapkamer op Radio Centraal 106.7 FM Centraal op DAB+. En gestroomd op radiocentraal.be. En bereiden wij ons voor lokaal

Een goedenavond, mijn beste vrienden en lieve vage kennissen. Alles goed, welkom bij Lokaal Metaal op Radio Centraal. Terwijl de lieve mensen van hiervoor nog eventjes aan het afruimen zijn ze. Voilà, kunnen wij eraan beginnen. Hoe gaan wij vandaag te werk? Wel, het is voor Radio Centraal heel deze week al 14 juillet. Dus dan dacht ik, kom, wij gaan daaraan meedoen. Dus vandaag praktisch alleen maar Franse bands. Met ook een beetje aandacht voor onze goede vriend Tijl van Vuiligheid, die zijn verjaardagsfeestje geeft in het bos deze vrijdag. Zal ook eventjes de bands vandaar laten horen. Wat je net hoorde was misschien wel het hoogtepunt. Ik had het vorige week ook al over het hoogtepunt van de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. De Saira Saira Saira met Gojira, Marina Viotti en Victor Lemazne. Goed, maar dan gaan wij beginnen met... Ja, ik weet het. Voor mijn beste vrienden, als ik Franse muziek moet opzetten, dan moet deze band daar ook altijd in. Dit is Saphire van Alcest.

Safira van Alcest uit het Spiritual Instinct album. Moest je daar nu niets van verstaan hebben, geen nood. Ik heb het ooit eens proberen op te zoeken wat dat de tekst van dit nummer was. En het enige dat op de website stond was singing and screaming gibberish. Dus ja. Maar dus Alcest, een van mijn favorieten. Dat weten de meesten ondertussen al wel. Nu, denk dat Gojira en Alcest toch wel de twee grootste, toch van de twee grootste namen zijn uit de Franse metal-export. Alhoewel dat ik denk dat in deze toch ook wel meer en meer op festivallijstjes of in concertzalen staat. Een band met drie R'en in de naam en alle drie achter elkaar. Dit is Demonie van Igor met de Franse R.

Igor. Ik denk dat zij toch inderdaad al menige, met hun experimentele sound, al menige hartjes aan het verloren is. Nu dat er in Frankrijk ook nog eens extra veel lawaai mag gemaakt worden, denk ik wel dat deze Destspel Omega misschien wel iets voor u is.

Precision, dit spel Omega. Dat ze in Frankrijk ook in de nieuwere genres mee zijn en daar toch ook vrij populair in zijn. Ik heb het net gezien, bijna 600.000 unieke luisteraars per maand op Spotify. Dit is Creature van Landmarks.

0: Landmarks. Ik weet dat dat Landmarks is, maar schrijf het dan toch goed. Zeg, wat is dat hier? Maar goed, we gaan ons Frans hoofdstuk van vandaag afsluiten met een band dat gezien wordt als de oudste Franse metalband. Het is toch zeker een band dat eerst een van de eerste pioniers was van de Franse metal. Niet alleen omdat zij ook in het Frans zongen, maar ook heel veel heavy metal en punk invloeden hebben gehad in hun nummers. En er ook een grote invloed zijn geweest op de scene daar in dat grote land in het zuiden. Die dat er... Ja, ze liggen eruit. Spanje. Sorry. We moeten hier neutraal zijn. In ieder geval, dit is Le Mitard van Trust.
1: Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part dans un monde de béton aux arbres de barreaux fleuris de désespoir.

0: il tombera à terre et se laissera crever.
1: La seule chose que je sais, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas.
2: Trust me, le mitard. Voilà. Voordat we naar Tijl zijn feestje gaan. Ja, sorry, Tijl, kies dan band met wat langer nummers. Dan kunnen we even sneller over u babbelen. Mopken. Hè. Ja, en ook een beetje om inderdaad de tijd wat te vullen. Speciaal omdat vandaag tot hiertoe de film van het jaar is uitgekomen: De Odyssee. Ja, ik heb hem al gezien. Ja, hij is fantastisch. Toch even een Griekse band. Dit is Varatron met Unholy Funeral.

Voilà, sorry. Het was hier raar, kregen in ineens telefoon. Zo, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Goed. Daar gaan we nu wel eens kijken waar dat er allemaal komt te kijken op Tijls en Feestje. Hè. Nu, de eerste band dat daar komt spelen is Phantom, Mexicaanse band. Heb ik jammer genoeg zo rap niks van gevonden. Maar het noemt zichzelf een speed metal Nosferatu. Dus ik denk wel dat dat iets goed gaat zijn. Goed. Begin hier raar te worden. Hoe speciaal ik het allemaal. Goed. Wat dat ik wel van heb gevonden is van de volgende band, Devastator. Zij noemen zichzelf Unholy Black Speed Attack. Gewoon eens horen wat dat klinkt, hè. Deze is Black Witchery. Die mannen zijn van de UK. Enjoy.

Voilà, ze Devastator. Zij staan dus inderdaad volgende vrijdag dan inderdaad in het bos voor Tijls en verjaardag. Je kunt nog €2 korting krijgen op je ticketje. Stuurt een mailtje naar ikwilvuiligheid@gmail.com. Vuiligheid als in een vuile geit, geen vuile geit. Weet je hoe lang dat geduurd heeft? Ik heb het misschien al gezegd, maar dat heeft lang geduurd voordat ik dat door had. Godverdegen. In ieder geval, wat daar nog komt te staan, is deze Poison the Preacher uit Colombia. En ze noemen zichzelf Crossover Colombian Style. Benieuwd hoe dat klinkt.

vind dat in ieder geval niet slecht klinken, die Colombianen. Hopelijk is dat live ook zo. Ik kan er zelf jammer genoeg niet bij zijn. Dus doet een tijl van mij in ieder geval een gelukkige. Moest je hem daar zien. Via deze weg al tijl. Ik weet dat het pas binnen 3 weken is, maar geniet ervan, mekker. In ieder geval, laatste band, of eigenlijk de eerste band dat daar optreedt. Om 7 uur de deuren gaan open. Om 18 uur zijn deze trash goden, tussen aanhalingstekens, uit de UK. Dit is Head Treachery van Hellfected.

Affected Treachery. Dus deze, vrijdag, zoals ik zei, op de Ankara in het bos. Vanaf 6 uur zijn de deuren open. 20 euro aan de kassa. Pakt zeker cash mee. Maar stuur dus een mailtje naar ikwilveiligheid@gmail.com voor 2 euro korting. Voor verkoop, hè, zo noemen ze dat. Hè. In ieder geval, als je nu denkt, dat is iets te veel voor mij. Kan, hè. Een van mijn favoriete kroegen is dit weekend 13 jaar oud. De Cabron. En zij openen de festiviteiten dit weekend met deze fantastische band, die ik vorig weekend ook nog in de Kafka heb gezien. Op een benefit voor een gezin uit Lier dat alles is verloren in een brand. Het begint raar. Het begint tof. U herkent wellicht het meest legendarische Antwerpse YouTube-filmpje dat er bestaat. Dit is Sportweekend.

0: Hallo.
1: Hallo meneer. Hallo. Hey. Ja, meneer. Politie. Politie.
2: Kijk wat er weer aan toe.
1: Meneer. Hallo. Meneer, dit is echt wel best.

0: Italiano. Stai onder
1: de avond, zo. Breng het een auto de best aan de.
0: Ik heb een

Assess Sportweekend met ACAW. Moest je daar kunnen gaan, dat factuurtje, dat plak ik wel op je bek. Zo goed. In ieder geval, wij zitten aan ons laatste nummer van de avond. En dat is in ieder geval een nummer dat ik niet het beste van de wereld vind. Maar het zegt wel iets over mijn gast van volgende week. Want volgende week heb ik hier een special guest die het wat over zijn muzikaal verleden komt vertellen. Over zijn muzikale toekomst, maar ook welke nummers hem nou aan het hart liggen en dergelijke. Nu, in ieder geval moest je naar de match zien, geniet ervan. Moest je van het weekend naar de grote match zien, geniet daar ook zeker van. Dan moet ik nog anderhalve minuut volklappen, dat lukt wel. Nee. In ieder geval, merci voor het luisteren. Merci aan iedereen dat al zo lang aan het luisteren is. Ik heb dat precies nog nooit niet gezegd, maar echt merci. Deze zomer gaat je mij nog kunnen tegenkomen op Opet, uiteraard. Op de Lokerse wellicht, maar geen Alcatraz, geen andere grote dingen, jammer genoeg. Dat komt ervan als je binnen 2 weken een nieuwe job start. En je kunt zo moeilijk zeggen, ah ja, zeg, volgende week ga ik al 3 dagen weg zijn, want het is Alcatraz. Daar gaan die niet echt mee lachen, denk ik. Maar zwat. In ieder geval, voor de fans van deze band, graag gedaan. Voor de niet-fans, je mocht even uw radio 3 minuten en een half afzetten om dan subiet naar het atelier te luisteren. Want die mannen zijn toch ook altijd wel goed bezig. Geniet nog van uw avond, geniet van uw week. Tot de volgende week. En tot subiet misschien in de cabron. Pourquoi pas. À la próxima vez.

0: et Pierre Aliterre, comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse, et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre et Liter en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel le président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party, dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Littère en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megasum Stereo, de 14 juillet party.
0: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet cette année-ci.
2: Ja,
3: we zijn
2: er.
3: Vertrokken.
2: We zijn
3: een andere 14 juillet party.
2: Olé, olé.
3: U bent op woensdagavond terechtgekomen bij Radio Centraal.
2: Radio Centraal. 106. 106. Dat was er een. Dat is ongemakkelijk. U luistert naar Atelier Centraal. Het is 8 juli.
3: Ja.
2: Het is 21 uur 32.
3: Kun je op de...
2: Ja.
3: En dan kunnen we een... Kan een nummertje opzetten, of jij? Ja.
2: Doe maar.
3: Als er een connectie is op plaats grijpt.
2: Taal. Dus 106.7. 100 en... 100 en... Doppler effect. FM stereo, DAB plus.
3: Ja, 10. Dat klopt.
2: Ja.
3: Is er nog iets aan te kondigen? Ik denk het niet.
2: Nee, ik denk het ook niet.
3: Dan gaan we luisteren naar...
2: Muziek?
3: Muziek van Patrick Boutin. J'aime regarder les fils de la nation. Ter ere van 14 juillet. Dat is aan te kondigen natuurlijk. Geniet er maar van.

force de fer. Leur gourdin, leur touffin. Leur regard de fou.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. Streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers waanzinnig.

Thank you.

Thank you.

In Dark Trees van Brian Eno, dus uit Another Green World. Vandaag heb ik zowat van allerlei muziek bij die ik de afgelopen maanden gekocht heb. Zo ook muziek van Luca Francesconi. Een componist die onder andere dit stukje muziek geschreven heeft voor Benny Slutchin. Benny Slutchin is een trombonist die ook bezig is met elektronica. En deze Animus is daar een goed voorbeeld van. Luca Francesconi heeft onder andere ook gewerkt voor het IRCAM. U weet wel dat Instituut de Recherche voor Muziek en andere, opgericht in het Centre Pompidou of vlakbij het Centre Pompidou. En Pierre Boulez heeft daar ook een aantal jaren de schepter gezwaaid. Maar dit is dus veel recenter werk. Luca Francesconi met werk voor trombone solo en elektronica.

Animus van Luca Francesconi, gespeeld door Benny Slutschen op trombone en elektronica. Vorig jaar verscheen er een plaatje genaamd Gevonden van Amos Elkana, een componist die zich ook bezighoudt met wat gitaar, maar ook werk schrijft voor anderen zoals de piano. En ook de bazoen, dat is een, niet de trombone, maar in ieder geval voor ook een fluit. Maar dus ook voor gitaar en op die Gevonden dat vorig jaar verschenen, een soort van compilatie van werk dat hij schreef gedurende de afgelopen 20 jaar ongeveer. In 2018 schreef hij Prita voor elektrische gitaar en elektronica. En dat gaan we nu horen met Nadav Lev op elektrische gitaar. Prita van Amos Elkana.

Brita van Amos Elkana in vier delen, opus 52. En dat schreef hij dus voor elektrische gitaar. En dat is vorig jaar verschenen op het Neos-label op een cd genaamd Gevonden. Dit is werk van Moondog. Dat kent u, Birds Lament. En hier in een versie van Shani Di Luca op een cd'tje dat ook nog niet zo heel lang geleden verscheen, genaamd Pulse. En een bezoen, ik heb het net opgezocht, het is een fagot. Dus Amos Elkana heeft dus ook werk geschreven voor fagots.

misschien wat moeilijk herkenbaar, maar het is wel een werk van Frank Zappa, die Eric Dolphy Memorial Barbecue, hier door Lisa Mezzacapa, een Amerikaanse contrabassiste die op haar plaatje Cosmic Rift deze Eric Dolphy Memorial Barbecue heeft gecoverd. En we krijgen hierna de originele van Frank Zappa op Weasels Ripped My Flesh.

Goedemiddag, hier na twee weer tijd voor Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag terug met Don Wacky, terug uit vakantie en Ja Rebel ook weer van de partij. En weer specialetje vandaag, want het is dus de special rond het ID Vibes Reggae Roots Festival. Komende weken op 23, 24 en 25 juli. En daarvoor hebben we de organisatie weer als gewoonlijk in de studio. Johan Tax komt een beetje uitleg geven over heel dat festival. Eerst nog een vocal op deze Ari Arch Rhythm, de Tri-Rhythm van Prince Allah met Majdan Rome. En dan schieten we in gang, All Massive. Hold tight.

0: Laatste rhythm release van het ID Ice label met deze op de vocal. Prince Allah met Mashdown Rome en binnenkort nog meer van deze Try Rhythm. Maar we gaan er direct maar eens aan starten met Jarebel in de studio en Johan Tax voor het ID Vibes Festival. Welkom Johan.
1: Goedemiddag.
0: Warm genoeg?
1: Ik hoop dat ik het einde van de aflevering al, dat ik niet meer gesmolten ben.
0: Wij allemaal, ja.
2: Ja, goeie intro, want daar wou ik meteen eigenlijk ook over beginnen. Zeker met de recente gebeurtenissen in Frankrijk, in oogenschouw zullen we maar zeggen. Voor degenen die niet meteen zouden kunnen volgen, het Dubcamp Festival is daar net afgelast, volledig afgelast, vanwege de hittegolf die momenteel over Frankrijk hangt. Mijn vraag die daaraan vasthangt, Johan, hoezeer is een... of een festival zoals ID Vibes, of moet een festival zoals ID Vibes daarmee bezig zijn momenteel?
1: Goh, ik heb dat altijd in uw achterhoofd zitten, maar ik zelf, zowel voor ID Vibes als Reggae Geel, hou ik constant het weerbericht van de komende weken wel wat in doog. Ja. Om te kijken hoe zien de voorspellingen eruit. Nu op dit moment is het heel warm, maar... naar volgende weken toe wordt het iets minder intens, kwestie van hitte. En wij opteren voor een mooi zonnetje bij 24 graden en dat is ideaal festivalweer. Dus als we daar nu onze handtekening ergens voor kunnen zetten, Tim, dan...
2: Gewoon op praktisch niveau moeten jullie extra maatregelen nemen die gewoon al opgelegd zijn. Ik noem zo maar iets, zwembaddenken zetten voor de kinderen of zo. Ik weet het echt niet. Hè.
1: Op dit moment is dat nog niet aan de orde. Moest er nu echt een hittegolf voorspeld worden, dan zijn dat de dingen die dat je gaat moeten doen. En dan is dat wat sproeiers en vernevelaars neerzetten. Ja. Zo. Hij is sowieso gratis water voorzien, maar dat doen we op ID Vibes sowieso al. Dan... schaduwplekken en zo zijn er in principe ook al wel voldoende op ID Vibes. Of schuilplekken voor moest het regenen. Moest die voorspelling er komen van echt 35, 40 graden, dan gaan dat wel een aantal extra maatregelen zijn die je moet nemen. Ja. Ook naar de camping toe en zo moet je dan wel zorgen dat er wat extra verkoeling voorzien wordt.
2: Ja, ID Vibes begint traditiegetrouw op donderdag met korte merk congé. Na al die jaren nog altijd die gratis dag. Hoe evident is dat nog om dat te kunnen doen, om daar maar te beginnen?
1: Op zich kan het bij ID Vibes, omdat je heel de logistiek er al hebt staan voor de volgende twee dagen, waardoor dat geen extra investering meer is op dat vlak. Het voordeel van die gratis avond is een beetje dat je de buurt heel, de buurtbewoners en zo, of de mensen uit de gemeente heel goed betrekt. Die komen ook massaal afgezakt naar Korte Markt Congé. Op die manier kan je dan met de omzet van drank en eten, kan je daar wel nog een succesverhaal van maken. Ja.
2: Mag ik misschien toch wel zeggen, het kan mij een indruk zijn, dus corrigeer mij als ik fout zit, maar als ik naar het verleden kijk, naar die Korte Markt Congé, en ik kijk naar de programmatie van dit jaar, dan zijn we toch ook met die Korte Markt Congé eigenlijk wel grotendeels opgeschoven naar het reggae en het ska-genre, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Ja, dat is, die beweging hebben we vorig jaar al, ingezet. Toen was het eigenlijk ook al een exclusief reggae-programmatie.

0: dat genre eigenlijk uit te dragen naar een breder publiek. Je hebt niet zo vaak de kans om dat te doen, dus daar maken we dan graag gebruik van op korte marktcongé.
1: Ja, misschien eens even in die programma, het programma van donderdag duiken. Ja, traditiegetrouw op alle festivals is dat trouwens zo. Begint het feestje natuurlijk op de camping. Daar hebben jullie dit jaar Anahata Sound System en Midiroot staan.
0: Mm-hmm. Ja, dat zijn lokale sound systems. Eigenlijk alle sound systems die op de camping staan zijn op de een of andere manier ook wel ergens betrokken bij het festival. We hebben daar heel veel connecties in de sound system. Je hebt in Vlaanderen belachelijk veel dub sound systems sowieso. Ik denk dat er in elke straat momenteel ergens eentje gebouwd wordt, als er nog geen is. Op die manier kan je die camping al wel levendig houden. De mensen zitten daar anders ook maar te zitten. Dus op die manier krijg je daar al wat meer beweging, wat meer beleving. En dat draagt wel bij aan de sfeer van het hele evenement, vind ik.
1: Ja, en dan op terrein zelf hebben jullie de Brusselaars van Saint Cat Sound uitgenodigd.
0: Ja, ook daar weer een bewuste keuze dit jaar om op die korte marktcongé niet alleen de reggae, maar ook heel dat soundsystem gebeuren eigenlijk eens een keer te presenteren aan een breder publiek. Hè, want dat gebeurt ook bijna nooit, zeker bij de dub sound, de dub sessies. Die zijn nogal erg niche gericht. Mm-hmm. Dus op die manier, door dat daar nu eens een keer bij voor een breder publiek te zetten, trek je dat ook hopelijk weer wat meer open. En gaat dat misschien nog meer leren.
1: Dat gezegd zijnde, denk ik dat de donderdag dan toch vooral om het live gegeven draait. Nog even opwarmen, ook een lokale naam, Coconuts.
0: Dus een van de vaste waardes op Ari Vibes. Die horen er bijna als meubilair bij.
1: Ja, en dan we gaan natuurlijk wat nummertjes draaien ook, maar als ik dan overschouw, dan is het gewoon een campenavond.
0: Het is een campenavond en ik zit daar voor niks tussen. Mood Collector hadden we, ik ga heel de programmatie in één keer. Mood Collector hadden we vorig jaar al gevraagd, konden toen niet, dus voor ons was het evident. Dat is heel dansbare muziek ook, dat is altijd feest met die mannen op het podium. Dus voor ons was dat evident om die dit jaar terug te proberen. Resolution kon je dit jaar niet omheen, na hun televisie- en meteoroptredens. En dan met de contest die we elk jaar organiseren met Ari Vibes. Dit jaar was het een online contest. Is daar Orchestorch als winnaar uitgekomen. Ook nog iemand uit de campen. Dus ja, het is campen boven dit jaar op korte marktcongé.
1: Wacky, ik denk dat jij al iets klaar hebt staan van Orchestorch.
2: Inderdaad, van zijn album, laatste album van vorig jaar, Rebel Face, heb ik daar het volgende track gekozen. Deze Look With You.

0: Arky Starch, zo dadelijk krijgt hij ook nog tracks van Resolution en Mood Collector. Maar als we het over vrijdag gaan hebben, dan is het eigenlijk volledig een sound system gebeuren, zoals het al enkele jaren de gewoonte is. Dus daar hebben we dan zo eigenlijk geen tracks van. Dus dan is het wel handig dat we van die bands en Bobberacht nog iets hebben klaarstaan. Voor degenen die vroeg genoeg wakker zijn op de camping, die mogen dan vrijdag wakker worden met Crucial Sound System en een Tenement Showcase. Waar moeten we onder die Tenement Showcase begrijpen?
1: Ja, het zijn ook jonge lokale gasten die met wat producties bezig zijn en zo. Crucial Sound System is ook een crew die echt bij Arie Vibes nauw betrokken is. Hè. Die mee in de organisatie zitten ook. Dus ze kennen elkaar ook heel goed, dus voor degenen die niet vroeg genoeg wakker zijn, die gaan we wakker maken met die showcase.
0: En misschien even een tussenvraag. Ik zag, was nu gisteren of eergisteren, maakt eigenlijk ook niet uit, op sociale media nog altijd een lijstje, een oproep voor vrijwilligers om bepaalde posten in te vullen. Als we dat een beetje overschouwen en ook terugkijken naar misschien al iets langer geleden, Is dat de laatste jaren moeilijker en moeilijker geworden om vrijwilligers te vinden? Is dat hetzelfde gebleven?
1: Mijn ervaring is, doorheen de verschillende evenementen waar ik bij betrokken ben, dat wel moeilijker wordt. Ja. Als je die post die we gisteren gedaan hebben op de Facebookpagina bekijkt, dan zijn het ook vooral de late uren, hè, na middernacht, tussen middernacht en vier. Dat zijn de uren dat natuurlijk iedereen aan het feesten wil zijn. En dan moet je toch al vaak al wat op zoek naar iets oudere mensen die daar de energie in willen steken om daar die nachtelijke uren te komen bemannen. Want de jeugd die wil dan echt wel aan het vieren zijn. Zonder vrijwilligers heb je ook geen feest. Dus bij deze toch nog eens een keer een hele warme oproep voor iedereen om een shiftje te komen draaien.
0: Ja, misschien moet je daar dan wel bij zeggen, als je dat dan komt doen, wat krijg je in ruil als vrijwilliger?
1: Het hangt er allemaal een beetje vanaf hoeveel uren je exact. Als je één shift komt doen van een aantal uur, dan krijg je voor die dag sowieso gratis inkom. Je krijgt een t-shirt, een aantal gratis drankbonnen en een warme maaltijd. Afhankelijk van hoeveel uren dat je doet. Dus het is. Nee, het loont ook wel de moeite om een paar uurtjes te komen werken eigenlijk.
0: Alright, terug naar de programmatie.
1: En natuurlijk hoor je daardoor, door bij Arie Vibes te komen werken, hoor je natuurlijk ook in ene keer bij de warmste familie van België. je wordt echt wel deel van een hele echte warme vriendenclub. Van de sfeer is ongelooflijk aangenaam, ook tijdens het werk en zo. Het is altijd heel plezant en wordt echt wel een vriendenclub op die manier. Dus daar hoor je dan ineens op bij.
0: Voilà, betere reclame kun je niet hebben, denk ik. Terug naar die programmatie. Iets wat toch een klein beetje uitleg nodig heeft, denk ik. De Bantam Boombike. Ik vermoed iets mobiel?
1: De Bantam Boombike is een mobiele sound system die vooral naar de jungle toe en zo. Maar die gaat pop-up gewijs overal te velden een feestje proberen te bouwen. Het is vooral gericht, we gaan het zelfs erover hebben, de ganse avond dat we toch wel in die zware dub zitten. Niet iedereen wil daar de hele tijd in. Sommige mensen willen ook wel eens een keer wat meer dansbare dingen horen dan die diepe bassen van de dub. En dat is een beetje een alternatief wat we willen aanbieden voor die mensen. Om er eens even tussenuit te kunnen en eens een keer helemaal los te gaan op drum and bass en jungle en nog wat reggae en dancehall en zo ertussendoor.
0: Voor we het grote dubgeweld op vrijdag induiken, ik had het daarnet al gezegd, Wakkie, je hebt ondertussen iets klaarstaan van de Resolution?
2: Ja, die hebben ook een album uitgebracht, deze Belgische band, die noemt Do the Things That Are Right, en daaruit heb ik deze Light Up.

0: Voilà, de resolution en moest je niet tot in korte merk geraken. Ze staan ook nog op rege geel. Ik had het al gezegd, hè, dus de Lions Den op vrijdag, het grote dub gebeuren met als, denk ik wel, grootste naam. Die mogen openen en dan terug afsluiten. Blackboard Jungle.
1: Ja, ik denk dat die geen introductie behoeven, hè, Blackboard Jungle. Als host sound, 16 scoops brengen ze mee, dus het gaat een beetje overweldigend zijn, denk ik. Dat is het meeste aantal scoops, denk ik, dat we ooit op Airy Vibes in die tent hebben gehad. dus het gaat heel heavy worden. Zij brengen dan ook Marky Lyrical en Sista Jahaya mee. Marky Lyrical, conscious reggae, Canadees. Ik vind het echt wel een hele leuke artiest. Ik heb het eigenlijk toch maar recent ontdekt. Alhoewel, ja, ik kende daar al, maar ik heb nooit de link gelegd dat hij dat was. Dus ik vind dat wel een veelbelovend iemand naar de toekomst toe. Ook Sista Jahaya, of Jahia, vanuit Guadeloupe, als ik het goed heb. Een Guadeloupese, dus. Werd me ook aangeboden door Blackboard zelf. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook een hele mooie set gaat worden. Want de nummers dat ik van haar heb gehoord,
0: werd
1: was eigenlijk wel onder
0: bij ons
1: indruk.
0: Op reggae.be omschreven als het Guadeloupese antwoord op Desiree.
1: Ja, het is een goede vergelijking, denk ik. Je hebt dat toen goed omschreven.
0: Nee, dat was ik niet.
1: Dat was jij niet. Reggae.be heeft dat dan goed omschreven, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik veronderstel dat Marky en Sister Jahia vooral in de laatste set tussen 2 en 4 aan bod
0: zullen komen. Ja, dat wil ik net vragen, want op de programmatie, als je kijkt op de website, staan die hier op de afsluiter niet bij.
1: Staat een beetje omgekeerd, denk ik.
0: Ja, en dan kom ik een beetje naar een blinde vlek voor mij dan, dus geef mij vooral wat informatie. Nico Zen, zegt mij niks.
1: Nico Zen is een sound system uit Toulouse, als ik het goed heb, het zuiden van Frankrijk. In ieder geval is ook iemand, ik heb echt wel een vrij grote dub sound system scene in Frankrijk ook.
2: Ja, zeker.
1: Met echt heel kwaliteitsvolle sound systems. Nico Zen hoort daarbij. Ook een hele goede vriend van Hitman en Faiza, die dat zaterdag nog langskomen. Heel leuk. En dan hebben we ook nog Idle Power uit de UK. Een sound system waar denk ik al heel veel mensen al wel een tijd op zitten te wachten totdat die eens een keer nog eens naar Europa afzakken. We hebben daar heel veel positieve reacties op gekregen in ieder geval. In de zin van eindelijk dat die eens langskomen. Veel mensen die daar speciaal voor afzakken naar Airy Vibes.
0: Okay.
1: Dat gaat ook wel heel heavy worden. En vandaar dat ze ook tussen 11 en 2 staan. En wel later geprogrammeerd. Ja. Om dat feest daar echt heel, heel goed in te gaan steken.
0: Alright, ik had het daar straks al gezegd. U hebt nog een track te goed van de mannen van Mood Collector. En welke precies is dat, Wacky?
3: Dat wordt hun laatste single die ze nog maar in mei hebben uitgebracht. En dat is een voorbode van een nieuw album. En dat is Mighty Shining Fire.

0: Mood Collector en zij helpen ons op weg naar zaterdag, de laatste dag van het festival. Voor we die programmatie weer gaan induiken, misschien de traditionele vraag stellen. Johan, wat is er misschien nieuw dit jaar op Airy Vibes?
1: Het eerste waar ik aan denk is dat Airy Vibes volledig live getapteerd zal worden. En live zal uitgezonden worden op de lokale radio, Radio IRO en Radio TRO. Dat is de West-Vlaamse Concollega's. Van Radio Centraal, dus een lokale radio, zowel op FM, DAB als op hun webkanalen, denk ik. Dus dat is wel een onderneming. Dus zij gaan aanwezig zijn met een live studio en gaan ook live wel wat interviews doen en zo. Dus kijk daar wel naar uit. Enkel het live gebeurt. Er gaan niet achteraf nog dingen online gezet worden om te herbeluisteren. Dus enkel live dingen. Ook nieuw, wel belangrijk voor de mensen misschien om te weten, is dat er geen losse campingtickets meer te koop zijn. De campingtickets kunnen enkel nog aangekocht worden in combinatie met een festivalbandje. Ja. Dus je kan niet enkel op de camping komen en dan voor de rest het festivalterrein niet betreden.
2: Beetje logisch,
1: ik begrijp het nog altijd niet
2: dat
1: gebeurt. Ik wil dan altijd per se bij dat feest zijn. Maar goed.
2: Je hebt er van andere gedachten.
1: Ja, blijkbaar.
0: Alright, zaterdag dan, voor we de live bands onder handen gaan nemen, misschien eerst nog even naar de Inner Lion. Ik denk hosts van die dag zijn Earthtone Sound System.
1: Ja, een sound system uit Kortrijk, heel goed bezig ook, vooral Ginder in de buurt ook gekend. In West-Vlaanderen is zeer gekend, daarbuiten nog ietsjes minder, hoewel ze daar ook wel wat naam en faam beginnen maken. Dus een hele mooie, warme sound, ideaal om de rest van die dag daar te komen hosten. Zoals gebruikelijk is, hebben we daar toch wel een goede soundsystem staan buiten, om een aantal mooie exclusieve sets nadien op te kunnen horen.
0: En dan keren we toch nog één keertje terug naar de Kempen met Unlisted Fanatic.
1: Ja, de Kempen, eerder Antwerpen eigenlijk.
0: Ja, zo. Dus, ondertussen al een hele tijd verhuisd, maar...
2: Dus, woon hier al lang.
1: Ik zie hem als Antwerpenaar ondertussen. Ja. Iemand met hele mooie producties. Ondertussen ook heel gekend vanuit de UFO Collective. Ja. Ik heb hem geboekt als Unlisted Fanatic nog eens een keer, omdat ik vind dat hij met zijn solo-producties, of de producties die hij vanuit zichzelf maakt, ook nog wel eens een keer de aandacht verdient. En hij vindt dat ook wel leuk om nog eens een keer met die dingen naar buiten te komen. Ja. Zonder alle andere randanimatie, zullen we het maar noemen. Maar echt gewoon zijn ding als sound system, als producer, als DJ te kunnen doen.
2: Oké.
0: Ja, zoals je net al zei, een Unlisted Fanatic met UFO Collective heeft onlangs een fantastische plaat uitgebracht. Daar hebben wij een nummer van klaarstaan. En eigenlijk mag ik er al bij zeggen, dat is nog niet rond. Maar wij hopen hem na de zomer, als het terug allemaal wat rustig hier is, ook eens even hier in de studio te hebben om het meer over die plaat te hebben.
2: Ik heb het er meteen over, hij heeft het heel druk deze tijden. Dus,
1: maar het is ook een hele goede producer die voor van alles en nog. Hij wordt ook veel gevraagd. En
2: klopt. Succesverhaal eigenlijk. Ja. En dus van het Antwerp Reggae Festival hebben we hem toen gezien met UFO Collective. En dat was toch zeer te smaken, spijtig genoeg van de regen toen. Maar we gaan deze er nog eens laten komen van die plaat en van de UFO Collective Outer Space. En dat is deze Free Your Mind.

0: Unlisted Fanatic hier in de vorm van UFO Collective. Ja, die dag wordt daar soundwise afgesloten op de Inner Lion Stage door, ik zal hem maar Sound System Royalty noemen, Gladdy Wax.
1: Ja, Royalty of de Keizer, of ja, je kunt hem heel veel titels geven. De man met de witte handschoentjes, hij heeft heel wat collectors items en hij heeft echt mooie, echt wel pareltjes in zijn platenbox zitten. Die hij ook met ongelooflijk veel zorg behandelt, zodat die een zo lang mogelijk leven beschoren zijn. Vandaar de witte handschoentjes. Ik heb in de week nog met hem aan het bellen geweest. Hij had problemen met zijn paspoort. Ondertussen heb ik bericht gehad dat zijn paspoort in orde is. Okay. Ondertussen, dus hij heeft een nieuw paspoort aangevraagd. Okay. Een spoedprocedure, dus het is allemaal gelukt. Dus hij gaat er zeker zijn. Hij kijkt er enorm naar uit om nog eens een keer in België te draaien.
0: Naar het hoofdpodium dan, de Lion's Den. Daar wordt weer geopend met ska-punk, denk ik dat ik mag zeggen. De mannen van Scarbone... 14,
1: of Carbon 14.
0: Die komt daar een verjaardag, een jubileum vieren.
1: Hun 25-jarig jubileum, dus een zilveren jubileum.
0: Wat is toch ook zeker niet de eerste keer dat die op Airy Vibe staan?
1: Dat is de tweede keer. Ze hebben lang geleden er nog eens een keer gestaan. En ook wel grappig, van, terwijl ik hun een mail stuurde met de vraag of dat ze op Airy Vibe nog eens een keer wouden staan, eigenlijk kreeg ik... Ja, ik denk dat de mails elkaar net niet gekruist hebben, maar kreeg ik van hun ook een mailtje met de vraag of dat ze nog eens een keer op Airy Vibes mochten staan om hun 25ste verjaardag te vieren. Dus ska, roots, Franse chanson, het is Franstalig, uiterst dansbaar. Vind ik altijd heel leuk. En ik ben blij van... Het is lang geleden dat ik ze nog gezien heb. Ze hebben ondertussen 800 concerten gespeeld, 6 albums en een EP. Dus ze hebben echt wel heel wat ervaring. Ook veel in het buitenland gestaan, in Afrika, Canada en zo van die zaken. Dus.
0: Voor degenen die hen toch niet moesten kennen, Wakkie, jij hebt iets klaarstaan van Scarbone 14.
2: Inderdaad, uit hun album Satellite hebben we deze, de Armée.

0: Gewoon 14 die dus hun 25-jarige bestaan komen vieren op Irie Vibes. En voor wij door onze tijd heen zitten, de mensen van Irie Vibes zijn natuurlijk traditiegetrouw zo vriendelijk om ook weer een aantal tickets weg te geven. Dit jaar zijn dat 4 weekendtickets. Wilt u kamperen, dan moet u dat wel ter plekke nog regelen. Dat zit er niet bij inbegrepen. U kent de procedure hier 03-232-30-30. En zo'n weekendticket voor Irie Vibes kan van u zijn. Geef Wacky nog even de kans om tot aan de telefoon te geraken. En ondertussen gaan wij luisteren naar Sarah Lugo, de Duitse van Puerto Ricaanse afkomst. Die tegenwoordig in Frankrijk woont, maar boven dat terzijde, samen met Protégé, dacht ik.
1: Juist.

U kreeg Sarah Lugo en ik kreeg hier van Johan nog te horen. Dat gaat niet met liveband zijn, maar dat wordt een trackshow op Irie Vibes. Voor die weekend tickets hoeft u ook al niet meer te bellen. Die zijn natuurlijk allemaal de deur uit. Wat dacht u? En dan komen we netjes bij de volgende band. Die

0: daar op het podium gaat staan. Een beetje een nieuw project, denk ik, met geen onbekende namen en gezichten erin. Belgium Roots Collective.
1: Een Belgium Roots Collective is een eenmalig project, dus zeer exclusief.
0: Eenmalig.
1: Ja, voorlopig is dat de bedoeling. Je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt, maar op dit moment is dat de bedoeling van een eenmalig project te zijn, met heel wat bekende muzikanten erin, zoals Boris, bassist van Pura Vida. Iedereen kent hem wel. Maar om vocals heb je Xanja, je hebt Coliman, je hebt Simon Nye. En om dat helemaal af te toppen heb je ook nog Shitty Moore erbij. Dus dat okay. wordt een anderhalf durende lange show met alleen maar klassen op het podium.
0: Ja, dus ik begrijp dat wij daar geen nummer voor hebben. Dus in de plaats gaat u moeten luisteren naar het traditionele gedeelte dat ook elk jaar passeert. En dat is, wat is er met de prijzen gebeurd, Johan?
1: De prijzen zijn lichtjes aangepast. We moeten ook de inflatie en zo volgen om het allemaal betaalbaar te houden. Het blijft nog altijd een zeer goedkoop festival. Laten we eerlijk zijn. Ik denk €75 voor een weekendticket, inclusief camping. Dat is voor 3 dagen puur feest, is dat redelijk mooi. Een redelijk mooie prijs, denk ik. Ook de drankenprijzen en zo zijn allemaal nog redelijk goed doenbaar op Ari Vibes. Voor de rest is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Heel veel kinderanimatie. Het blijft echt wel een familiefestival waar dat je makkelijk met de kinderen naartoe kan komen. Er gebeurt echt heel veel voor kinderen. Er gaan ook weer yoga-workshops zijn. Er gebeurt overal wel wat uitgebreid menu op de kaart. Met de hele wereld die passeert. Ook lekkere Jamaicaanse maaltijden, waar ik persoonlijk dan altijd heel erg hard naar uitkijk. Festivalmarkt. Dus alles is aanwezig om er een mooie beleving van te maken.
2: Perfect.
0: Voor we naar de laatste live act op de Lions Den gaan, misschien eerst al een beetje vooruitspringen naar de afsluiters op Sound. Je hebt ze daar straks al even genoemd. Dat zijn Hitman en Faiza.
1: Hitman en Faiza, ook een van die Franse soundsystems. Onlangs nog op Wadada daar geweest, hebben beloofd van echt een compleet andere set te gaan draaien. Ze gaan iets heel anders doen. Bij ons staan ze, op Ari Vibes staan ze ook van 12 tot 4 geprogrammeerd. Dat is anders dan een namiddagset natuurlijk. Ja. Dus ik heb de indruk dat ze ook altijd wel heel erg gesmaakt worden hier in België. Dus het wordt een hele mooie afsluiter op die zaterdag.
0: Ja, en dan de live band om naar uit te kijken. Dat zijn The Cimmerans, UK Legends. En die worden op Ari Vibes, dat is wel speciaal, niet zoals op Regen Geel. Die worden ondersteund door Lone Ark. Roberto Sanchez zal van de partij zijn dus.
1: Ja, Roberto Sanchez zal erbij zijn. Ze staan met 4 extra muzikanten dus op het podium. Ja, Roberto Sanchez staat zelf ook mee op het podium. Ik heb onlangs Cimmerans nog gezien in Londen. Ik vind dat altijd al indrukwekkend. Daar de Lone Ark dan nog eens een keer bij met 4 blazers. Dat wordt alleen maar impressionanter. Vrij exclusief ook, hè, want ze hebben, in deze formule hebben ze niet zoveel concerten gespeeld. Vorig jaar op Rototom denk ik dat ze onder deze dingen gespeeld hebben. Maar voor de rest heb ik ze in die samenstelling eigenlijk nog nooit gezien.
2: Ja. Ah, redelijk uniek. Ja.
1: Ja.
0: Ze hebben natuurlijk ook een album opgenomen met Roberto Sanchez, noem het maar een comeback album. En wij gaan luisteren, welke track heb je klaarstaan?
2: De titeltrack van het album, een beetje rockers vibes met die Harder Than The Rest, en zo heet het album ook.
0: Voilà, The Cimmerans.

0: Harder Than The Rock, de Cimarrons, niet te missen op iRevives. Maar moest u toch in het geval zijn dat u er niet geraakt, die kan alvast meegeven. In het najaar, in oktober ergens, de exacte datum moet u maar eens checken. Staan ze samen met Sister Carol op Festival de Liberté in Brussel. Ja, we zitten bijna door onze tijd en dat is wel altijd dat momentje dat ik dan nog even volledig... vrijgeef aan onze gast. Dus wat dat je nog kwijt wilt, want het is de moment.
1: Ik heb begrepen dat ik het kort moet houden. Dus ja. Ik ga makkelijkheidshalve verwijzen naar onze website, ja. irevives.be. Of onze socials, daar staat ook heel veel informatie op. Ook die shiften die nog moeten ingevuld worden door vrijwilligers. Of je kunt mee de tent komen opzetten op 20 juli, zelf. Die maandag. Heel plezant. echt teamwerk. Dus, maar alle informatie op onze website, tickets, kan je daar ook naar doorklikken. Dus,
0: Alright. Johan, dan rest mij niks anders dan u weer hartelijk te bedanken om helemaal vanuit Limburg naar hier afgezakt te zijn in deze hitte.
1: Jullie bedankt voor de uitnodiging.
2: Steeds graag gedaan.
1: De mensen zijn nu helemaal in de war, Limburg.
0: Ja,
1: Arivais is toch in West-Vlaanderen.
2: Ja, maar uw accent klinkt nou ook niet uit West-Vlaanderen.
1: Nee, maar dat is van de Kempen.
2: Ja, ook al. Toch nog eens bedankt voor uw aanwezigheid. Het was warm en gezellig, zoals steeds. Volgende week is er weer een uitzending en dan gaan we weer voort met onze festivals, want dan komen de mensen van Reggae Gale naar de radio en dan hebben we een XL-uitzending, want dan is het van 14 tot 15:30. 16:30 zelfs gaan wij door met de Reggae Gale specialist 2:30. Het zal er niet aan mankeren en u hoort er meer van doen om 2:00. Ik zeg nog peace, love, respect to each and everyone en tot dan.